0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: With Russian.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam.

0: Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is voor

0: minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Het is maandag 27 juli. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Daar zijn we weer.
3: Zeker.
2: En het is nog steeds juli.
3: En wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou, het gaat, de zomer duurt lang.
3: En dat is gelukkig toch.
2: En dat is goed ook, ja. Maar niet voor iedereen. Want in Zuid-Europa woeden de grootste natuurbranden uit de recente geschiedenis. En er komt ook nog weer eens een hittegolf aan.
3: Ja, en ook hier is het uitermate droog. We spreken straks de hoogste brand.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze maandag de 27e van juli, Job. Gebeurt er ook nog wat?
1: Ja, het is een beetje zomer. Ja, het is een beetje afwachten of en welke acties boeren vandaag gaan voeren. Vorige week werden die acties aangekondigd bij een bijeenkomst van boeren in Hardenberg. De boeren die daar waren, die zeiden eerst een vreedzaam protest te willen gaan voeren. Maar of iedereen zich daaraan gaat houden, is maar de vraag. Vorige week werd in ieder geval al gezegd dat er nog geen snelwegen gaan worden geblokkeerd.
0: Dan naar Zwolle. Daar begint vandaag de zomerschool voor peuters.
1: Jazeker,
0: zeker. Dat hoor je goed. Dat gebeurt bij een kinderopvangcentra. Peuters vanaf 2 jaar krijgen een programma aangeboden bij de peuteropvang om ontwikkeling extra te stimuleren. Vooral bedoeld voor peuters die dat extra zetje nodig hebben. Bijvoorbeeld als hun ouders overbelast zijn, alsof het gezin al een vorm van jeugdhulp krijgt.
1: Voor de rechter staat vandaag opnieuw de man van 33. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia begin dit jaar. Het is de tweede proforma-zitting in die zaak. In die eerdere zaak zei justitie dat de man in de veronderstelling zou zijn dat hij een liefdesrelatie met Amalia had. Nou ja, tijdens die zaak ontkende de advocaat van de verdachte dat zijn cliënt plannen zou hebben om de prinsessen om te

0: te brengen.
1: VN-veiligheidsraad houdt een spoedvergadering over de Russische aanval op vrachtschepen in de Zwarte Zee. Oekraïne vroeg de vergadering daar vorige week om, na meerdere incidenten met doden en gewonden. Rusland probeert de Oekraïnse landbouwexport te belemmeren. Oekraïne stelt dat Rusland daarmee de wereldwijde voedselzekerheid in gevaar brengt.
2: En een aantal criteriums wordt vandaag, niet vandaag gereden, maar komende week, na afloop van de Tour de France. Vandaag staat de 50ste editie van het criterium Daags na de Tour in Boxmeer op het programma. Volgende week dinsdag is dan het spektakel van Steenwijk.
1: Oké, dus ze hebben geen dag rust.
2: Nee, heb je 3 weken gefietst door de bloedhutten in Frankrijk, moet je daarna naar Boxmeer.
1: Maar moeten ze, dan gaan ze in kasseren natuurlijk.
2: Een flinke zak geld ophalen.
1: Precies. Komen er alle toppers, weet jij dat? Want je zit meer in het wielrennen.
2: Weet ik eigenlijk niet.
1: Maar. En Steenwijk, Poggi willen we wel zien natuurlijk.
2: Maar de Nederlanders komen daar sowieso wel.
1: Jij doet Van der Poel dat ook?
2: Van der Poel weet ik eigenlijk niet. Nou, ik ga meteen even voor je kijken. Wie rijdt waar? Daags naar Boxmeer. Vandaag in Boxmeer Wilco Kelderman, Jasper Philipsen, die staat er wel. De nummer 2 bij de ploeg van Van der Poel natuurlijk. Ja. Tijmen Arendsman, Tim van Dijken, Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui. Huub Arts gaat rijden en ook Pascal Eenkhoorn.
1: Kijk aan.
2: Uit Overijssel. Rick Pluim is trouwens ook.
1: Daags na de Tour, dus het eerste van de criteria. Dat gaat ons de komende dagen ook nog bezighouden. Alle Tour-kleppers die komen daar naartoe. Veilig rijden, zou ik zeggen. What?

0: Volgens mij met Stevie Wonder nog op de mondharmonica.
1: Dat zou ik niet weten.
0: Helemaal zeker. De Eurythmics in ieder geval. There must be an angel.
2: Het krantenoverzicht.
0: Hij is zeker een krantenbezorger. Die heeft de papieren versies van de kranten alweer binnengebracht, Job.
1: Zeker. Beginnen met de Telegraaf. Mot in het CDA over de stikstofplannen. Onbegrip bij lokale afdelingen over de koers van het kabinet. En die kritiek van die CDA-afdelingen, die komt hier uit Twente. Binnen de CDA-afdelingen groeit de onvrede over het stikstofkabinet, beleid van het kabinet. Lokale politici in het hele land die vrezen voor het ergste voor de agrarische sector. De fracties van Oldenzaal, Losser, Tebergen en Dinkeland die hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht, zo schrijft de Telegraaf vanochtend. Ze maken zich grote zorgen over de voorgestelde zoneringsgebieden en strengere regels voor mestplaatsing, veedichtheid en teeltmethode. Ook in Brabant is er kritiek. In de Brabantse Kuik zijn ze ook verbolgen over deze plannen. Wij en vele lokale fracties staan er heel anders in dan de Tweede Kamerfractie, zegt een CDA-raadslid daar. Dat hoor ik echt overal. Wanneer zulke ingrijpende maatregelen gepresenteerd worden, is het nodig om de achterban daarbij te betrekken. En dat is niet gebeurd, zeggen ze.
0: Ik weet niet of dit verstandig is. Het oude gezicht van het CDA komt dan toch weer boven. Maar goed, nou, we gaan afwachten wat dat komt. Straks hoor je nog over geplande acties voor vandaag, boerenacties. Voor op Trouw valt een foto op die prachtig is, als het niet zo vervelend was geweest. We zien een brandweerman met helm op, vizier op. En een brandspuit richting bodem spuiten op de achtergrond. Echt een zee van oranje vuur. Redden wat er te redden valt. Heel veel in de kranten over de monsterbranden, monster natuurbranden in het zuiden van Europa.
1: Tandartsentekort, die dreigt door de dubbele vergrijzing, zegt het Algemeen Dagblad. Tandartsen dreigen de komende jaren handen tekort te komen. De vergrijzing neemt rap toe en ouderen komen steeds vaker bij de tandarts. Uit recent onderzoek van de Rabobank blijkt dat tandartsen extra werk krijgen door de dubbele vergrijzing, zoals ze dat noemen. Want het aantal 65-plussers neemt in de komende 10 jaar met 713.000 mensen toe, van wie er 461.000 mensen ouder zijn dan 75. In de jaren daarna blijft het aantal 75-plussers fors toenemen. En dat gaan de tandartsen zeker merken, want zeker aangezien ouderen vaker dan vroeger hun eigen tanden hebben, ja, het aantal ouderen dat jaarlijks de tandarts bezoekt is daardoor gestegen.
0: Ja. Dat krijg je dan natuurlijk. Want die tanden moeten wel onderhouden worden, anders dan één kunstgebied. Zou ik denken.
1: Kun je erover meepraten?
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee, weet ik niet. Maar wel dat ik vaker bij de tandarts kom. Oh, ja. Door al dat soort tanden die ik ook allemaal nog heb, natuurlijk. Ja. Goed, ook in onze provincie hebben we genoeg problemen gehad met het openbaar vervoer. Het streekvervoer, Utrechtse openbaar vervoer, functioneert helemaal niet goed. Sinds een vervoersbedrijf, Transdev heet dat, verantwoordelijk is voor de bussen en de trams. Het bedrijf heeft te weinig buschauffeurs en zet uitzendkrachten en arbeidsmigranten in. Ik heb vanochtend nog omgeroepen in de bus of er een reiziger was die mij de weg kon wijzen, zegt een van de buschauffeurs. De kop boven het artikel onder een foto van een grote gele dubbele bus. Neem die bus en zoek het maar uit.
1: In de Tabantia dan een nieuwe truc van oplichters hier in de grensstreek tussen Nederland en Duitsland.
0: Ach, weer een nieuwe truc.
1: Een shock-aanroef noemen ze het. Een oudere vrouw in het Duitse grensgebied die werd gebeld door een oplichter die zich voordeed als een arts. Die beweerde dat een familielid ernstig ziek was en een duur medicijn nodig had. En zij moest dat gaan betalen. Nou ja, kort daarna belde er iemand bij de oudere vrouw aan. Ze gaf haar sieraden af in de hoop haar zoon te kunnen helpen. En je raadt het al, alles kwijt. Ja, diep triest.
0: Ja, oké. Okay. Je gaat ook geen sieraden geven aan een zorgmedewerker.
1: Nee, maar ja, als oudere iemand. Vrouw... Ja.
0: Ja. Nee, mijn zoon vroeg het toevallig nog voor een paar jaar geleden aan mij. Wie doet dat dan? Wie geeft dan zijn spullen af? Ik zeg, ja, zo gaat dat dan dus. Jammer. Veel over de Tour. Het einde van de Tour. De spectaculaire laatste etappe natuurlijk. De Tour de France 2026, moet ik zeggen. NRC valt het nog even samen. Vraatzuchtige Pogacar, Vingegaard gewond en 's nachts dopingtest. Veel spanning werd er weggehaald door de dominantie van Pogacar. Toch gebeurde er voldoende nog dit jaar om na te praten. Dat doen ze in een groot artikel met een grote foto van Pogacar erbij. Geflankeerd door twee mensen met een witte paraplu boven hem. Na afloop van de etappe 6 is hij nog niet in het geel, maar de minuten die hij daar won gaf hij nooit meer weg. En dat haalde de spanning natuurlijk ook weg.
1: Zullen we daar straks even over napraten?
0: Gaan we zeker doen.
1: Gaan we zeker doen.
0: Mooi. Zijn we erdoor met de kranten?
1: Zeker.
0: Heb jij zelf nog nieuws trouwens? Komkommer nieuws. Meld het ons dan, hè? Dan kun je dat via de app aan ons doorgeven. Heb je je plaatselijke blaadje, je huis-aan-huisblaadje, je sportorgaan? Hè? Staan daar leuke dingen in? Heb je een nieuw huisdier? Ja. Ben je een huisdier kwijt? Oh. Liefst een slang of iets anders vraatzuchtigs? Laat het ons weten en om 9:15 dan praten we je helemaal bij. Wat betreft het komkommer nieuws.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could.

0: Diana Ross, wie anders, hoorde je met Upside Down. Net 6:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Twentse afdelingen van het CDA zijn niet blij met de nieuwe stikstofregels van het kabinet. Volgens de Telegraaf hebben de afdelingen Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over de zones die worden getrokken rondom natuurgebieden. In die zones mogen boeren nauwelijks meer stikstof uitstoten. Ook maken de CDA-afdelingen zich zorgen over de nieuwe mestregels, veedichtheid en teeltmethode. Vandaag is er een protest tegen de nieuwe stikstofplannen van D66-minister Van Essen uit Losser. Vorige week werden die protesten in Hardenberg aangekondigd. Geschokte reacties bij het statushoudersgezin uit Geesteren nadat gisternacht hun auto in vlammen opging. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De aanleiding daarvoor is niet bekend. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor dat Syrische gezin.
2: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
1: Ja, dat gezin is al vaker doelwit geweest. Want eerder dit jaar waren er vernielingen bij hun huis. Bij een tabakscontrole in Deventer zijn deze week honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Er waren signalen dat er in sommige tabakszaken en kiosken illegale sigaretten en vapes werden verkocht. Bij die winkels werd er ook in verborgen ruimtes gekeken, zoals in meterkasten. Het illegale tabak dat werd gevonden kwam vermoedelijk uit het buitenland. Meerdere verkooppunten in Deventer hebben een boete gekregen. Er is niemand aangehouden. En een massale uitruk van de politie, brandweer en ambulance gisteravond in Glanenbrug. Maar achteraf bleek het loos alarm. Ze werden opgeroepen omdat er een lichaam in een beekje zou liggen. Maar al snel bleek dat er geen lichaam in dat water dreef, maar een teddybeer. Nou ja, die had voor flink wat verwarring gezorgd daar in Glanenbrug. Knuffeldier is toch maar door de brandweer uit het water gehaald. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
0: Verwarring begrijp ik niet helemaal goed. Teddybeer aanzien voor, maar goed.
1: Ja.
0: Kan zijn dat ze het voor het haar hadden aangezien.
1: Misschien was het donker, hè?
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Gita Spallenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Oh, wat heb je gemist.
3: Welkom terug.
0: Ja, ja. Dankjewel. Ja, ja, ja,
3: waar
0: ja.
3: Was je al die tijd?
0: Ja, waar was ja. Ik al die tijd? Nou, heel ver weg. Nou, heel dat viel ver. Allemaal weer mee, hoor. Dat viel allemaal weer mee. Het weer, Gita. Er valt vast veel te vertellen over het weer. Ik krijg allemaal
3: altijd
0: mooie foto's binnen van Janneke uit Windesheim. Eentje met een regenboog. Boven de gele velden met, denk ik, lijnzaad. Een echt scherpe regenboog is daar te zien op de grens van zonnig en nog bewolkt. Hilbert stuurt een oranje aangestraalde wolken boven Hellendoorn op. En ik heb hier nog de ochtendzon van Vincent. Die ziet hem in zijn autoruitspiegel, achteruitkijkend. De ochtendzon, toen ik hier naartoe reed, was het al een stuk donkerder. En zag ik nog wel dreigende wolken, maar die zijn wat verdwenen.
3: Ja, we hebben natuurlijk gisteren een aantal buien en regen over ons heen gehad. Best wel aardige sommen ook. De Lutte had gisteren 6,2 mm, Hattemerbroek 3,7. Haaksbergen 14 mm en Enschede-West 12,2. Dat zijn mooie neerslagsommen die we goed konden gebruiken. En vandaag hebben we eigenlijk met de restjes van dat front te maken, dat nog een beetje west-oost over het land ligt. En ook deels over ons betekent dat er nog vanuit het noordwesten, vanaf de Noordzee, een paar lichte buien vandaag over ons heen trekken. Zitten er nu ook een paar wolkenvelden, periode met zon ook. Het is nu rustig weer, windje gaat in de loop van de ochtend wat opsteken uit de westelijke hoek. En dan houden we dat beeld over van wolkenvelden. Bij tijden opklaringen, de wolkenvelden worden straks ook stapelwolken in de loop van de ochtend. En af en toe passeert er eens een lekkere lichte bui bij bescheiden temperaturen. 14 graden nu, 1,22 graden vanmiddag.
0: Ja, het wordt nog niet volop zonnig en zomers vandaag, maar dat gaat wel komen.
3: Ja,
0: Zuid-Europa vreest al die hittegolf die er weer aan gaat komen en die krijgen wij ook mee.
3: Een schampschot krijgen we ervan in ieder geval. De diverse rekenmodellen zijn er al anderhalve week mee bezig. En wij als meteorologen natuurlijk ook van hoeveel hitte komt er dan onze kant op. Nou, het lijkt vooral nu op woensdag en donderdag tropisch te worden. En mogelijk in de loop van het weekend zondag en maandag nog een keertje. En morgen zitten we voor die hitte uit. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. We krijgen dan het warmtefront over ons heen. Dat betekent ook wel wat wolkenvelden. Meeste zon in de loop van de dag. is een droge dag. 26 tot 28 graden. En dan donderdag en vrijdag, ja, 30ers op de thermometer. Ergens tussen de 30 en de 34 graden wordt het. En de nachten worden natuurlijk ook weer warmer.
0: Lekker, zien we weer naar uit, Gita.
3: Ja, toch?
0: Maar morgen klinkt goed.
3: Morgen denk ik een lekker dagje. Een licht briesje uit het zuiden. Dat dus, omdat er warmere lucht aankomt. Droog. Nou, 26 tot 28 graden betekent ook een hele mooie zomeravond die erop volgt.
0: Dat is dan wel weer lekker, Gita. Dank je wel. Ja, meer over het weer over een uur.
3: Tot zo.
0: Tot zo dan. Nu Fleetwood Mac met een van de mooiste nummers die zij ooit hebben gemaakt. Gezongen door Stevie Nicks. Hier is Sarah.

0: Ruim 10 minuten over 6:30 geweest. Je luistert naar Radio Oost.
1: Enorm spektakel was het, hè? Ja,
0: het was prachtig gisteren. Het was
1: prachtig in die straat.
0: Dit was mooi. Ja. Ze hadden het er speciaal ook zo om gedaan, hè? Ook de etappe was nog ingekort, omdat er te weinig hulpverleners waren vanwege de grote natuurbranden.
1: Ja.
0: Ja, en dan ging het door Montmartre.
1: Laatste etappe in de Tour, die was het eentje op het niveau puntje van je stoel, mag je wel zeggen. 3 keer die Montmartre over, dat is dat bergje bij de beroemde Sacré-Cœur. En op die laatste beklimming reden natuurlijk Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar met z'n tweeën weg. Samen gingen ze op weg naar de finish. Ze werden op de hielen gezeten, echt door een razend peloton. En dat klinkt dan zo.
2: Pogacar gaat nog één keer overnemen. En daar komen ze. Met Fretin, met Pedersen, met Philipsen en met Kooi.
3: Nee, dit is te ver.
2: Oh. Wat een heerlijke finale. En Pogacar en Van der Poel die lijken te stranden in het zicht
3: daar
2: van de haven. Van der Poel zet door. Van der Poel en hij
3: kom
2: is
3: aan, Mathieu. Kom aan.
2: Verlost van Pogacar. Mathieu van der Poel heeft de winnaar van deze Tour van zich afgereden. En heeft nog een extra verstelling in huis. Zoals alleen hij dat kan. Zoals hij dat in een ultieme situatie nog voor elkaar kan krijgen. Mathieu van der Poel rijdt weg. Daar komt Pedersen. Of wordt het Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées. Zoals Wout van Aert vorig jaar deed. Daar komt Pedersen. Maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Matt Pedersen. Of Mathieu van der Poel. Die gaat nog een keer sprinten.
3: Ja.
2: Maar hij gaat het redden.
3: Oh. 1 en 2.
2: Wauw.
3: En er was daar nog een valpartij. Oh, Van der Poel helemaal leeg.
2: Hoe is dit mogelijk?
0: Nou,
1: ik vraag me af of Michael Bogert of die nerveus was.
0: Was hij volgens mij. En hoe is dit mogelijk? Hè? Van der Poel ging nog een keer staan terwijl hij al helemaal kapot was.
1: Ik kreeg wel kramp als ik naar keek.
0: Maar niemand zei er later wat over. Maar ik vond wel dat Philipsen, die had hem kunnen winnen. Die had hem kunnen pakken, maar hij hield in.
1: Ja,
0: als ploeggenoot van de Poel. Tuurlijk, terecht. Ja. Maar dat deed hij heel netjes.
1: Maar hij moest eigenlijk op 2 man letten. Want als Pedersen in het groen hem wel voorbij was gegaan. Ja. Van der Poel, dus daar had Philipsen er zelf nog overheen moeten vliegen.
0: Ja, maar dat deed hij keurig.
1: Deed hij echt heel
0: je zag hem aan beide kanten kijken om dat in de gaten te
1: wat
0: houden.
1: Wat een ploeg maakt.
0: Absoluut, maar een wereldprestatie van Van der Poel natuurlijk. En samen met Pogacar, de beide rivalen feliciteerden elkaar ook hartelijk na afloop. Pogacar winnaar van de Tour, Van der Poel winnaar van de laatste etappe. Hij was ook helemaal kapot. Hij hing in de hekken, daar viel hij ook nog weer naar beneden. Hij bleef eronder liggen, totaal kapot. Toch had hij nog een klein beetje energie om een reactie te geven.
4: Ja, het is. Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
5: Ja, beschrijf eens die laatste momenten dat je aan het vechten bent. We zien je leeglopen, maar je blijft knokken. Wat dacht je? Waar keek je naar?
4: Ja, ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ik dacht ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En, ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik er een komen. En toen was ik er bijna. Dan ben ik nog één keer gaan rechts aan. En ik doe mijn fiets over de meet. En het is een topmoment.
5: Ja, je hebt zoveel gewonnen al in je carrière. Zoveel mooie dingen gedaan. Zoveel op zulke bijzondere manieren gewonnen. Maar hoe rank je deze?
4: Zeker top 5. Misschien wel top 3. Ik denk een van mijn allermooiste misschien wel.
5: Ja, het is geen monument, maar het is wel een monumentale finish in de Tour. Hè? Zo zie jij dat ook.
4: 100%. Zeker met Tadej voorop. Misschien wel de beste renner ooit. Ik zeg het, ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, je zag het aan hem.
1: Is toch mooi, hè?
0: Ja, je zag het aan hem. Zelfs Mathieu van der Poel even emotioneel.
1: Ja, even de Tour vanuit een Overijssels oogpunt. Want we hadden Rick Pluijmers uit Enter, die zijn debuut maakte. En een hele goede Tour reed, kun je wel zeggen. Hij werd een keer 6e, een keer 5e en gisteren 7e. Na die rit van gisteren vertelde hij dat hij met een speciaal gevoel Parijs binnenreed.
6: Ja, heel gaaf moet zeggen. Ik was best wel een beetje gespannen. Want ik had wel echt ambitie om hier nog iets te doen vandaag. Dus het was even een beetje een rare emotie. Maar toen we de eerste keer Montmartre opreden en toen daarboven, net voordat je de afdaling indraait, is het een soort stadion. En toen was het wel even zo. Oh,
7: ja. Kan je dan ook genieten?
6: Ja, wel een beetje. Ja, zeker nu ook. Als je toch al het publiek zo ziet. Maar in de koers was het toch iets te veel focus misschien nog. Maar nee, dit gaat wel inzinken en was wel echt prachtig.
7: Hey, je hebt een big smile op je gezicht en terecht ook. Je hebt een fantastische Tour gereden. Voelt dat ook zo voor jou?
6: Ja, zeker. Nee, ik kreeg natuurlijk mooie kansen uiteindelijk, omdat helaas Arvid wegviel. Maar ja, die kansen toch goed benut, denk ik.
7: Zeker top 10.
6: 5e, 6e, 7e. Dus toch mooi. En nee, ik kwam hem heel goed door. Ja, natuurlijk wel een beetje vermoeid, maar niet op de knietjes. Dus dat is een goed teken. En nu herstellen, maar vooral genieten van deze mooie drie weken.
7: Wat doet dat met je?
6: Ja, zeker niet dat ik hier vandaag nog mee kan doen om de goede uitslagen is een goed teken. En daar ben ik heel trots op en heel blij dat dat lukt en dat ik elk jaar nog stappen zet. En ja, ik denk dat ik zeker nog niet uitgegroeid ben. En deze Tour gaat zeker een extra stap zijn in mijn carrière.
0: Rick Pluimers uit Inter.
1: Moeten we nog zeggen dat Tadej Pogacar de Tour heeft gewonnen? Of,
0: nou ja, dat moeten we wel zeggen.
1: Ja, moeten we wel zeggen.
0: Wordt er wel bij. Daar ging het wel om natuurlijk.
1: Maar het was wel een formaliteit eigenlijk.
0: Absoluut. Misschien wel de beste renner ooit. Wat vind jij? Jij bent kenner.
1: Nou ja, dat woordje misschien mag je wel weglaten,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, mag je wel weglaten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar Eddy Merckx, hallo, Eddy Merckx, noem ze maar op.
1: Ja, hebben wij luisteraars in België?
0: Ja, die zijn het hier niet mee eens. Nee, dat deed ik ook.
1: Maar in die tijd van Merckx, heel veel wielenanalisten hebben het er natuurlijk over. Maar in die tijd was het wel een veel kleiner wereldje. Waren Belgen, Nederlanders, Spanjaarden, Italianen. En nu is het wel echt een grotere sport. Ik denk dat het knapper is wat Pogacar doet.
0: Vijfde keer de Tour gewonnen. Na 7:30 nog één keer onze Tour-rubriek. En we blijven een beetje in de stemming.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Snelle, samen met Mark Floor en Parkje Biertje Vrienden. Heb je vandaag weer de gelegenheid voor. Alhoewel vandaag nog een beetje frisjes.
1: Ja.
0: Met een westenwindje. Maar vanaf morgen wordt het weer warm. Zomers. En vanaf overmorgen ook zelfs weer tropisch warm.
1: Heb jij nog wat te vertellen in de categorie komkommernieuws?
0: Komkommernieuws.
1: Ik heb zelf. Op de koelkast.
0: Nee. Mijn wurgslang is ook niet ontsnapt.
1: Oh.
0: Mijn puma ook niet. Dus nee. Die loopt niet op de Veluwe op het ogenblik. Dit soort berichtjes willen we wel graag van je horen, natuurlijk. Of misschien is er wel een lid van je sportvereniging die in het zonnetje wordt worden gezet. Heb je een leuk wetenswaardigheidje gehaald uit het sportkatern? Wist je dat?
1: Ik trap hem wel even af, want ik had gisteren mijn plant op mijn balkon gezet.
0: Oh.
1: En die is omgewaaid.
0: Nou, ik wil zeggen, komkommernieuws.
1: Ja.
0: Dat is de opening straks in onze rubriek komkommernieuws. 9:15. Heb je zelf iets gezien, bijvoorbeeld in je lokale krantje? Je huis-aan-huisblad of waarvan je denkt van, hey, dat is best leuk om even op Radio Oost te laten vermelden. Laat het ons dan weten via de app. We hebben zelf ook nodig nieuws bedacht natuurlijk. Zo dadelijk na 7:00 hoor je over online huurfraude. Jazeker. Criminelen hebben ook de huursector ontdekt. Kon niet uitblijven natuurlijk. Daar waar de markt krap is, daar slaan criminelen natuurlijk ook toe. Daar moet je oppassen dat je niet zomaar iets huurt, iets tekent of iets betaalt.
1: Best wel schokkend eigenlijk.
0: Ja, dat is ook, zelfs daar word je dan ook nog weer benadeeld. En moet je goed gaan uitkijken wat er met je gebeurt. Dus dat gaan we straks doen. Later deze uitzending spreken we met de hoogste baas in Nederland, waar het gaat over natuurbranden, over die natuurbranden. En ook die hittegolfje wat betreft Overijssel, dat er ook weer aan gaat komen. Want het is al droog en het wordt nog droger. Tot 7:00, The Judge. Why not me?

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Twentse afdelingen van het CDA zijn niet blij met het stikstofbeleid van het kabinet. Ze hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht, meldt de Telegraaf. De man uit Enschede die vermist raakte op het Comomeer is gevonden. Hij probeerde zaterdag zijn zoon van 16 te redden. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je over huurfraude. Jazeker, in de Overijsselse steden kun je daar slachtoffer van worden. Malafide aanbieders van huurwoningen passen daar dus voor op. Je hoort ook over de Tour nog even. We kijken nog 1 keer terug. En over de natuurbranden. Later deze uitzending hoor je ook de muziek. Straks van Teddy Swims en Gabriela Chilmi.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: 3 dagen feest.

0: één hit had ze maar, volgens mij. Gabriella Kilmi, Chilmi, moeten we zeggen. Sweet About Me.
1: Marcel Oosten.
0: Goedemorgen, het is maandag de 27e van juli. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Ook in Overijsselse steden kun je slachtoffer worden van huurfraude. Dat hoor je zo dadelijk. En er komen weer boerenacties aan.
2: Ja, er zijn boerenprotesten vandaag. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Maar er is veel actiebereidheid onder boeren om te protesteren tegen de plannen van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken. Met name rond kwetsbare natuur moet de uitstoot fors omlaag. Die protesten werden aangekondigd na een boerenoverleg vorige week in Hardenberg. De organisator van dat overleg zegt te hopen dat het ordelijke protesten worden, maar kan dat niet garanderen.
3: Trekkergroepen zijn niet georganiseerd, dus daar kun je niks aan doen als er iets uit de hand loopt. Maar dat is niet de oproep. En ja, wat trekkergroepen individueel doen, dat kunnen wij ook niet. Onze groep kunnen we dat ook niet, kun je niet zeggen van tevoren.
0: Twente-afdelingen van het CDA zijn niet blij met dat nieuwe stikstofbeleid van het kabinet en dus van de eigen minister. Volgens de Telegraaf hebben de afdelingen van Oldenzaal, Losser en Dinkeland en Terbergen gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Het is al een tijdje geleden. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over de zones die worden getrokken rondom die natuurgebieden. Daar mogen de boeren nauwelijks nog stikstof uitstoten. En ook maken de CDA-afdelingen zich zorgen over de nieuwe mestregels, veedichtheid en teeltmethoden.
2: Het geweld tegen een statushoudersgezin in Geesteren zorgt voor onrust in de buurt waar ze wonen. De auto van het Syrische gezin werd zaterdagnacht in brand gestoken en de ruiten van de woning van het gezin werden voor hun

0: toekomst al 3 keer ingegooid. Het gezin met jonge kinderen zijn statushouders. Onze verslaggever Daan Brunsman was in die wijk.
1: Burgemeester Posma van de gemeente Tubbergen, waar Geester ook onder valt, noemt het een vreselijk incident. Dit gezin woont hier pas net en probeert hier in Geesteren een nieuw bestaan op te bouwen. Hij spreekt van een ingrijpende gebeurtenis.
0: Het gezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt Postma. De politie doet forensisch onderzoek naar die autobrand.
2: En verder het nieuws. Aanbieders van vliegtuigen van vliegen met privévliegtuigen zien kansen op Twente Airport. Meer privéjets zouden gebruik kunnen maken van de luchthaven, omdat ondernemers het vliegveld gaan overnemen van de provincie. Er wordt op het vliegveld een systeem gebouwd waardoor vliegtuigen ook met slecht weer kunnen landen. Dat is cruciaal, zegt deze verhuurder van privéjets.
3: Dat zou een enorme verbetering zijn. Op dit moment lopen we elke keer tegen het probleem op. Kunnen we wel of niet landen om de passagiers op te halen? Zeker in de wintermaanden, dat 50% gewoon niet vanaf Enschede vertrekt, zeg maar, vanaf Luchthaven Twente. Omdat ze door het weer uit moeten wijken.
0: En de laatste etappe in de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. Gisteravond was de laatste etappe met de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs. Maar ook moest 3 keer het klimmetje van de Montmartre bij de Sacré-Cœur worden beklommen. En daar reden Van der Poel en Pogacar samen weg richting de finish.
4: Mathieu van der Poel rijdt weg. Daar komt Pedersen. Of wordt het Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées zoals Wout van Aert vorig jaar deed. Daar komt Pedersen. Maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Mats Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog een keer sprinten. Ja. Maar hij gaat het redden.
0: Oh. Ja, en dat maakt ook dat Tadej Pogacar de eindwinnaar is van deze Tour. Zijn 5e overwinning al, mag eigenlijk geen verrassing meer heten. Rick Pluijmers uit Enter die maakte zijn debuut in de afgelopen Tour de France. En is die erg tevreden mee.
5: Kreeg natuurlijk mooie kansen uiteindelijk. Ja, die kansen toch goed benut, denk ik. 5e, 6e, 7e. Dus toch mooi. En ik kwam hem heel goed door. Ja, natuurlijk wel een beetje vermoeid, maar niet op de knietjes. Dus dat is een goed teken. En nu herstellen, maar vooral genieten van deze mooie 3 weken.
0: Ja, en straks om 7:45 gaan we nog even terugblikken op de Tour de France van het team Picnic PostNL uit Deventer.

0: Teddy Swims om bijna 7:15 op Radio Oosten. Mr. Know-It-All. Je komt ze steeds vaker tegen, online en op sociale media, accounts van zogenaamde verhuurmakelaars. Per dag bieden ze tientallen en soms wel honderden huurwoningen aan. Maar als je al een bezichtiging wil doen, dan moet je eerst betalen. Het gaat om honderden euro's en dan raad je het al, die makelaars zijn nep. Ze lichten woningzoekenden op. Dat gebeurt ook hier in onze provincie in Overijssel. Onze redactie bekeek honderden van dit soort nep-advertenties en daar zaten ook huizen bij in Zwolle, in Deventer en bijvoorbeeld ook in Hengelo. We gaan erover praten met Sophie van der Zee. Ze is universitair docent aan de Erasmus School of Economics. Deed wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van huurfraude. Mevrouw van der Zee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Komt het inderdaad zo vaak voor?
1: Ja, zeker. Ik heb alweer in 2014 ongeveer, dus dat is alweer ruim 10 jaar geleden, heb ik hier onderzoek naar gedaan aan de Universiteit van Cambridge. En toen ik eenmaal één advertentie had gespot en wist waar je moest zoeken, kon ik echt dagelijks tientallen verschillende advertenties tegen.
0: Oké, dus het is niet nieuw, maar het is misschien wel te verwachten, hè? Want in een markt waar woningen, huurwoningen schaars zijn, ja, dan slaan criminelen ook toe.
1: Ja, zeker. De meeste vormen van oplichting zijn eigenlijk überhaupt niet nieuw. Alleen vroeger werd het bijvoorbeeld via de fax of de telefoon gedaan. Daarna via het internet. Ik vond ze op Craigslist. Dat is een soort Engelse marktplaats. En wat nu nieuw is, is dat ze TikTok gebruiken om een heel nieuw publiek aan te boren.
0: Oké, en dan gaat het, neem ik aan, toch vooral om jonge mensen dan?
1: Voor zover ik weet, zitten wel vooral jonge mensen op TikTok.
0: Ja, inderdaad. Precies. Ja. Kijk, maar buiten eigen ervaring.
1: Die zijn vaak op zoek. Ja. Nee, die zijn vaak op zoek naar appartementen of naar kamers. Ik kan me ook voorstellen, het nieuwe studentenseizoen komt er weer aan. Ik kan me voorstellen dat weer een hele nieuwe doelgroep is die op zoek gaat. En op deze manier opgelicht gaat worden. Dus alsjeblieft, let op.
0: Ja, en een aantrekkelijke doelgroep, want die heeft haast. En wil dus snel handelen.
1: Ja, en dat zie je eigenlijk bij allerlei soorten van internetoplichting. Dan zie je dat op het moment dat iemand iets heel graag wil, maar het moeilijk te krijgen is, bijvoorbeeld studentenkamers in augustus, dan zie je dat mensen kwetsbaarder zijn en ook hun grenzen gaan verleggen, hun barrières wat naar beneden gaan halen, net iets minder kritisch zijn, want ze willen heel graag en het lukt ze niet op de reguliere manier, dus ze proberen andere dingen. En dan zie je dat het toch vaak fout gaat.
0: Ja, en ik zei net, het gaat om een paar honderd euro. Is dat inderdaad zo? Zijn het dat soort bedragen?
1: Dus hangt er een beetje van af hoe je opgelicht wordt. Dus in de zaken die ik bekeken heb, ging het soms ook om bijvoorbeeld 2 maanden huur. Dus moet je 1 maand borgen en de eerste maand huur alvast betalen. Ah. Nou, en als het dan echt gaat om echte appartementen, dan heb je het vaak over 3000 euro.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor een paar honderd euro huur je niet zoveel meer. En als je dan borg en huur moet betalen. En dan met name gaat het dan ook met name in de steden, daar ook waar studenten natuurlijk zitten?
1: In het onderzoek wat ik heb gedaan ging het wel inderdaad vooral om universiteitssteden. Er werd ook wel veel gericht op expats. Ik moet zeggen dat ik in Nederland zelf geen onderzoek naar heb gedaan. Maar het verbaast me niet dat het hier voorkomt. Ik heb wel op een gegeven moment met Erasmus Magazine, dus het tijdschrift of de krant van onze universiteit, hebben we in Rotterdam gekeken een aantal jaar geleden. En daar speelde het ook heel erg.
0: Ja, hoe gaan de fraudeurs te werk? Want je zult toch iets moeten optuigen. Je zult toch iets van een woningoverzicht of foto's moeten hebben op je site.
1: Ja, en dankzij het internet is dat heel makkelijk. Ja. En nu, dus een aantal jaar geleden toen ik er naar keek, toen was dat er nog niet. Maar met Gen AI, met een ChatGPT bijvoorbeeld of een kloot, is dat natuurlijk makkelijker dan ooit. Dus wat ze traditioneel altijd deden, is dat ze pakten bestaande advertenties. Vaak van makelaarsites, maar soms ook bijvoorbeeld van korte vakantieverhuurwebsites. En die herken je omdat er dan dingen in staan als iedere dag verse handdoeken of iedere dag schoonmaak.
0: Daar moet je op gaan letten.
1: Daar moet je zeker op gaan letten. Ja, als je dat soort dingen ziet, dan is het niet betrouwbaar. Maar ze pakken vaak de foto's en de tekst integraal van bestaande websites. Okay. Dat geeft je ook meteen een voordeel, want dat betekent dat je daarop kan gaan zoeken. Ik hoorde al wel van de mensen die naar TikTok hebben gekeken dat de teksten inmiddels aangepast worden. Maar de foto's die zijn nog steeds bestaand en die komen uit echte advertenties. Dus wat je kan doen, als dat al mag. Mag ik al vertellen hoe je, wat je kan doen om dit beter te maken?
0: Zeker.
1: Geen slachtoffer te worden?
0: Ja?
1: Nou kijk, dus een van de dingen die je kan doen is als je Chrome gebruikt, is dat je op je rechtermuisknop kan klikken op een foto en dat je kan kijken waar komt deze foto nog meer voor op het internet. En dat is eigenlijk een van de slimste dingen die je kunt doen, ook als je een datingprofiel iemand niet vertrouwt. Want we hebben het nu natuurlijk over het oplichten van kamers en appartementen, maar precies dezelfde trucs worden gebruikt als het gaat om het oplichten van datingfraude. Van als je iemand gaat daten en verliefd bent.
0: Met een nepfoto.
1: Ja, dat zijn altijd, eigenlijk bijna altijd wel bestaande foto's. Want ook AI-foto's haal je er echt nog wel uit. Dus het zijn bestaande foto's van profielen die ergens openstaan of van modellen. Dus als je op de foto klikt met je rechtermuisknop en kijkt waar die nog meer op het internet voorkomt. En als bij een appartement eigenlijk blijkt dat het appartement 2 keer zo duur is en ergens anders staat. Dan weet je dat je gescamd wordt. En op het moment dat jij denkt dat deze persoon jouw grote liefde is en in Amsterdam zit, maar eigenlijk een model is die in Amerika woont, dan weet je ook dat je gescamd wordt.
0: Ook hier is het weer. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het ook vaak niet waar. Maar inderdaad, goede tip. Even met de rechtermuisknop klikken. Het verbaast mij niet, die huurfraude. Maar ik had er eigenlijk nog niet zo van gehoord. Moet dit ook meer bekend worden?
1: Ja, ik denk dat voor alle soorten oplichting geldt, hoe meer mensen ervan afweten, hoe groter de kans is dat als je het tegenkomt, dat je op tijd denkt, wacht even, hier heb ik over gehoord, misschien moet ik nu even op gaan letten. Want wat we natuurlijk willen, is dat zo min mogelijk mensen hier slachtoffer van worden. Alleen wat je ook ziet, is dat het een soort kat-en-muisspel wordt. Dus waar toen ik hier onderzoek naar deed, een van de grootste giveaways was eigenlijk slecht Engels. Dus veel typfouten, maar ook wel statements die niet cultureel passend waren. Dus ze zeiden bijvoorbeeld dingen als I'm a God-fearing woman. Terwijl, ja, als je met een huisbaas praat over een mogelijk appartement huren, dan gaat geen enkele Engelsman of Nederlander overtuigd zijn als jij een God-fearing woman bent.
0: Nee, als je godsvruchtig bent inderdaad. Nee.
1: Ja, en je ziet dus dat soort dingen dankzij de Gen AI er nu een beetje uitgaan. Dus volgens mij wat we moeten blijven doen is blijven opletten. Onderzoek ook blijven doen, zodat we precies weten hoe het eruit ziet, waar we op moeten letten. En inderdaad, als we op zoek zijn naar iets wat we heel graag willen, zorgen dat we toch vigilant blijven. Dus dat je erop blijft letten. En misschien nog wel de belangrijkste tip voor de mensen eromheen. Kijk mee. En mocht iemand slachtoffer worden, ben aardig voor ze. Want slachtofferschap is verschrikkelijk. Je raakt je vertrouwen kwijt, je raakt geld kwijt. En je hebt niet eens je appartement of je partner waar je naar op zoek was. En we hebben een beetje de neiging om mensen die van internetoplichting slachtoffer worden, om die de schuld te geven. Te zeggen dat je dom bent geweest.
0: Ja.
1: Ja, en dat vind ik echt problematisch. Want dan word je eigenlijk 2 keer slachtoffer. Eerst door wat er is gebeurd. En daarna door je omgeving nog een keer. Omdat ze vinden dat je eigen schuld is. Terwijl het is echt iets wat iedereen kan overkomen als je op het juiste moment kwetsbaar bent.
0: Ja, dat is heel aardig dat je dat zegt, Sophie. We nemen alles terug over sieraden afgeven aan een verzekeringsagent. Wat we net hebben gezegd het vorige uur. Maar het is een goede tip zit er in ieder geval bij. Wees op je hoede. Zeker als je aan het studeren gaat en snel een kamer of een appartement nodig hebt. Let dan op en hou je aan deze tips. Even klikken op de foto en even die tekst goed analyseren. Sophie van der Zee, universitair docent. Hartelijk dank voor de toelichting.

0: origineel van Stumbling In van destijds. Chris Norman en Suzy Quattro. Straks na 7:30. De laatste keer dit jaar de Tour-rubriek. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Het is 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
3: Boeren gaan vandaag actie voeren tegen het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet. Het is nog niet bekend waar die acties zullen zijn en ook niet hoe groot ze zullen worden. Twentse afdelingen van het CDA zijn ook niet blij met dat nieuwe stikstofbeleid. Volgens de Telegraaf hebben de afdelingen Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over de zones die worden getrokken rondom natuurgebieden. In die zones mogen boeren nauwelijks nog stikstof uitstoten. Geschokte reacties bij het statushoudersgezin uit Geesteren nadat gisternacht hun auto in vlammen opging. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, maar de aanleiding daarvoor is niet bekend. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor dat gezin uit Syrië.
4: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
3: Dat gezin is al vaker doelwit geweest. Eerder dit jaar waren er vernielingen bij hun huis. De man uit Enschede die vermist raakte op het Como-meer in Italië is gevonden. Zaterdag sprong hij in het water om zijn zoon van 16 te redden, maar hij kwam zelf niet meer boven. Na een zoektocht van de brandweer en de kustwacht werd de man van 45 gisteren gevonden. Zijn zoon van 16 werd zaterdag door iemand op een subboard gered. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn vorige week honderden pakjes illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Er waren signalen dat er in sommige tabakzaken en kiosken illegale sigaretten en vapes werden verkocht. Controleurs zochten onder meer in verborgen ruimtes, zoals meterkasten. Er zijn boetes aan tabakzaken uitgedeeld. En dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
2: Dan voor het weer. Moet ik mijn microfoon wel openzetten. Ik moet dan even weer wennen, Gita, sorry.
5: Hey, heel goed. Ja. Passwords ook vergeten of wat?
2: Passwords heb ik, maar ik moet wel weer nieuwe passwords allemaal ingezet. Okay, maar goed, ja. Dit geheel terzijde. Over het weer heeft geen paswoord nodig.
5: Nee.
2: Het ziet er aardig zonnig uit inmiddels. De vraag is een beetje, blijft het droog vandaag?
5: Ja, niet helemaal. Niet helemaal. En het is een afwisseling eigenlijk van zon en wolkenvelden door de restanten van de neerslagzone die gisteren over ons heen trok. En toch op veel plekken leuk wat neerslag heeft achtergelaten.
2: Leuk wat neerslag.
5: Ja, Klaus Heijden net over de grens. 11,6 millimeter. Heerlijk. Haaksbergen 14. Enschede West 12,2. Ja, veel plekken hebben toch 10 millimeter of iets meer gekregen. En vandaag komt er nog her en der een paar millimeter bij. Het zijn nog een paar buien vanaf de Noordzee over het IJsselmeer. En die genereren ook wat wolkenvelden. Dus het beeld zal een lange tijd zijn vandaag. Wolkenvelden, periode met zon. Straks ook transformatie naar stapelwolken en periode met zon. En af en toe is een lichte bui die passeert bij een straks opstekend westelijk windje. En temperaturen die stijgen naar 21 of 22 graden.
2: Ja, volop zon in Losser. Gerard stuurt een foto van de opkomende zon boven de weilanden en de bomen achter zijn huis. Dus daar is de zon doorgebroken. Hier ook wel veel blauw inmiddels. Dat water wat valt, dat gaat dan weer verdampen de komende dagen, denk ik.
5: Ja, het wordt snel behoorlijk heet. We gaan heel snel richting de tropische waarden. Morgen zie je ook al een enorme temperatuursprong. Vanavond is het trouwens droog, kalm. Vannacht ook een aantal wolkenvelden. En morgen overdag flink wat ruimte voor de zon. Meeste zon in de loop van de ochtend. De ochtend kan nog wel eens bewolkt beginnen, maar daarna komt de zon erbij. En dan gaan we naar 26 tot 28 graden morgen. En woensdag en donderdag naar 30 tot 34 graden beide dagen. Ja, een hele kleine kans op een warmte-onweer. Maar die kans is niet nihil, maar die is heel erg klein. En dan zie je dat we op vrijdag en zaterdag eventjes weer zakken in de temperatuur. En waarschijnlijk zondag en maandag weer juist wat stijgen. Dus we zitten aanhoudend aan de hoogzomerse kant.
2: Ja, maar geen hittegolf dus, als ik dat zo hoor.
5: Dat kan wel als je morgen boven de 25 graden uitkomt. Oh, ja. En bijvoorbeeld woensdag en donderdag 30 graden. En dan op vrijdag, als je dan vrijdag en zaterdag boven de 25 graden blijft. En daarna weer naar de 30 graden gaat, kan dat ook nog. Maar ja, we zijn op zich niet aan het wachten, denk ik, op een hittegolf.
2: Nee.
5: Maar dat deze zomer hoge ogen gooit qua zomerweer, dat is wel weer duidelijk.
2: Dan vatten we het samen in de zin. Het wordt warm.
5: Het wordt warm, ja.
2: Goed, Gita. Tot over een uur.
5: Tot straks.

0: Ingrid hoorde je een tu et voetu. De Tour. Ja, dat past natuurlijk bij de Tour, Ingrid en tu et voetu met die accordeon. Prachtig. De Tour zit erop, maar wij gaan nog één keer terugkijken op de Tour die gisteren een spectaculaire finish kende in
1: Parijs.
0: Sorry, natuurlijk. Precies. En op de Champs-Élysées. Ook dat was nog ouderwets. Maar verder was het natuurlijk een etappe die drie keer door Montmartre voerde.
2: Pogacar gaat nog één keer overnemen. En daar komen ze. Met Fretin, met Pedersen, met Philipsen en met Kooi.
3: Nee, dit is te ver.
2: Oh. Wat een heerlijke finale. En Pogacar en Van der Poel die lijken te stranden in het zicht
3: daar
2: van de haven. Van der Poel zet door. Van der Poel en hij
3: kom
2: is
3: aan, Mathieu. Kom aan.
2: Verlost van Pogacar. Mathieu van der Poel heeft de winnaar van deze Tour van zich afgereden. En heeft nog een extra versnelling in huis. Zoals alleen hij dat kan. Zoals hij dat in een ultieme situatie nog voor elkaar kan krijgen. Mathieu van der Poel rijdt weg. Daar komt Pedersen. Of wordt het Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées zoals Wout van Aert vorig jaar deed. Daar komt Pedersen. Maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Mats Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog een keer sprinten.
3: Ja.
2: Maar hij gaat het redden.
3: Oh. 1 en 2.
2: Wauw.
3: En er was daar nog een valpartij. Oh, Van der Poel helemaal leeg.
2: Hoe is dit mogelijk?
0: Ja, die valpartij, daar gaan we het zo over hebben. Marloes Polman, medeoprichter van Team Picnic, PostNL uit Deventer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Buongiorno, moet ik zeggen, begrijp ik.
4: Buongiorno, inderdaad.
0: Ja, want u zit in Italië, u heeft het niet afgewacht in Parijs.
4: Nee, voor mij was het handiger om zondagochtend richting mijn vakantiebestemming te gaan.
0: Maar ongetwijfeld ook
4: Parijs was de andere kant op, dus ik heb het aan mijn collega's overgelaten.
0: Ja, het is of Noord of Zuid natuurlijk, inderdaad. Mevrouw Poelman, u zat vast ook wel op het puntje van uw stoel, hè, die laatste etappe.
4: Ja, maar ik moet zeggen, nu ik met Nederlandse commentaar hoor, vind ik het nog spannender dan gisteren.
0: Ah, heel goed. Ja, Andries Lemmen uit onze provincie natuurlijk samen met
1: Michael Bogert,
0: die zeer enthousiast was en zijn zenuwen niet kon bedwingen. En we hoorden ze even zeggen, die valpartij. En daar lag natuurlijk net weer van een van uw renners bij.
4: Ja, Pavel.
1: Pavel Biedner.
4: Ja, het lijkt wel een beetje dat hij het op het moment dat hij mooi mee zit, het niet mag lukken. Ja, dat is pech.
0: Ja.
4: Ik moet zeggen dat ik ook niet precies weet wat er gebeurd is. Ik zag het gebeuren en ik zag de teleurstelling ook in onze groepsapp met de coaches. Ja, dan moeten ze de knop een beetje omzien te zetten om er toch een leuk einde van te maken in Parijs. Dat is volgens mij ook gewoon goed gelukt als ik de foto's later op de avond zag. Maar dat is wel eventjes een bittere pil op dat moment.
0: Ja, hebben ze het wel gevierd inderdaad het einde van de Tour?
4: Ja, wij proberen altijd een barbecue te organiseren op de Champs-Élysées. Dat mag niet per se niet altijd van de gendarmerie, maar uiteindelijk krijgen we het toch meestal voor elkaar. En ik heb de foto's gisteren gezien, dus er is gebarbecued bij de bus en een paar mooie groepsfoto's. Dus ik denk dat iedereen daar op een goede manier heeft afgesloten.
0: Ja, dat heb ik nog nooit gehad, een barbecue op de Champs-Élysées.
4: Tegenover je doorzettingsvermogen hebben en organisatielust, maar het kan.
1: Misschien mag je een keer mee, Marcel.
0: Ja, tegenover Louis Vuitton waarschijnlijk ergens. Ja, dit lijkt me echt mooi voor Poelman. Maar ik vraag het natuurlijk omdat de Tour voor uw team Picnic PostNL, niet per se heel succesvol was, hè?
4: Nee. We wilden graag meezitten in ontsnappingen. Nou, dat is een paar keer gelukt. Maar goed, niet heel veel ontsnappingen hebben de finish gehaald. En we wilden sprinten. En we zijn met Pavel een paar top 10 uitslagen weten te bereiken. Alleen, we hadden gehoopt op wat meer. Twee valpartijen die niet helpen. De kansen zijn schaars. Die moet je benutten. En als dat niet gebeurt, dan rij je geen uitslag. Dus dat is helaas de conclusie ook van deze Tour.
1: Aan de andere kant, was het realistisch om meer te halen?
4: Ja, in een sprint is er altijd wel meer mogelijk. Hè? Als je aan sprinten toekomt, dan moet je eerst nog maar verslaan. En daar hadden we wel op gehoopt dat we daar nog een mooie opsteker konden krijgen. Vorig jaar met Tobias Lund Andersen en Pavel Bittner hebben we ook een heel aantal mooie uitslagen behaald. Ja, dat hadden we eigenlijk wel op gehoopt voor ook voor deze Tour. Maar goed, zoals ik al zei, helaas zat er niet in. Vijfde plek, dat was de beste plek, even zo in mijn hoofd.
1: Ja, in de sprint was de concurrentie moordend met Jasper Philipsen, Tim Merlier, Olaf Kooi natuurlijk uit Nederland, Mats Pedersen.
4: Ja.
1: Zijn ook wel serieuze namen waar Biedner het dan moet tegen opnemen.
4: Zeker. Uiteraard, ja. Dat is de Tour, hè. Ja. Dat is het mooie ervan.
0: Ja, dat is het mooie van de Tour. Maar stel, als team rijd je een niet zo goede Tour, althans niet zo goed als voorspeld. Heeft dat dan consequenties, bijvoorbeeld financieel? Ik heb geen idee hoe dat dan werkt bij een ploeg.
4: Nou, ik kan niet voor andere ploegen spreken, want er zijn heel veel verschillende constructies mogelijk. Maar bij onze ploeg werkt dat niet zo. We hebben gewoon van tevoren afspraken gemaakt en daar wordt niet aangetornd, omdat we hele goede uitslagen, of zoals in dit geval eigenlijk geen... Niet de uitslagen behaald hebben die waar we op hadden gehoopt. Dat is qua sponsorinkomsten en dergelijke heeft dat geen effect. Nee. Op de renners zal het wel effect hebben, want prijzengeld is voor de renners. Nou, als je meer wint en meer uitslagen rijdt, dan hebben zij meer geld. Maar daar werken we als ploeg, merken wij daar niks van.
0: Oké, en je begroot niet op een bepaald bedrag wat binnengehaald wordt dan?
4: Nee, maar dat gaat niet, hè, want het prijzengeld is voor de renners. Daar zien wij als ploeg niks van.
0: Je krijgt als ploeg ook niet een vergoeding dan?
4: Nee.
0: Nee. Maar wel startgeld, toch? Of niet? Ook, ik het ook niet zelf.
4: Startgeld, maar dat is wel standaard.
0: Dat is voor iedereen.
4: Of
0: je goed rijdt of niet goed rijdt.
4: Precies.
0: Maar goed, er spelen meer factoren natuurlijk. De naam van je team moet goed in beeld zijn. Ben je veel op de camera? Dat soort dingen wordt allemaal in de gaten gehouden?
4: Ja. Absoluut. Dat zijn we ook heel druk bezig met onze commerce-collega's. Monitoren dat ook. En dat is altijd ook in overleg met de partners wat zij precies uit zo'n evenement willen halen. En daar zijn we heel tevreden over. Want dat is natuurlijk het mooie van de Tour. Als je in de kopgroep rijdt of je... zelfs met een val komt in beeld. Dus daar zijn we. Dat is het punt waar we tevreden over zijn. Waar onze partners ook blij mee zijn. Dus ja, in die zin is de Tour heel belangrijk om... om aan de start te staan, want dit soort exposure is heel moeilijk te behalen in elke andere koers.
1: Gaan jullie volgend jaar de Tour de France ook rijden? Want ik begrijp dat jullie alleen een licentie hebben voor dit jaar. En dat het voor volgend jaar misschien nog wel onzeker is wat de toekomst is.
4: Nou, daar ga ik niet vanuit. Ik ga vanuit dat we gewoon de Tour rijden volgend jaar, hoor.
0: Oké, dat is mooi. En de Tour, op naar de volgende Tour zou ik denken. Want u bent ook niet voor niks in Italië.
4: Nee, ik ben op doorreis eigenlijk naar de Tour de Femme. Die van het weekend start. Dus eind van deze week ben ik bij de ploeg. Terug bij de ploeg. Andere ploeg voor het grootste gedeelte in Lausanne. Start de Tour de Femme.
0: Ja, nou, u heeft een drukke zomer.
4: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is wielrennen, toch?
0: Dat is altijd zo, ja.
4: Gebonden.
0: Nou ja, je kunt ook besluiten daar niet naartoe te gaan natuurlijk. Hè. Genoeg functies, toch?
4: Ja, nou ja, maar de Tour de Femme is ook een belangrijke koers. De zomer is druk. Daarna volgt nog de Vuelta. Dus dan hebben we de grootste blokken hebben gehad. Maar de Tour de Femme is ook belangrijk. Dus daar ga ik ook met heel veel plezier en energie naartoe.
0: Hoe is het voor iemand die de mensen begeleidt, zoals u? Zegt u dan ook, blij dat het erop zit?
4: Ja, weet je, op het moment dat je weet dat dit de laatste etappe of de ene laatste etappe, dan begint het wel een beetje te leven van, nou ja, het zit er bijna op. En zo gauw je dat tegen elkaar gaat zeggen, dan begint het ook wel. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk heel goed uit mijn koffer kan leven. Dus ik heb er zelf niet zoveel moeite mee om wat langer onderweg te zijn. Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Er zijn ook mensen met jonge kinderen thuis die ernaar snakken om iedereen weer te zien. En er zijn mensen die wat makkelijker uit de koffer leven. Dus dat zit wel verschillend, maar uiteindelijk is iedereen na zo'n tour is ook wel moe en is ook wel goed. Het is goed dat het erop zit. Even naar huis, bijtanken en weer door.
0: En u kunt wel af en toe een wasje doen?
4: Die koffer
0: is ook een keer leeg, hè?
4: Ja. Nee, maar dat is altijd wel goed geregeld, hoor. Oh,
0: mooi zo, gelukkig maar. Marloes Polman, hartelijk dank dat je ons toch even te woord wilde staan. Een paar weken achter elkaar, ondanks het drukke schema. We bellen vast wel weer voor de volgende.
4: Hartstikke goed.
0: Helemaal goed. Een goed verblijf bij de Tour de Femme natuurlijk. En dan later ook nog de Vuelta. Wij sluiten de Tour-rubriek af voor dit jaar, Job.
1: Ja, de zomer is voorbij.
0: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar de Tour de France wel voor dit jaar. Maar de Tour de Femme komt er alweer aan.

0: Michel Tello en I say to Pego Bego.
1: Hoe zei je dat?
0: Ja, Nossa.
1: Mag ook.
0: Zo heet het ook. Lekker zomers liedje. Het wordt een mooie dag. Niet zo uitbundig zomers, maar dat komt de komende dagen dan wel, hoorden we net van Gita. We krijgen een tik mee van de hittegolf. Het kan hier ook nog een hittegolf worden, maar van de grote hitte die weer in het zuiden van Europa gaat ontstaan. En ze kampen daar al met de grootste bosbranden sinds decennia. In Frankrijk en Spanje is de situatie behoorlijk nijpend.
1: Ja.
0: Daar gaat de brandweercommandant hier over natuurbranden gaat ook naartoe.
1: Ja, want in Spanje en ook in Frankrijk krijgt natuurlijk hulp vanuit heel Europa, ook vanuit Nederland. In Borne, daar woont de commandant landelijke natuurbrandbestrijding, zoiets. Hij heeft daar nu al een team in Catalonië zitten.
0: Gaan we zo bellen.
1: Ja, en deze week gaat hij er naartoe met nog een team om die mensen daar te ondersteunen.
0: En nog maar eens vragen wat we er nog aan kunnen doen natuurlijk. Aan het weer en het klimaat niet zo heel veel, tenminste niet op korte termijn. Maar misschien wel aan de bosbouw en het bouwen in bosrijke omgeving. Dat zou best iets kunnen. We gaan hem spreken zo dadelijk naar achter. Tot die tijd, Crowded House, and Don't Dream It's Over.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Voor de grote

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwest-avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Twentse afdelingen van het CDA zijn niet blij met het stikstofbeleid van het kabinet. Ze hebben een gezamenlijk statement gemaakt, meldt de Telegraaf. De man uit Enschede die vermist raakte op het Comomeer in Italië is gevonden. Hij probeerde zaterdag zijn zoon van 16 uit het water te redden. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ron van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambi Verberg.
6: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar daar wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
5: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
5: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: En straks op Radio Oost praten we door over die natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Grote branden, de grootste uit de recente geschiedenis. En ze zijn dus nog niet geblust, al lijkt het dat ze nu onder controle beginnen te raken. Maar goed, er komt weer een warme periode aan en een droge periode aan. Ook hier in Overijssel. We gaan er straks over praten met de Overijsselse baas van de natuur over de natuurbranden. Nou ja. Ja, het gaat niet over de natuurbranden, maar wel over het blussen ervan.
9: En we gaan maar eens even kijken waar onze zomer in Overijssel verslaggever naartoe is gegaan.
8: Ben
9: kijken
8: ik
9: waar het zomer is.
8: Ook wel benieuwd naar. Na 9 uur alvast de waarschuwing dat je komkommer nieuws krijgt. En muziek krijg je straks van Chef Special en Eruption.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Disco reisje voor Eruption. Je hoort een one-way ticket.
1: Marcel Oosten.
0: Maandag 27 juli is het 7 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Branden in Frankrijk en Spanje zijn dus nog niet geblust. Al lijken ze wat meer onder controle, hoorde je net bij de NOS in het journaal. Ook hier in Overijssel wordt het weer heet en droog. En boeren hebben ook alweer een hete herfst aangekondigd.
2: Ja, want er zijn vandaag boerenprotesten. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar er is veel actiebereidheid onder boeren om te protesteren tegen de plannen van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Met name rond kwetsbare natuur moet de uitstoot fors omlaag. Die protesten die werden aangekondigd na een boerenoverleg vorige week in Hardenberg. De organisator van dat overleg zegt te hopen dat het rustige protesten worden. Maar ze kan dat niet garanderen.
3: Trekkergroepen zijn niet georganiseerd, dus daar kun je niks aan doen als er iets uit de hand loopt. Maar dat is niet de oproep. En ja, wat trekkergroepen individueel doen, dat kunnen wij ook niet. Onze groep kun je niet zeggen van gewoon.
2: Twentse afdelingen van het CDA in Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen, die hebben al laten weten dat ze niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet, waar dus ook het CDA in zit, in dat kabinet.
0: Andere zaken uit het nieuws. Het geweld tegen een statushoudersgezin in Geesteren zorgt voor onrust in de buurt waar ze wonen. Auto van het Syrisch gezin werd zaterdagnacht in brand gestoken en de ruiten van de woning van het gezin werden eerder al voor hun komst 3 keer ingegooid. Gezin met jonge kinderen, daarbij gaat het om statushouders. Onze verslaggever Daan Brunsman was in de wijk.
4: Burgemeester Posma van de gemeente Tubbergen, waar Geesteren ook onder valt, noemt het een vreselijk incident. Dit gezin woont hier pas net en probeert hier in Geesteren een nieuw bestaan op te bouwen. Hij spreekt van een ingrijpende gebeurtenis.
0: Gezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, heeft de burgemeester gezegd. Politie doet inmiddels forensisch onderzoek naar die autobrand.
2: En de laatste etappe in de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. Gisteravond was die laatste etappe met de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs. Tadej Pogacar is de winnaar van het algemeen klassement. Rick Pluijmers uit Enter maakte zijn debuut in de Tour en is hij erg tevreden mee.
5: Kreeg natuurlijk mooie kans uiteindelijk. Ja, die kansen toch goed benut, denk ik. 5e, 6e, 7e. Dus toch mooi.

0: mooi en nee, ik kwam hem heel goed door. Ja, natuurlijk wel een beetje vermoeid, maar niet op de knietjes. Dus dat is een goed teken. En nu herstellen, maar vooral genieten van deze mooie drie weken.
1: En dan gaan we verder over die bosbranden praten. Je hoorde het al, branden worden geblust. Zijn nog niet helemaal onder controle, maar er lijkt wel wat schot in te zitten. Met name in Spanje en Frankrijk worden bossen geteisterd door die natuurbranden. De grootste in de afgelopen decennia. In Frankrijk is er vandaag spoedoverleg onder leiding van de president Macron. In Spanje worden mensen geëvacueerd. Honderden woningen worden daar ook leeggehaald. Campings zijn al leeggehaald. En deze week vertrekt er ook een tweede Nederlandse blusteam naar het gebied om daar te helpen. Het team staat onder leiding van Edwin Kok uit Borne, de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing voor de brandweer. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar gaan jullie naartoe?
2: Wij gaan naar Catalonië, dus in het noordoosten van Spanje.
1: Oké, en hoe erg is het daar?
2: Nou, in heel Spanje is het op dit moment echt wel een problematische situatie. En op dit moment zijn er in Catalonië nog geen grote branden. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen weekend gezien, net onder Catalonië, die brand bij Valencia, die in anderhalve dag zo'n 6000 hectare groot is geworden. Ja, dat geeft wel aan wat een verschrikkelijk slechte omstandigheden het ook in dat gebied kunnen zijn.
1: Ja, jij volgt het natuurlijk vanuit huis. Dat wat er tot nu toe vanuit huis in ieder geval. Hoe extreem is het?
2: Ja, dit is absoluut extreem. En het meest problematische is misschien nog wel dat er ook heel weinig verbetering in de zaak lijkt te zitten. Hè. Ondanks dat nu de branden toch wat meer onder controle lijken te komen, blijft het droog in Spanje. En dan heb je maar de kleinste weersverandering nodig om weer grote problemen te krijgen.
1: Ja, er is al een Nederlands team van brandweerlieden daar, hè, in Spanje. Komt er toevallig net een bericht van binnen. Afgelopen dagen heeft het team onder meer branden geblust bij Fadera in de Pineeën, bij Cervelio ten westen van Barcelona, op lastig begaanbaar terrein. En ook de bliksem is daar nog ingeslagen. Die heeft ook nog weer voor brand gezorgd. In totaal 40 Nederlanders. Die zijn hard nodig.
2: Ja, zeker. En wat je ziet is dat Spanje en ook delen van Frankrijk al ruim een maand lang te kampen hebben met die natuurbranden. En ook in het gebied waar wij zitten, in Catalonië, zijn ze eigenlijk al vanaf half juni heel erg druk met al die branden die ze daar hebben. Dus die brandweerorganisatie is op een gegeven moment ook gewoon uitgeput. Het is niet alleen één of twee grote branden, maar het is wekenlang iedere keer weer nieuwe grote branden die heel veel menskracht vergen. Ja, dat put zo'n organisatie natuurlijk enorm uit.
1: Oké, ja, want we zagen het bij de Tour al. Hè, de laatste etappe was ingekort vanwege tekort aan hulpverleners en mensen die kunnen begeleiden. Alles trekt richting die natuurbranden.
2: Ja, en dat is ook nodig. Hè. Je zal je personeel af moeten lossen. Kijk, kan je een week lang kan je die nog wel 18 uur per dag laten werken. Dan zijn ze wel op als dat een 2 weken of een maand worden. Ja, dan moet je echt gaan zoeken naar andere oplossingen. En daarom zie je ook dat zowel Frankrijk als Spanje inmiddels internationale bijstand hebben gevraagd. En vanwege de grootte van die branden, maar ook om hun eigen organisatie even wat rust te kunnen geven. Om weer klaar te staan voor die situatie die ook de komende weken zomaar weer kan verslechteren.
1: Ja, met excuses even voor de verbinding, want er zit af en toe een tik in. Dat ligt niet aan uw toestel, dat ligt aan onze verbinding. Maar de kwaliteit is verder goed, we kunnen je goed verstaan. Edwin Kok uit Borne, wat kun je zeggen in het algemeen over die natuurbranden? Want het komt natuurlijk door die klimaatverandering dat het steeds vaker voortkomt. Natuurbranden zijn natuurlijk al zo oud als de mensheid. En nog ouder zelfs natuurlijk. Maar kun je ook iets doen om het te voorkomen? Laten we het bij onze eigen provincie houden. Kun je ook iets anders doen met bouw, met bosbouw, om dit soort zaken te voorkomen?
2: Ja, en daar zit ook de sleutel om dit soort hele grote branden te voorkomen. We zien nu dat als branden zo groot worden als dat we nu in Zuid-Europa zien, dat de brandweer eigenlijk machteloos staat. Die zijn bijna niet meer te bestrijden.
1: Nee.
2: Dus je moet ervoor zorgen dat je aan de voorkant, aan de preventiekant, gaat nadenken over hoe voorkomen we dat branden zo groot kunnen worden. Dat betekent, nou, in Nederland zijn we best goed in ruimtelijke ordeningen. Hoe richt je je gebieden nu zo in dat zo'n brand of niet heel groot kan worden, of in ieder geval zo min mogelijk impact heeft. Dus dat betekent maatregelen in de natuur treffen, een gevarieerd landschap, dus verschillende soorten vegetatie, waarbij de ene vegetatie brandbaarder kan zijn dan de andere. En dan heb je ook mogelijkheden om zo'n brand wat beter te kunnen stoppen. Maar ja, je zal ook na moeten denken welke activiteiten, welke gebouwen, et cetera, wil je allemaal midden in de natuur hebben, ja, als deze omstandigheden zover gaan verslechteren.
1: Maar goed, dat zijn bossen die natuurlijk ook al decennia, misschien wel honderden jaren oud zijn. Daar plant je natuurlijk ook niet zomaar weer andere bomen in. Of moet je dan gewoon maar brandgangen maken of zo?
2: Nee, dat is een supercomplex probleem inderdaad. Het kost gewoon heel veel tijd om dat soort maatregelen door te voeren. En dat is iets waar je ook naar moet gaan kijken. In Nederland zien we bijvoorbeeld dat je wel andere soorten bomen kan gaan planten. Maar als wij hier steeds vaker die lange periode van droogte krijgen, dan zijn ook niet alle soorten hier weer geschikt om die te planten. Ja, dus als je nu een soort bos aan gaat planten dat misschien nu heel goed werkt om branden af te remmen, is dat over 20 jaar misschien wel weer een nieuwe probleem, omdat die branden niet goed tegen die bossen niet goed tegen de droogte kunnen.
1: Nee. Nou, ben je van natuurbrandbeheersing, met de nadruk op beheersing. Daar zijn jullie dus ook mee bezig met het anders inrichten?
2: Ja, en dat is niet zozeer de taak van de brandweer, maar we zijn samen met heel veel organisaties die betrokken zijn aan het kijken hoe kunnen we nou die grote branden voorkomen. Hè? En in Nederland is het ministerie voor onder andere natuur van LVVN, dat is ons coördinerend ministerie voor natuurbranden. En die hebben ook echt fors geïnvesteerd inmiddels in die natuurbrandpreventie, in het treffen van die risicobeheersingsmaatregelen. En dat is een eerste hele goede stap om verder te gaan werken daaraan. Maar ja, wij zeggen ook als brandweer, als branden eenmaal zo groot worden, en dat hebben we eind april in Nederland ook kunnen zien, gelijktijdige grote branden, dan zijn wij op een gegeven moment ook klaar met wat we kunnen doen. Dus niet alle nadruk zou moeten liggen op het bestrijden van die branden, maar juist veel meer aandacht moeten gaan naar voorkom nou dat branden überhaupt zo groot kunnen worden en zoveel impact kunnen hebben.
3: En zijn ze daar in Spanje en Frankrijk ook heel erg mee bezig op dit moment?
2: Ik denk het inmiddels wel. Kijk, van oudsher zijn die landen ontzettend goed georganiseerd om branden effectief te kunnen bestrijden en om branden relatief klein te kunnen houden. En zij zien nu ook dat ja, dit soort branden vrijwel niet meer te bestrijden zijn. Dus daar zal ook veel meer aandacht uitgaan naar die preventie. Een heel groot probleem wat met name in Zuid-Europa is, is dat daar heel veel mensen wegtrekken vanaf het platteland naar de stad. Dus die gebieden die overwoekeren met allerlei vegetatie die daar staat, ja, dat is allemaal op een gegeven moment, zolang het heel lang droog wordt, is dat brandstof. Hè? En dat kan branden. En dat zie je nu ook gebeuren.
1: Ja, want het is natuurlijk, je geeft het al aan, het is niet meer te vermijden en het niet meer te blussen. En de term is wat ongelukkig, maar op deze manier is het natuurlijk het dweilen met de kraan open.
2: Ja, het is echt wachten tot er significante regen gaat vallen. En dan hebben we het niet over één buitje, maar over wekenlange regen om daar de boel weer een beetje ja, te kunnen gaan beheersen. Wat mijn collega's in Catalonië ook zien, ik kreeg toevallig gisteren nog een bericht van ze, is dat ze echt de bossen daar dood zien gaan als gevolg van die eindeloze hittegolven, van die eindeloze droogte die daar is. Ja, en alle bossen die doodgaan, dat is natuurlijk gewoon pure brandstof. En dat is een heel groot probleem.
1: Goed, Edwin, je gaat ook die kant op. Ga je dan ook daadwerkelijk zelf meeblussen? Of zit je dan vooral te coördineren en te studeren en te kijken wat er gebeurt?
2: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de inzet van het team daar. Dus ik zal zelf niet mee gaan blussen. Ik ga wel mee met het team. Maar ik zal ervoor zorgen dat zij ja, hun dingen kunnen doen. En ja, wat we ook de afgelopen weken gezien hebben, is dat het team soms tot diep in de nacht daar bezig is. Nou, dan ben ik er juist voor dat als zij dan weer een paar uur geslapen hebben en klaar zijn om weer de volgende dag aan te kunnen, dat de spullen zo klaarstaan, zodat zij hun werk kunnen doen.
1: Edwin Kok uit Borne, de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. Hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan. En veel sterkte daar.
2: Dankjewel. I've been

0: Chef Special en C'est la vie. 8:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: En tijdens die zomer is er iedere dag een verslaggever op pad in onze provincie. Om eens te kijken waar er wat gebeurt. Ook al is het zomertijd. Bart Kieft, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. En die verslaggevers komen in alle hoeken en gaten van de provincie. En vandaag op een plek, ja, ik was er nog niet eerder geweest. Althans, niet op dit museumplein. Ik ken het museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman, tegenover de Looschool uit 1912, een wit gebouw, kent ook een museumplein. Dat is hier bij de familie
0: iets
2: van Zee.
0: Iets kleiner.
2: Meneer en mevrouw van Zee, ja, eventjes kijken. Iets kleiner inderdaad. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw van Zee. Ik ben in uw museum. En wat is het voor museum precies?
3: Wat bedoelt u daarmee?
2: Wat heeft u voor museum hier?
3: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
2: Ja, het is een verzameling. Mevrouw van Zee, u zit tegenover uw man. U bent beide op leeftijd. Uw man is 94. Met twee wandelstokken zit hij hier in een hoekje van zijn eigen museum. Dit is de erfenis van een zaak die u beide gehad heeft in Badmen.
4: Ja, zeker. Ja. Samen heel hard gewerkt, ja. Tot we hier naartoe mochten. En de zoon de zaken overgenomen heeft.
2: Kijk eens aan met links en rechts fietsen. Oude modellen, nieuwe modellen. En dat klinkt zo. Deze weigert een beetje.
0: Ik ben gek op fietsen.
2: En ik
0: tref
2: hier achter in de zaak zelfs een heuse burgersfiets uit Deventer.
3: Ja. Burgers, dat was de eerste fietsenfabriek in Nederland. Ik heb het nog meegemaakt in de oorlogstijd zelfs, dat ze daar fietsen gingen opknappen die de fietsenmaker uit elkaar draaiden. En dan gingen wij naar burgers toe en dan werden die fietsen in die tijd weer hartstikke mooi nieuw gemaakt. Toen was er een tijd, in die oorlogstijd, die ken ik dus, dat er geen fietsen gemaakt werden. Ja, dat was een hele bijzondere beweging. Die burgers, dat was een echt...
2: was heel bijzonder.
3: Een hele bijzondere fabriek.
2: Ja, dat zegt u met uw prachtige pet op. Uw corduroy pet. U zit in een hoekje van uw kleine museum. Naast de bungalow heeft u een grote garage feitelijk omgebouwd tot dit museum. Met aan de wand allemaal plaatjes. Bromfietsplaatjes zie ik. Ik zie verderop ook nog schaatsen. Die schaatsen, dat was vroeger zo. De fietsenmaker, die sleep ook de schaatsen.
3: Ja, ik had in die tijd... mijn vader deed dat al. En toen was er vaak meer ijs als in deze tijd. Maar ik had een originele slijpmachine. En dat ging hartstikke goed. Maar het was zo, als de dag van...
2: Als de dooi kwam.
3: Als de dooi kwam, de eerste dag dat de dooi kwam... waren de mensen hartstikke blij. En die vergeten die schaatsen.
2: En daarom staan ze nu hier nog.
3: En een heleboel van die schaatsen heb ik nog in mijn museum hier liggen.
2: Ja, je kunt het ook het Vergeten Schaatsenmuseum noemen... waar we op dit moment zijn.
3: Ja.
2: Ik loop eventjes naar achteren. Hier staat die originele burgers. En die burgers uit 1962, die... klinkt zo. Oh, die klinkt nog fris van de leven, jongens. Dat is een heerlijk geluidje. Aan de wand allemaal kleine fietsjes. Heel veel lampen zie ik ook, fietslampen. Achterin een paar poegjes, Peugeotjes, brommetjes. Meneer Van Zee, u bent op leeftijd, 94, zeer respectabel. Wat moet er nu met deze collectie gebeuren op het moment dat u ooit... komt te overlijden?
3: Als er mensen zijn... die belangstelling hebben om wat te kopen van mij. Ik heb een heleboel fietsen nog staan. Hele mooie gezellers, Union en zelfs van...
2: Allemaal te koop?
3: Allemaal.
2: Leuke prijsjes?
3: En voor een hele gaaf prijsje ga ik...
2: Wat is een gaaf prijsje voor deze bijvoorbeeld? Kijk, hier deze... Wat is de... Oh nee, die staat... Ik zag deze gazelle, die is dan denk ik uit 19... 65 zo'n beetje. Wat moet dat kosten?
3: Nou, die prijzen die zijn bij mij aangepast. Die gaan elke keer een trapje naar beneden. Okay. Op het omliggen zet ik op een prijsje... dat de mensen zelf wel eens mogen vertellen... wat is zo'n fiets voor hun was.
2: Oké, nou ja, u bent al blij, denk ik, als er mensen komen die zoveel belangstelling hebben voor die fietsen, dat ze ze willen kopen.
3: Juist, die mensen die zoek ik. En die krijgen van mij een prachtig mooie fiets voor weinig geld. Mijn vrouw die lacht al, want ze kent de handel van mij nog van vroeger. Maar we gaan er tegenaan.
2: Nou, dank u wel. Prachtig deze boodschap, gericht aan alle mensen in Overijssel. Heeft u belangstelling voor een fiets? Een fiets uit de voorbije eeuw eigenlijk vooral. Die heeft u hier in de collectie nog staan. Kom een kijkje nemen bij de familie van Zee in Loobadme. Tegenover de oude school. De school uit 1912. De Looschool natuurlijk. Wereldberoemd in Loobadme. U bent van harte welkom. Koffie klaar altijd? Wat zegt u?
4: Altijd.
2: Kijk eens. De ware gastvrouw.
4: Jazeker.
2: Dank u wel. Ik ga u weer verlaten. Veel succes nog. Ik wens u heel veel bezoekers toe en mensen die deze prachtige oude fietsen komen kopen. Dank u wel.
3: Ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie hier geweest zijn om deze opname te maken. Verrassen.
2: Dank u wel, beiden.
0: Hartstikke goed. Bart, je bent gek op fietsbellen, hè? Het is wel duidelijk
2: ja,
0: weer.
2: Ja. Helemaal in, joh.
0: Blijf er nou vanaf gewoon. Blijf er vanaf. Die fietsen moeten nog verkocht worden. Ik denk dat die oproep wel gehoor gaat vinden. Ik denk dat er wel veel belangstelling is voor zo'n oude burgers.
2: Leuk toch?
0: Ja, ja, nog ouder dan de presentator op Radio Oost zelfs. Nou, wat vind je dat nog?
2: Maar dat is ook een museumstuk.
0: Ja, schrij uit. Maar mij wil niemand meer hebben. Maar die fietsen vast wel. Maar kunnen zich dus melden bij het Fiets- en Bromfietsmuseum in Loobadme. Bart blijft daar vandaag in de regio. En hij meldt zich ongetwijfeld later vandaag. Voor zomer in Overijssel doen wij er nog een zomers nummertje tegenaan, Job.
5: Zeker.
0: Ja, dan ben je al een beetje in de voetbalsferen?
5: Altijd.
0: Ja, heel goed.
5: Kom maar door.
0: De competitie lijkt alweer bijna begonnen te zijn. In ieder geval voorrondes. Hier is Root Syndicate en The Mockingbird.

0: schijnt origineel een Zweedse polka te zijn geweest. Maar Roots Syndicate heeft er een ska-nummertje van gemaakt. Mockingbird Hill. Zo dadelijk krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
15: Boeren gaan vandaag actie voeren tegen het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet. Het is nog niet bekend waar die acties zullen zijn, ook niet hoe groot ze zullen gaan worden. Twentse afdelingen van het CDA zijn ondertussen ook niet blij met dat nieuwe stikstofbeleid. Volgens de Telegraaf hebben de afdelingen in Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tebergen een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over de zones die worden getrokken rondom natuurgebieden. In die zones mogen boeren nauwelijks nog stikstof gaan uitstoten. Geschokte reacties bij het statushoudersgezin uit Geesteren nadat gisternacht hun auto in vlammen opging. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, maar de aanleiding is niet bekend. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor dat gezin.
16: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
15: Dat gezin is al vaker doelwit geweest, want eerder dit jaar waren er vernielingen bij dat huis. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld omdat automobilisten na een ongeluk de wegafsluiting hadden genegeerd. Die weggebruikers die reden de pylonen omver en negeerden de aanwijzingen die door de politie en de handhaving aan hen werden gegeven. De politie noemt het gedrag van deze automobilisten onacceptabel. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn vorige week honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Er waren signalen dat er in sommige tabakzaken en kiosken illegale sigaretten en vapes werden verkocht. Controleurs zochten in onder meer verborgen ruimtes, zoals meterkasten. Er zijn boetes aan die tabakzaken uitgedeeld. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
0: Dan voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
8: Goedemorgen weer.
0: De dag begon zo vrolijk en zonnig. En inmiddels is het boven Hengelo weer helemaal dichtgetrokken.
8: Ja, zo wisselend is het vandaag eigenlijk op de meeste plekken. Er zijn plekken waar de zon het goed doet. Bijvoorbeeld nu in de wijde omgeving van Deventer. En plekken waar de zon wordt afgeschermd door wolkenvelden met een lokale bui. Ook in de buurt van Hengelo kan zometeen een bui passeren. En je ziet dat er vanaf het IJsselmeer en daarvoor weer vanaf de Noordzee van tijd tot tijd een paar kortdurende veelal lichte buien over ons worden gevoerd. Dus het is een wisselend beeld vandaag. Wolkenvelden, bij tijden zon, straks ook de vorming van stapelwolken. Een licht briesje, een lokale bui, dat kan tot laat in de middag voortduren. En temperaturen liggen nu rond 17 graden op veel plekken. En we gaan naar 21, 22 graden toe.
0: Nou, we hebben net van onze brandweerman gehoord dat een beetje regen zeer welkom is in de natuur en op de landen. Want er komt weer hitte aan, hè?
8: Ja, er komt weer hitte aan en staan natuurlijk ook allemaal te verdampen. En de komende dagen komt een vleug van hitte vanuit Frankrijk ook onze kant op. Woensdag, donderdag, dat lijken vooralsnog de warmste dagen. Er zijn ook echt met een piek. En morgen is al een beetje een aanloop. Wolken en zon, vooral veel zon morgen, met 26 tot 28 graden. En dan woensdag en donderdag, 30 tot 34 graden. Beide dagen. Misschien op donderdag net ietsjes minder heet, omdat er een westelijk windje opsteekt. En je ziet ook dat de echte hittepiek, die gaat bij onze oostenburen langs. Dus in Duitsland, daar gaan de temperaturen op veel meer plekken naar 7, 38 graden. Dat lijkt voor ons er niet in te zitten, gelukkig. En dan vrijdag zien we dat die temperaturen wat getemperd worden naar 4, 25 graden. En dan zou vanaf zondag, maandag de temperatuur tijdelijk ook weer eens kunnen pieken, ook richting de 30 graden.
0: Nou,
8: de zomer die gaat door, hè?
0: Zeker. Dan zijn we net iets te vroeg met dit plaatje. Hadden we dan morgen moeten draaien, maar vandaag om de wolken wat te verdrijven, Gita. Dankjewel, hè.
8: Goedjes.
0: En een fijne dag.
8: Hetzelfde.
0: Je ziet Katrina in the waves and walking on sunshine.

0: vandaag misschien nog even zoeken naar de zon, maar dat wordt de komende dagen anders. Vandaag, maandag de 27e van juli, 10 minuten over 8:30. Job, we hadden weer een volle uitzending.
1: Ja, onder meer hadden we het over de oplichting bij huizenzoekenden. Want in steden als Zwolle, Deventer en Hengelo duiken er steeds vaker nepverhuurders op. Ze bieden op sociale media woningen aan en vragen geld als je een woning wil bezichtigen. Nou ja, daarna hoor je niets meer en ben je je geld kwijt. Mede door de woningnood trappen veel mensen hierin. En ook studenten zijn in de zomer een kwetsbare groep, zegt universitair docent Sophie van der Zee.
2: Op het moment dat iemand iets heel graag wil, maar het moeilijk te krijgen is, dan zie je dat mensen kwetsbaarder zijn en ook hun grenzen gaan verleggen. Hun barrières wat naar beneden gaan halen. Net iets minder kritisch zijn, want ze willen heel graag en het lukt ze niet op de reguliere manier. Dus proberen andere dingen. En dan zie je dat het toch vaak fout gaat. Het nieuwe studentenseizoen komt er weer aan. Ik kan me voorstellen dat dat weer een hele nieuwe doelgroep is die op zoek gaat en op deze manier opgelicht gaat worden. Dus alsjeblieft, let op.
1: Oplichters kopiëren vaak bestaande woningadvertenties, maar er is gelukkig een simpele manier om te checken of een advertentie echt is.
2: Dus ze pakken vaak de foto's en de tekst integraal van bestaande websites. Okay. Dat geeft je ook meteen een voordeel, want dat betekent dat je daarop kan gaan zoeken. Een van de dingen die je kan doen is als je Chrome gebruikt, is dat je op je rechtermuisknop kan klikken op een foto en dat je kan kijken waar komt deze foto nog meer voor op het internet. En als bij een appartement eigenlijk blijkt dat het appartement twee keer zo duur is en ergens anders staat, dan weet je dat je gescamd wordt.
0: Ja, en let ook op AI-foutjes ook wel te herkennen natuurlijk. En dan houdt dit ons natuurlijk al dagen bezig, al weken bezig, de bosbranden, met name in Zuid-Europa. Grote bosbranden, Nederlandse brandweerteams helpen daar ook mee met blussen. Deze week vertrekt een tweede delegatie naar het gebied. Teams staan onder leiding van Edwin Kok uit Borne. Hij is de landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. Hij is voor natuurbranden in het buitenland al vaker die kant op geweest. Dit jaar is de situatie buitengewoon. Vindt hij.
3: Ja, dit is absoluut extreem. En het meest problematische is misschien nog wel dat er ook heel weinig verbetering in de zaak lijkt te zitten. Hè. Ondanks dat nu de branden toch wat meer onder controle lijken te komen, blijft het droog in Spanje. En dan heb je maar de kleinste weersverandering nodig om weer grote problemen te krijgen. Kijk, kan je een week lang kan je die nog wel 18 uur per dag laten werken. Dan zijn ze wel op als dat een 2 weken of een maand worden. Ja, dan moet je echt gaan zoeken naar andere oplossingen. En daarom zie je ook dat zowel Frankrijk als Spanje inmiddels internationale bijstand hebben gevraagd. En vanwege de grootte van die branden, maar ook om hun eigen organisatie even wat rust te kunnen geven. Om weer klaar te staan voor die situatie die ook de komende weken zomaar weer kan verslechteren.
0: Maar ja, het gebeurt ieder jaar. Weer. En ieder jaar worden die branden groter. Zo is het dweilen met de kraan open. Ook Nederland, daar zorgt de droogte en ook in onze provincie steeds vaker voor risico's op natuurbranden. Daarom is het belangrijk om natuurgebieden beter in te richten om het in ieder geval enigszins te voorkomen.
3: We zien nu dat als branden zo groot worden als dat we nu in Zuid-Europa zien, dat de brandweer eigenlijk machteloos staat. Die zijn bijna niet meer te bestrijden. Dus je moet ervoor zorgen dat je aan de voorkant, aan de preventiekant, gaat nadenken over hoe voorkomen we dat branden zo groot kunnen worden. Dat betekent, in Nederland zijn we best goed in ruimtelijke ordeningen. Hoe richt je je gebieden nu zo in dat zo'n brand of niet heel groot kan worden, of in ieder geval zo min mogelijk impact heeft? Dus dat betekent maatregelen in de natuur treffen, een gevarieerd landschap, dus verschillende soorten vegetatie, waarbij de ene vegetatie brandbaarder kan zijn dan de andere. En dan heb je ook mogelijkheden om zo'n brand wat beter te kunnen stoppen. Maar ja, je zal ook na moeten denken welke activiteiten, welke gebouwen, et cetera, wil je allemaal midden in de natuur hebben als deze omstandigheden zover gaan verslechteren.
0: Edwin Kok uit Borne, dus hij vertrekt met zijn team naar het noorden van Spanje.
1: En nog één keer blikten we vanochtend terug op de Tour de France. Mathieu van der Poel die won gisteren de slotetappe na een spannende sprint in Parijs. De eindzege in de Tour ging voor de 5e keer naar Tadej Pogacar. Was ook in een valpartij vlak voor die finish, waarbij onder meer ook Pavel Biedner van Team Picnic PostNL uit Deventer op de grond lag. Het team kwam deze Tour vaker voor tegenslagen te staan. Maar na de Tour kon er gisteravond toch op een mooie manier de boel afgesloten worden, vertelde medeoprichter Marloes Poelman.
4: We wilden graag meezitten in ontsnappingen. Nou, dat is een paar keer gelukt. Maar goed, niet heel veel ontsnappingen hebben de finish gehaald. En we wilden sprinten. En er zijn met Pavel een paar top 10 uitslagen weten te bereiken. Alleen ja, waren we gehoopt op wat meer. Twee valpartijen die niet helpen. De kansen zijn schaars. Die moet je benutten. Ja, dan moeten ze de knop een beetje omzien te zetten. Om er toch een leuk einde van te maken in Parijs. Dat is volgens mij ook gewoon goed gelukt als ik de foto's later op de avond zag. Er is gebarbecued bij de bus en een paar mooie groepsfoto's. Dus ik denk dat iedereen daar op een goede manier heeft afgesloten.
1: Dit was volgens mij een bucketlist dingetje voor jou, hè?
0: Barbecue op de Champs-Élysées?
1: Ja, Dat leek jou wel wat.
0: Lijkt me wel spannend, ja. Een van de duurste straten in Europa, daar te barbecuen.
1: Ik zie het ook voor me, die dure straat. Wel die dure winkels, ja. Dat er opeens een gasbarbecuetje staat.
0: Precies, tegenover Louis Vuitton, ja. Bijvoorbeeld. Goed zo.
1: Nou ja, lang nagenieten is het trouwens niet bij voor haar, want ze is alweer onderweg naar de Tour de France Femme. Die gaat zaterdag van start in het Zwitserse Lausanne.
0: Ja, tourrubriek zit erop. Dan dacht ik, dan doe ik de klakson nog een keer.
1: Nu het nog kan.
0: Ja, nu het nog kan.
1: Oh, nog een keer.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Zijn we toch weer samen?
7: Deze week Maartje. Toch weer samen.
5: Dit is de Nieuwe Oogst.
6: Hey,

0: Pink, samen met Nate Roos. En Just Give Me a Reason. Geen reden nodig om dit muziekje te starten. Het is zomer, tenslotte. Straks nog een uurtje extra zomerradio, Job. Ben je er klaar voor?
1: Ik dron er altijd een beetje bij weg bij die deuntje.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat is heel goed. Dat is mooi, daar is het precies voor bedoeld. Straks een uurtje zomerradio met onze verslaggever in Badmen en omgeving. En het komkommernieuws.
1: Als je iets hebt meegemaakt, als je iets te melden hebt, als je nog interne nieuwtjes hebt.
0: Ria uit Zwolle heeft het al gedaan. Die heeft iets lokaal nieuwtje meegedeeld. Gaan we zo meenemen. En we hebben zelf ook het nodige komkommernieuws opgediept. Nou, daar hoeven we niet veel voor te zoeken, want het is komkommertijd. En dan komt het komkommernieuws vanzelf tot jou zo dadelijk om 9:15. Tot die tijd hoor je Manfred Mann.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld omdat automobilisten na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. De man uit Enschede die vermist raakte op het Comomeer is gevonden. Hij probeerde zaterdag zijn zoon van 16 uit het water te redden. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Verkooppunten hebben een boete gekregen. Dat en meer in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
16: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
15: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
17: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
15: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Ze had nog wat. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine in Conga.
1: Marcel Oosten.
0: Deze maandagochtend, de 27e van juli, zo beginnen we zomers. Alhoewel het weer het nog niet helemaal toelaat, de zomer. Het is hier en daar wel wat bewolkt. Kan nog een enkel buitje vallen, dus hou daar rekening mee. Maar vanaf morgen is het weer volop zomer. En dan hebben we het job alweer snel te warm.
2: Wat ik me nou afvraag, hè?
0: Nou?
2: Die plaat die we net draaien, is die nou makkelijk mee te drummen? Want ik hoor jou meetikken.
0: Ja. Jij als drummer. Wel, ja, het is wel een driekwart maatje volgens mij. Maar het veel conga geluiden, percussie.
2: Ja, nooit geoefend deze?
0: Nee, ik heb deze nooit gespeeld. Nee.
2: Okay.
0: Maar vast ook te doen. Hè? Goede drummers kunnen dat.
2: Ja, goede drummers kunnen alles.
0: Goede drummers kunnen ook komkommer nieuws voorlezen. Want dat krijgen we straks. Kwart over ongeveer. Gaan we komkommer nieuws doen. De berichten die anders een beetje ondersneeuwen of achteraan de website staan, die komen nu naar boven. Want het is komkommer tijd. Ten slotte, iedereen is op vakantie. Weinig nieuws. Geen politiek. Tenminste over het algemeen niet. En dan krijg je dat soort berichten. Hebben we voor je verzameld zo dadelijk in onze rubriek De Komkommer.
2: Maar sterker nog, als jij wat hebt meegemaakt.
0: Ja.
2: Eigen nieuws, een plant die van het dak af is gevallen, een huisdier dat kwijt is.
0: Jobse plant is omgevallen.
2: Precies, dat soort dingen. Laat maar weten via de Oost-app. Past allemaal in het blokkie.
0: En onze verslaggever Bart Kieft is ook weer op pad voor zomer in Overijssel. Hij is in Batman en omgeving. We hoorden hem net al wat oude fietsen, antieke fietsen in de verkoop doen. Ja.
2: Op oude fiets moet je leren, hè?
0: Ja, op oude fiets moet hij leren. Ik denk dat die meneer boos wordt als we zeggen dat hij aan het brommerskieken was. Maar dat doen we dan maar niet. Maar je hoort hem straks weer. Hij meldt zich na 9:30 voor zomer in Overijssel.

0: Taylor Swift hoorde je met Opa Light. 18 minuten over 9. Je luistert naar Radio Oost.
1: De komkommer.
0: Jazeker, het is weer terug. De rubriek, het komkommernieuws.
2: Leg maar uit.
0: In deze komkommertijden waar het nieuws schaars wordt. Natuurlijk, politiek is op vakantie, bestuurders zijn op vakantie. En dan is er automatisch wat minder nieuws. Natuurlijk is er nu veel te melden over natuurbranden. Hebben we ook gedaan vanochtend. Maar nieuws wat anders verdwijnt naar de achterkant van de site of onderachteraan in de krant, komt nu naar boven. Job?
2: Beginnen in Gladenbrug?
0: Begin maar eens in Gladenbrug.
2: Ja, want de politie, brandweer en ambulance die hadden het druk gisteravond. Ze moesten met heel veel spoed naar een beekje, omdat er een melding was van een lichaam dat daar zou liggen. Nou ja, al snel bleek dat er geen lichaam in dat water dreef, maar een teddybeer. Nou ja, had dus voor flink wat verwarring gezorgd. Knuffeldier is toch maar door de brandweer uit het water gehaald.
1: De komkommer.
0: Twee katten zijn al lange tijd terug bij de baasjes. Het gaat om Twiggy en Seth. Ze zijn 1,5 jaar en zelfs 2,5 jaar vermist geweest. Seth was dat, die heeft wel heel bont gemaakt. Ze komen uit Eksterveen, moet ik zeggen, Drenthe. 2023, rond de kerst was hij opeens van huis weg, weet het vrouwtje. Katten verdween soms wel vaker, maar nu was hij wel heel erg lang weg, ook na een paar dagen. Flyers hebben ze opgehangen. Ze zijn het gaan melden. Hij heeft ook nog een ziekte, maar Seth bleef maar weg. Het is thuis geaccepteerd. Ze hebben hem maar doodverklaard, inderdaad. En toch werd ze van het weekend ineens gebeld. De dierenambulance in Zuidoost-Drenthe. Dat Seth is gevonden in Holsloot, ongeveer 15 kilometer ten oosten van Elim. Is hij toch goed doorgekomen met zijn ziekte, toch?
2: Zeker.
1: De komkommer.
2: Ja, mooi verhaal voor een gezin dat op vakantie was in Ierland. Nog een onverwachte wending in het vakantiehuis waar ze zaten. Want in een verborgen ruimte van het huis voelt het gezin opeens de eigenaar. Ja, die had zich verstopt in een ruimte dat was afgeschermd met een dunne afscheidingswand. Ja, je verzint het niet. Het is echt schitterend. Huis is inmiddels van de bekende booking sites afgehaald. En er is toch maar een onderzoek naar die accommodatie ingesteld.
0: Ik ben benieuwd wat die eigenaar dan deed.
2: Goeie vraag.
0: Iets met camera's?
2: Nou, ik denk het.
1: De komkommer.
0: Dan het onterechte ontslag van een secretaresse, een Limburgs bedrijf. Daar gebeurde dat. De secretaresse werd ontslagen omdat de baas de mevrouw gewoon niet mocht. Maar dat komt
2: toch?
0: De baas duur te staan. Volgens de rechter wilde het bedrijf van de vrouw af. Alleen maar omdat de directeur haar dus niet mocht. Nu moet het bedrijf een schade, of tenminste de werkgever, een schadevergoeding betalen van bijna een kwart miljoen. Het bedrijf had gezegd dat ze werd ontslagen om kosten te besparen. Het is niet gelukt.
2: Nee.
1: De komkommer.
0: Nou, over. Oh, hier moet ik een speciaal bedje bij.
2: Ik wacht even op de cue. Hè? Lekker.
0: Daar gaan we.
2: Het is bijna 38 graden, de mussen vallen van het dak.
0: 27 juli en daar gaan we.
2: De zon schijnt, maar toch een kerstmuziekje, zeker. Het mag dan hartje zomer zijn. Maar in Amersfoort denken ze maar aan één ding. Dat is de kerstmannenloop. Ja, die loop van 5 kilometer is natuurlijk pas in december. Maar de inschrijving is al geopend en het loopt gigantisch storm. Want al 1000 mensen hebben zich ingeschreven, zegt de organisatie.
3: Je ziet overal dat de loopevenementen extreem populair zijn. Wat ook wel grappig is, dat op dit moment 65% van de inschrijvers zijn vrouwen. Het is altijd wel heel grappig. De dames schrijven zich meestal de eerste in en dan de heren op het laatste moment. Alleen, de heren gaan er wel vaak naast piezen tegenwoordig, omdat we al relatief vol zitten.
2: Ja, de organisatie die zette de inschrijving midden in de zomer open. Deden we maar op de warmste dag, zo zegt hij, vond ik wel toepasselijk. In totaal is er plek voor 2000 deelnemers aan die kerstmannenloop in Amersfoort. Dus nog 1000 plekjes te vergeven.
1: De komkommer.
0: En we blijven even bij de kerst, want ook Zwolle loopt warm voor de kerst. In ieder geval voor de winter. Haak aan, brei mee voor warm Zwolle. Haak aan en brei mee in Stadshagen, de wijk. Daar is een idee ontstaan om te breien en te haken voor kerst Zwolle. Het doel is om 3000 voedselpakketten aan te vullen met een warm item voor kerst Zwolle.
2: Kun jij meedoen?
0: Ik kan niet breien.
2: Oh ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja, nee, dat helaas. Het kan een sjaal zijn, een muts, een wanten, sokken, omslagdoeken. En jij kunt ze inleveren in Stadshagen. Bij Ria. Ria heeft het ook gestuurd aan ons als een klein opwarmetje.
2: Misschien wil Ria jou al even breiles geven.
0: Nou, kun je alsnog meedoen. Ja, precies. Goed, dit soort komkommernieuws horen we graag van je natuurlijk. En dan zoeken wij de passende muziek daarbij.

0: Alvaro Soler samen met de Topic. En Solo para ti. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
2: Half 10 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
3: Boeren gaan vandaag actie voeren tegen het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet. Het is nog niet bekend waar die acties zullen zijn en ook niet hoe groot ze zullen gaan worden. Die acties werden vorige week aangekondigd na een overleg in Hardenberg. Ondertussen zijn in Twente de afdeling van het CDA niet blij met het nieuwe stikstofbeleid. Ze maken zich zorgen over zones die worden getrokken rondom natuurgebieden. In die zones mogen boeren nauwelijks nog stikstof gaan uitstoten. Geschokte reacties bij het statushoudersgezin uit Geesteren nadat gisternacht hun auto in vlammen opging. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor dat Syrische gezin.
4: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
3: Dat gezin is al vaker doelwit geweest, want eerder dit jaar waren er vernielingen bij het huis. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld omdat automobilisten na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. Weggebruikers reden pylonnen omver en negeerden aanwijzingen die door de politie en de handhaving aan hen werden gegeven. Politie noemt het gedrag van deze automobilisten onacceptabel. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn vorige week honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Er waren signalen dat er in sommige tabakzaken en kiosken illegale sigaretten en vapes werden verkocht. Controleurs zochten in onder meer meterkasten en er zijn uiteindelijk boetes aan die tabakzaken uitgedeeld. Heb ik nog het weer, denk ik?
2: Het weer?
3: Ja, zeker.
2: Zeker.
3: Nou, wisselvallig dagje vandaag. Wolkenvelden, zon en hier en daar een bui. Het wordt maximaal 22 graden vandaag. Ja,
2: vanaf morgen dan wordt het weer heet. Krijgen we een tik mee van de Franse hitte die de bosbranden onder meer veroorzaakt. Zomer in Overijssel vieren we ondanks de bewolkte dag vandaag. Ook natuurlijk, onze verslaggever is op pad in Batman en omgeving. Niet uit Batman of omgeving, maar uit de Verenigde Staten. Bruce Hornsby and the Range and the Way It Is.

0: zomerhitje heeft hij te pakken. Amar met Stem in je hart.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, het is nog wekenlang zomer in Overijssel. Al is het weer vandaag niet hoogzomers, maar dat komt vanaf morgen wel weer. En al die dagen reizen verslaggevers door onze provincie heen om te kijken wat er in Overijssel nog te halen valt aan activiteiten.
2: En vandaag is dat onze collega Bart Kieft. En ik vroeg me eigenlijk af, Bart, heb je al zo'n fiets verkocht?
3: Ik heb geen fiets verkocht. Oh. Fietsbellen zijn eventjes passé voor dit moment.
0: Je hebt een alternatief voor ik.
3: Ja. Jachthaven Deventer. Ja, ik zit wel in de bellen vandaag. Met de havenmeester, die luistert naar de naam.
4: Ho. Frank Roer.
0: Wacht even, Bart, als ik je even wat mag onderbreken. Want je zit, er zit echt op een grensje waar het stoort, volgens mij. Je wappert wat in de vaktermen. Kun je nog wat bewegen?
3: Oké. Okay. Gaat dit zo goed?
0: Nee. Ja, niet goed. Je wappert nog steeds. Nu lijkt het wel weer beter, Bart. Ja, nee. Ga je even een ander plekje zoeken? Misschien?
3: Even kijken.
0: Ja, zo.
3: Op deze manier?
0: Ja, ja hoor. Dit gaat wel.
3: Dit is de goede manier.
0: Ja, okay. Dit gaat wel.
3: Ik vertelde zojuist dat het eventjes voorbij is met de fietsbellen die we vanochtend troffen in Loop-Badmen bij het, op het museumplein in Loop-Badmen bij meneer Van Zee. De 94-jarige, inmiddels terechtgekomen in de jachthaven in Deventer. De bel hoorden wij zojuist. En de havenmeester zit bij mij, Frank. Goedemorgen. We kijken uit over de jachthaven. Het is volle bak. En het is nog steeds laag water. Dat bezorgt de havenmeester ook nog steeds enige kriebels in de onderbuik.
4: Nee, niet echt. Maar dat is voor sommige boten moeilijk binnenkomen. En ook weer uitgaan. Daar moeten we af en toe bij assisteren.
3: Okay, ik kijk even op jouw tafel, grote tafel hier. Je hebt zojuist een heerlijke bak koffie voor mij ingeschonken. De waterstanden heb jij ingetekend op een groot vel. De IJssel aan de ene zijde, de jachthaven aan de andere zijde en een nauwe doorgang. Wat zijn de huidige waterstanden hier?
4: De minimale doorgang is nu 1,44. Maar dat is nog steeds een stuk beter dan de havens om ons heen. Want bij Zutphen kun je er bijna niet meer in en uit. En daardoor hebben wij het ook drukker. En als het niet helemaal lukt, dan hebben we een havenboot. En dan slepen we ze binnen of we duwen ze weer naar buiten. Dus, maar dat gaat nog steeds goed hoor.
3: Ja, het water is iets gestegen.
4: Water is ietsje gestegen. Een aantal centimeters met de afgelopen dagen.
3: Ja, dat zijn die druppels die langzaam van boven neerdaalden op ons gebied.
4: Nou, ik denk dat dat niet eens de regen is. We zijn eigenlijk afhankelijk van het water uit de Alpen. En er gaat nog niet veel komen. Dus we verwachten eigenlijk in de komende week toch nog een lagere waterstand dan dat we nu hebben. Extreem dus.
3: Ja, ik kijk eventjes richting dat havengat, om het zo maar even te noemen. Twee boten vertrekken op dit moment, twee scheepjes. Ik zie de roeiers van Daventria, die kiezen ook nog gewoon het ruime sop. Om het zo maar even te noemen, zo ruim is het sop op dit moment niet natuurlijk. Krijg jij veel vragen erop, terwijl je een eerste gast hier ook alweer staat om te vragen van... hey, meneer de havenmeester, kunt u iets voor me regelen? Ik heb veel vragen van mensen met scheepjes... over die waterstand?
4: Ja, dat is veel meer dan normaal. Dat gaat over de waterstand, gaat over wat die volgende week is. Dan is het antwoord, dat kunt u beter aan onze lieve heer vragen... want dat weten wij ook niet. Rijkswaterstaat laat dat op de website zien. En voor de rest... eigenlijk is het voor de meeste pleziervaarders helemaal geen probleem... want de diepgang is er nog steeds voor de beroepsvaart... en dan kunnen wij er altijd voorbij. Ja, het zijn geen zeilers hier.
3: Nee, er zijn altijd mensen met extra zorgen. Zenuwenleiders kunnen we ze ook noemen...
4: Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Nee, joh, maar dat is geen enkel probleem.
3: Dat gaat helemaal goed. Jij bent hier havenmeester, maar aan jouw accent te horen... jij komt hier niet vandaan. Nee. Jij bent een man van de wereld.
4: Ja, dat is wel goed gezegd. Want ik ben eigenlijk een westerling, een Amsterdammer van geboorte... maar daar ken je niet zoveel mee met Amsterdammers. Maar ik heb lang gevaren, beroepsmatig gevaren, veel gezeild... met mijn vrouw gezeild... We zijn de halve wereld over geweest. We hebben flottilles begeleid voor beginnende zeezeilers. We hebben de laatste 8 jaar in de Oostzee rondgedobberd. Daar ben ik lang havenmeester geweest. En ben hier toevallig terechtgekomen op vraag van Huub of ik hem af en toe bij kon staan.
3: De havenmeester, de echte havenmeester. Huub, de opperhavenmeester.
4: Ja, Huub en Wilma, dat zijn de opperhavenmeesters. Die zijn ook woonachtig en inwonend op de haven. Die zouden eigenlijk dit interview moeten doen, maar die zijn met vakantie.
3: Ja, maar kan havenmeester Frank hier dan wel aarden met zoveel ervaring all over the world?
4: Ja.
3: Dit is Deventer, de jachthaven, de IJssel. Ja, lage waterstand, dat kriebelt dan een beetje, maar verder?
4: Nee, ik ben het liefst op een zeehaven met zout water. Maar als je het hebt over kan je aarden... dan zijn we 7 of 8 keer verhuisd... en we zijn nog nooit in zo'n vriendelijke omgeving terechtgekomen... als dat waar we nu wonen.
3: Leuke mensen, Overijssel.
4: Ja, ik woon dan in Gelderland. De goede kant van de IJssel.
3: Andere kant van de dijk. We kijken hier uit op die dijk die loopt van Deventer aan de andere kant richting Terwolde.
4: Ja, normaal gesproken kan ik mijn huis zien, maar bij laagwater nu niet meer. Want ook ons clubhuis drijft. Ik woon dus aan de goede kant, zeggen ze, of aan de verkeerde kant. Is net wie het vraagt. Maar de omgeving en de mensen zijn uitermate vriendelijk. Als je maar gewoon doet. Ja. En gewoon doen is denk ik het credo van deze omgeving.
3: Hartstikke mooi. Staat een meneer te wachten? Ik kijk nog eventjes naar deze prachtige bel. Wat is dit nou voor bel?
4: Ja, nou, dat zou een scheepsbel moeten zijn, maar dat is het niet echt. Dit is een beetje een...
3: Het is allemaal nep.
4: Dit is echt nep. Ik zou hier een echte scheepsbel kunnen laten zien, maar die is er niet.
3: De havenmeester is wel echt.
4: De havenmeester is echt. Ja, met zeemijlen onder de pet.
3: Oké, dankjewel Frank. Jij gaat de volgende klant passant helpen. Ik vraag even aan deze meneer. Meneer, waar gaat u naartoe? Wat is uw...
5: Nou, ik blijf nog even.
3: Oh, u blijft nog even?
5: Ik ben een van die weinige zeilers. En ik wil eigenlijk zeilen. En
3: de wind op de IJssel?
5: Eigenlijk te westelijk. Ja, morgen wordt het wat zuidwestelijker. Dus we doen een dagje de was.
3: Kan ook.
5: Kan hier ook.
3: Heel praktisch. Dank u wel. Veel plezier. En
2: blijf er nou af.
3: Voel u ook nog even. Bert. Ja, sorry. Ik ben net een kind, hè. Ja, ongelooflijk. Kind in de snoepwinkel.
2: Dan krijgen we. Hebben wij nog wat actuele informatie voor jou?
6: We beginnen met Constans, 378. Ja. Min 2. Rijnvelden, 257. Plus 3.
2: Ja.
6: Straatsburg, okay. Straatsburg. 274.
2: Min heel goed. 30. Roept dit bij jou nog gevoelens op, Bart, of niet?
3: Ja, zeker. Want ik kijk nog even naar die kaart hier. En 1,44 meter boven NAP. De opening van de jachthaven richting de IJssel. Dus als je een schip hebt dat een grotere diepgang heeft dan 1,44 meter, dan heb je een probleem hier.
2: Kom je er niet in.
3: Nee.
2: Zo is dat. Dan hoor je niet die bel van Bart Kiefs en de pseudo-havenmeester die aan de verkeerde kant van de IJssel woont. Jammer. Was dat.
3: Ja, dat is een beetje jammer.
2: Ja, dat was net jammer, inderdaad. Hey, goed. Bart, jij gaat op weg, weet je al waar naartoe? Verder, ongeveer?
3: Er wordt cricket gespeeld.
2: Oh?
3: Vandaag en de komende dagen in Deventer. Ja,
2: cricket?
3: Een bijzonder toernooi. Ga ik even kijken, zometeen. Ja, cricket!
2: Mm. Mooi, leg ons dan maar de regels uit. Als je weer... lijkt me een mooie opgave voor vandaag. Bart, dankjewel. Bart Kieft de hele dag op pad in Badmen en omgeving. In Deventer is hij nu dus Deventer en omgeving. Dat mogen we ook zeggen. Bijna 10 voor 10. Dit is London Beat en I've Been Thinking About You.

0: London Beat, I've been thinking about you om 8:08. Daarna is José de Bruin.
1: Ja.
0: Job, op de radio om je de hele dag te voorzien van leuke informatie. Contact met Bart Kieft en mooie platen. Zomerse platen. Zomerse muziek.
2: Zal Bart nog steeds aan die bel hangen?
0: Ja, Bart blijft de hele dag aan die bel trekken. Anders vindt hij wel weer een fietstuur met een bel erop. We zijn er morgen weer. Wij trouwens niet. Jij ook?
2: Niet dat ik weet.
0: Niet dat jij weet. Nou, ik wel dat ik weet. Vanaf 6:00 morgenochtend. Veel plezier bij José. We draaien niet helemaal meer, maar je hoort een groot deel van Velsen. En Baby Get Higher.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld omdat automobilisten na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. Boeren zijn vandaag van plan te gaan protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Hoe die protesten eruit gaan zien is nog niet duidelijk. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Verkooppunten hebben een boete gekregen. Dat en meer lees je in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Misschien zodra je leert synchroon te dansen in een leren jasje drie maten te groot.
1: José de Bruin.
0: Maar heel eerlijk, when will I be famous? Ja, Bros, die gaf in 1987 zelf het verlossende antwoord. I can't answer that, I can't answer that. Nou, als zelfs Luke en Matt Goss niet weten met hun geblondeerde kuiven wie ze zijn. En nou ja, dan kunnen wij er misschien ook geen datum op plakken, toch? When will I be famous? Hey, goedemorgen. José hier. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen echt heel veel prijzen te verdienen. Ik heb hier liggen het XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost. Dat kan jij verdienen. Maar ook op het spel 5 kaarten. 5 kaarten voor Dickie Woodstock.

Hey, goedemorgen. Leuk om wat van je te horen via de Oost-app. Billy Joel heb ik voor je klaarstaan met My Life. Nou, wat mij betreft het lekkerste liedje van deze zomer. Het is de Bauza, Magnetic.

Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou op Radio Oost. Hey, goedemorgen. Bijna 20 minuten over 10. José hier tot 2. Gezellig om wat van je te horen via de Oost-app 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Terwijl ik een berichtje krijg van Ada uit Utrecht. Enes woont ze. Ze stuurt John Mayer door met The Last Train Home. Lekker nummer, Ada. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik die zometeen ga draaien. Maar dat doe ik lekker wel, want wat een goed nummer is dat. Marlies uit Zwolle is erbij. Goedemorgen, José. Heerlijk rustig op de A28 richting werk vanochtend. Ik kon zo doorrijden. Vaste collega's die zijn bijna allemaal weg. Dus ik heb de koffieautomaat en de radio vandaag helemaal voor mezelf. Nou, dat lijkt me een goed idee, Marlies, dat je hem dan heel hard zet. Want lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan. Wat dacht je van CCR en Who'll Stop the Rain? Dennis uit De Berg is erbij. Mogen, José. Mogen, Dennis. We horen bij 10 thuisblijvers dit jaar. Zometeen met de kids naar het overdekte zwembad. Lijkt me verstandig vandaag, Dennis. Verder helemaal niks. Schoolvakantie is zo erg nog niet. Nou, dat lijkt me ook. Saskia uit Kampen. Goedemorgen, José. We staan ingepakt en wel op de oprit. Op weg naar de camping in Frankrijk. De route door Overijssel was in elk geval al heerlijk rustig. Nu hopen we dat het in België ook zo mee zit. Duim voor ons. Ga ik doen, Saskia. Ben ook wel benieuwd om te horen hoe ver Radio Oost reikt. Als je dan ergens in België zit of we nog steeds te ontvangen zijn. Gerrit uit Holt is erbij. Mogen, José. Ik merk echt dat regio Noord vakantie heeft. Normaal sta ik hier rond dit tijdstip vast en nu reed ik ineens streep door. Maandagochtend mag best vaker zo zijn. Ja, ik snap dat als je aan het werk bent dat het heel lekker is. Anja uit Enschede. Goedemorgen, José. Wat een rust in de straat hier. De helft van de buren is vertrokken. We blijven lekker thuis deze week. Tuinbankje, radio aan en een bakje koffie. Meer heeft een mens niet nodig op de maandag. En dan krijg ik dan een emoticon bij van een kopje koffie. Ik hoop dat die lekker smaakt, Anja. En dit is ook wel een bijzonder appje. Jeroen uit Almelo, die stuurt goedemorgen. Hey José, ik ben hier op maandagochtend op de ultiem rustige manier bezig. Ik ben mijn koffer aan het inpakken voor Brazilië. Terwijl half Overijssel op de camping staat, vlieg ik vanmiddag naar de zon. Kan jij misschien Samba de Janeiro draaien?

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Het is bijna 10:30. Het laatste nieuws, dat krijg je van Job. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld, omdat automobilisten na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. De weggebruikers reden pylonnen omver en negeerden de aanwijzingen die door de politie en de handhaving aan hen werden gegeven. De politie noemt het gedrag van deze automobilisten onacceptabel. De man uit Enschede die vermist raakte op het Como-meer in Italië is gevonden. Zaterdag sprong hij het water in om zijn zoon van 16 te redden, maar hij kwam zelf niet meer boven. Na een zoektocht van de brandweer en de kustwacht werd de man van 45 gisteren uit het water gehaald. Zijn zoon van 16 werd gered door iemand op een subboard. En liefhebbers van keiharde metalmuziek kwamen dit weekend samen in Steenwijk. Daar was het Stonehenge Festival. En even voor je beeld, dat klinkt zo.
3: Nou, oren dicht. Pittig, hè, dit?
4: Lekker.
3: Oké, ik zoek het even uit, ja? Zo.
2: Ja, prima. Nou, bezoekers vonden het in ieder geval top. Al hadden ze wel het idee dat ze met een paar vooroordelen moesten afrekenen.
5: We worden altijd gezien als eng en gevaarlijk en agressief. Maar ja, alles behalve dat.
6: Hij is eng, crimineel, gevaarlijk, zulke soort zaken. Maar ja, ik ben ook gewoon een hardwerkend mens. Ik wil mijn centjes verdienen en ik wil veel plezier maken. En dan willen andere mensen net zo goed. Ook al hebben ze een bloemenzie hurricane of een tutu. Who freaking cares? Nodig de volgende keer, neem je familie mee, neem je gezin mee. Wij zijn ook heel erg geschikt voor kleine kinderen. De namen rectal, smegma en dergelijke. Ja, ach, neem met een korreltje zout.
3: Godverdarrie. Ja, rectal, smegma.
2: Ja, zo heette een band die daar stond. Nogal dubieuze naam.
3: Ja.
2: Ik zal het niet gaan vertalen.
3: Goed zo.
2: Prima. Dat Stonehenge Festival is het op één na oudste metal festival ter wereld, zeggen ze. Ze houden het ook bewust klein, want er komen elk jaar maar 2000 bezoekers.
3: Maar dit is echt, ja, ik sprak gisteren Stefan er even over, die was daarbij. Het is midden, je hebt zeg maar Steenwijk, je hebt station Steenwijk en daar is het.
2: Ja.
3: Dus echt de hele stad, die heeft er gewoon, nou ja, last. Als je ervan houdt, vind je het fantastisch.
2: Mag meegenieten.
3: De hele stad mag meegenieten en wat heel lief is, moet je eventjes onze socials checken. Er was zelfs een huwelijksaanzoek.
7: Echt?
3: Ja, ja, het is een plek waar je het misschien niet verwacht, maar er was een huwelijksaanzoek.
7: Ja.
3: Als je gaat naar de RTV Oost Instagram-pagina, dan zie je dat. Dankjewel Job, tot strakjes. Meer nieuws natuurlijk op oost.nl of via de Oost-app. Wolken en zon die wisselen elkaar vandaag af met soms ook een lichte bui. In de loop van de middag wordt het steeds droger. Wordt rond de 22 graden vandaag. Vanavond blijft het droog en vanaf morgen komt de Franse hitte onze kant op. En dan wordt het donderdag 35 graden. José.

0: De Hollies en Basstap op Radio Oost. De rest van Overijssel wordt misschien nog langzaamaan wakker. Misschien pak je net een tweede kopje koffie. Maar één man is op dit moment nou aan het wandelen, wil je niet weten. Vergeet de Nijmeegse Vierdaagse. Deze man die test de menselijke kracht, ons uithoudingsvermogen. Hij trotseert het asfalt. Hij trotseert alle elementen, gewapend met niks anders dan twee, nou, ik denk ijzersterke kuitspieren en een niet te stoppen ritme, een ijzeren wilskracht. Aan de telefoon, live verbinding met de held van de weg, Sjoerd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh. Nou, het valt wel mee.
0: Het valt wel mee? Nou, ik vind wel legend van het oosten, toch, Sjoerd?
1: Ja, Nijmegen doe ik niet meer, want dat heb ik 6 keer gedaan. Dat was met de massaal.
0: Oh ja? Dus, en nu doe je een soort van eigen Nijmeegse Vierdaagse, maar dan in Overijssel?
1: Ja. Af en toe als ik zin heb, ga ik even een rondje 25, 30 kilometer. Dan moet ik op de max zijn. En dat is ook de auto nog leuk, zeg maar.
0: Ja, nou, ik vind het bij 5 kilometer wandelen al niet meer leuk, Sjoerd. Ik vind het echt heel heftig. Maar voor jou is dit ontspanning?
1: Ja, ik heb al van jeugd heb ik een last van astma. Een hele kleine vorm van astma. Dus hardlopen kan ik niet, maar wandelen kan ik wel. Dus,
0: Oh, wat lekker. Je zei 30 kilometer, dat loop je ook vandaag, hè?
1: Ja, ik ben net een uurtje geleden begonnen, dus ik moet nog 25, zeg maar.
0: Je moet nog 25, en waar loop je nu dan?
1: Wierden.
0: Bij Wierden. Nou, dan moeten we even weten waar we je aan kunnen herkennen, hè? Als mensen je tegenkomen, dat ze even zwaaien. Wat heb je aan vandaag?
1: Een zwarte regenjas en een zwarte wandelbroek.
0: Een zwarte regenjas, het is namelijk een beetje miserig, hè?
1: Ja, ik zat van de week te kijken. Ik denk, ik kan beter nu gaan lopen dan eind van de week. Want dan wordt het direct te heet.
0: Ja, heel erg slim. Dus dan ga je gewoon als topsporter op de bank zitten.
1: Ja, met de voetjes in het water, denk ik, ja.
0: Heerlijk. Sjoerd, om jou een beetje te helpen, wilde jij een liedje horen. Welke moet dat zijn?
1: Het is een beetje ver. Walk 500 miles van de Proclaimers.
0: Dan gaan we die draaien. Sjoerd, succes hè, vandaag.
1: Ja, dankjewel, José.
0: Doei.
1: Doei.

zingen met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten op Radio Oost. Hey, heb jij dit gezien? Ja, dit is echt vrij bijzonder. Het gaat over een bruiloft in Overijssel en een enorm verrassingsmoment. Ja, je hebt natuurlijk van die bruiloften en zeker nu, het is toch een beetje het bruiloftenseizoen. Met van die chique red velvet cake of taarten met de eetbare parels. Of zo'n strakke, weet je wel, witte fondanttoren waarbij je eigenlijk denkt, ik durf hier niet aan te komen. Nou, dan heb je natuurlijk ook bruiloften in Overijssel waar ouders besluiten om eens echt uit te pakken. Afgelopen week dacht een bruidspaar in onze provincie lekker makkelijk te doen. Nee, geen traditionele bruidstaart wilden ze. Ze wilden eigenlijk meteen door naar de borrel. Ja, dat snap ik ook wel. Geen gedoe. Maar de ouders die dachten daar echt compleet anders over. Die lieten stiekem een meters hoge, knalrode Feyenoord-tuit aanrukken. Compleet met de clublogo. Nou, daar sta je dan in Overijssel tussen de Twins en Sallandse Groen met een glas bubbels in je hand. Terwijl er plotseling een soort van kuip van marsepein de feesttent binnenkomt rollen. Ja, dat mooie is, die taart was echt binnen no time helemaal op. En dat is opvallend. Nou ja, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Hè. Normaal gesproken, als je hier een Feyenoord-taart aansnijdt, roept de helft van de zaal dat hij alleen smaakt met een vleugje FC Twente rood. Eist de Zwolse aanhang dat de pek op de slagroom staat. En vraagt opa op de hoek of er niet gewoon een Go Ahead Eagles vlaggetje in de cake gedrukt kan worden. Nou ja, dan hebben we de trouwe aanhang van Heracles nog niet eens gehoord. Hè, over de zwarte en witte muisjes op de vulling. Maar nee, die Overijsselse gasten die waren heel schappelijk. Een rivaliteit is leuk, maar gratis taart. Ja, dat is gratis taart, zelfs als dat een Feyenoordtaart is. Ja, voetbalfans in Overijssel gaan natuurlijk ook gewoon hand in hand. En wat ze volgens mij het meest verbindt is dat een goede punt taart nooit wordt laten staan. Echt heel leuk. Je moet misschien even zoeken op Feyenoordtaart en Overijssel. En dan, ja, dan zie je een hele grote rood-witte taart. Bijzonder wel. Tina Turner en Let's Stay Together is meteen mijn advies aan dat bruidspaar. Ja, hopelijk doet Feyenoord voor ze dit Eredivisie-seizoen dan ook een klein beetje goed. Dan komt dat wel goed. Eerst naar Roxy Music. And love is the drug.

0: heerlijk, zin in.
1: Zomer in Overijssel.
2: Meestal zomerfeesten die op vrijdag beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan ben je maandag wel een keer klaar.
3: Ja, zou je zeggen. Maar nee, hier zijn we nog niet uitgefeest. En ik zou haast willen zeggen, maandag is misschien wel de allerleukste dag. Zomer. Ja, iedereen uit Broekland doet mee, dus...
4: We hebben er nog nooit zoveel gehad.
2: Komt dat zo? Waarom is dat zo populair?
4: Ja, nou, het zegt aan, hè. Ja, iedereen wil graag meedoen. Heel veel uit het dorp, maar ook steeds meer naar buiten.
5: Zomer. Als je plezier in dit werk hebt, dan doe je gewoon.
0: Er zit heel veel tijd in. Heel veel tijd en aandacht. En vooral liefde, ja. Zomer.
6: Let me say the same, baby.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld omdat automobilisten na een ongeluk de wegafsluiting hadden genegeerd. Boeren zijn vandaag van plan te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Hoe die protesten eruit gaan zien is nog onduidelijk. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Verkooppunten hebben een boete gekregen. Dat en meer lees je op onze site en in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. José de Bruin.

Hey, hallo, goedemorgen. 11:06. Ja, over alle kanten opschieten. Ik ben benieuwd waar onze eigen Bart Kieft op schiet. Hij gaat namelijk weer op pad in Overijssel. We zijn overal en nergens. Afgelopen weekend werd ik aangesproken van... ja, hallo, kom je hier nog ook eens een keertje? Ja, dat mag natuurlijk, hè. Heb jij een goede tip? Iets waarvan je denkt, nou, daar moeten onze verslaggevers naartoe. Meld je via de app 0645671331. Krijg ook een, ik kan toch wel zeggen, een pijnlijke vraag via de Oost-app. Ja, natuurlijk heel gezellig, hè? 0645671331, dan wagen wij het voor je open. Maar het is ook wat confronterend. Krijg namelijk een berichtje. Hey José, is je keuken al af? Ja, weet je, je hoeft het ook niet zo in te wrijven, hè? Het is hartstikke leuk dat jij gewoon een keuken hebt die af is. Mijn keuken is niet af. Nee, het is echt niet normaal. Sommige mensen die dromen misschien van een reis om de wereld. Anderen van een meesterwerk in het Rijksmuseum. Maar ik droom momenteel gewoon over een simpel, egaal aanrechtblad dat daadwerkelijk vastgeschroefd zit. Nee, onze keuken is officieel gepromoveerd tot een langlopend restauratieproject. Ja, we zijn er echt al lang mee bezig. En eerlijk, ja, het schiet heerlijk op als je de gemiddelde bouwtijd van een kathedraal als maatstaf neemt. Inmiddels heeft die keukenopstelling de status van een soort archeologische vindplaats bereikt. Ik zoek elke ochtend tussen de losse kastjes naar de verloren gaande inbussleutels en die ene mysterieuze schroef 1348... die volgens het Zweedse stripverhaal cruciaal is om de boel niet te laten instorten. Ja, kijk, het voordeel is wel... het houdt de relatie spannend en traint ook de creativiteit. Want snijden op een los plankje op een verhuisdoos... nou, dat voelt inmiddels wel echt als topsport. Ja, en koken is een soort survivaltocht. Ik weet niet waar ik de messen moet vinden. De vorken zijn weg, de snijplanken, geen idee waar die dan ook zijn. Ik snij op een verhuisdoos en ik kook op een campingstelletje. Nou ja, nog maar een paar keukenkastdeurtjes... Ik tel ongeveer 3 afdeklijsten. Nou, misschien nog 50 pluggen, flinke dosis geduld. En wie weet, ergens voor het einde van het decennium... kan ik dan eindelijk in een volledig afgewerkte keuken koken. Lang verhaal, kort. Hey José, hoe is het met je keuken? Niet best. Nee, niet best, maar uiteindelijk komt het goed. Dit zijn Ed Sheeran en Martin Garrix op Radio Oost.

0: Queen en Everybody's Changing op Radio O. Ik zei het net al, buiten is niet al te lekker weer. Het is bewolkt, het is soms wat regenachtig. Vanmiddag wordt het droog, krijgen we vaker ook de zon. We houden onze eigen Bart Kief niet tegen, hoor. Nee, Bart is op stap, was vanochtend nog in de omgeving van Badmen. Bart, waar ben je nu?
1: Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. Dit is... the cricket place to be.
0: Oh, yeah.
1: Genoegen.
2: Met Jan-Willem Hess-Hussius. Ik ben de vertegenwoordiger voor SGS. En dat betekent Still Going Strong. We zijn veteranen. We zijn minimaal 38 jaar. En ik wou dat ik dat nog was, maar goed, dat is het tweede.
1: En er wordt cricket gespeeld hier, althans, gaat zo begonnen worden. Een bijzonder toernooi bij Utile Dulci, bij UD in Deventer. Een trekker die gaat hier over het veld, een grasmaaier. Het veld wordt geprepareerd. Een speciaal toernooi, wat voor toernooi?
2: Het is een vierlanden toernooi met deelname van de Forty Club uit Engeland. Deense Forty Club. De Spaanse 40 Club en dan SGS als Nederlandse 40 Club.
1: Ja, ik zeg, it's cricket, it's all in the game. Maar wat voor game? Ik snap helemaal niks van die spelregels.
2: Nee, nou ja, goed, dat kun je altijd nog leren. Hè? Maar wij spelen, ons spel duurt in principe de hele dag. Ja, wij denken dat wij over een kwartier beginnen. En je hebt best kans dat we om een uur of zeven pas klaar zijn.
1: Ik loop eventjes naar dit team, dat zijn de Engelsen.
2: Hè? Ja, ja.
1: Of, het staat, oh, dat zijn de Spanjaarden. This is the Spaniard. Hey, you guys, good morning.
3: Good morning.
1: Where are you from?
3: Morning. We're from Spain, obviously.
1: Oh, Spain, but you...
3: I'm South African, yeah.
1: South African. But what about it? Spain, South Africa, England?
3: No, I don't know. No, I moved straight from Spain to South Africa.
2: They hired him.
3: No,
1: ze hebben hem ingehuurd.
3: I'm the sponsor. I'm the sponsor for the team.
1: Blauwe shirtjes in ieder geval. XL Club Spain staat erop. What about the tournament? You like it? Wat vinden jullie van dit toernooi?
3: Yeah, I think it was good. We have a bit of a change up from playing England yesterday to today playing Denmark. We're playing Denmark.
4: Yeah, we're playing. You're playing Denmark. Not sure who we're playing.
3: Yeah, Denmark. Yeah. So I think it's gonna be good. A good slow start. I think hopefully we'll play the two better teams. I think the favorable teams will play at the end, I think. So it looks like.
1: Thank you very much. Good luck. Heel veel succes. Ze zijn blij dat ze hier mogen spelen. Ik loop even terug naar Jan-Willem. Het is de hele week.
2: Ja, het is de hele week. Ja, zeker. En er zijn drie dagen voor het hoofdtoernooi. En er is een bijtoernooi. Dat is een wat snellere. Dan worden er twee wedstrijden op één dag gespeeld. Dus dan gaat het wat sneller. Maar het kan heel attractief zijn.
1: Ja, stress of ontspanning?
2: Nee, ontspanning. Het is altijd elk jaar. Het is één keer in het jaar dat we dat vierlandentoernooi spelen.
1: Maar het moet wel geregeld worden, georganiseerd worden.
2: Ja, zeker. Oké, daar heb je het hele jaar de tijd voor. Maar het is een weerzien van vrienden.
1: Cricketvrienden.
2: Cricketvrienden.
1: Wat zijn cricketspelers voor mensen?
2: Ja, dat zijn aardige mensen, maar...
1: Dat ben ik ook.
2: Ja, zeker. Ja, wat zijn het voor mensen? Een gemiddelde Nederlander gewoon. Ja, vroeger was het...
1: Elitair.
2: Zeiden ze wel eens dat het elitair was. Maar als je nagaat dat na voetbal cricket de grootste sport op aarde is... en er zijn alleen al 600 miljoen Indiërs die het spelen... en 300 miljoen Pakistani, dat schiet aardig op, hè?
1: Ja, en drie man en een... Zeggen ze dan paardenkop in Deventer?
2: Klinkt
1: dat wat oneerbiedig.
2: Er zijn er op dit moment wat meer. Maar ook Sallant, want we zitten op de velden van Sallant of UD. Die spelen in de ene hoogste divisie in Nederland.
1: Lekker gevoel?
2: Heerlijk gevoel.
1: Bij aanvang van het toernooi?
2: Ja, altijd weer.
1: It's all in the cricket game.
2: It's all in the game. Ja, dat de beste mogen winnen.
1: Oké, dat de beste mogen winnen. Dankjewel, Jan-Willem. Voor de gastvrijheid, de toelichting. En ik zie dat het kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
2: Ja, zeker. We kunnen geen regen gebruiken. Dat betekent, we spelen op gras. En gras, als het nat wordt, is very slippery. Ja. Oftewel, heel glad. En er wordt wat over de pitch heen gelegd, zodat die droog blijft.
1: Kijk eens aan. Dankjewel. Dankjewel voor de toelichting. De zon schijnt rondom ons. Rondom Deventer zie ik donkere wolken. Maar hier blijft het droog vandaag.
2: Maar kijk eens wat groot dat
1: is.
2: Heb je dat gezien?
1: Ja, ik heb het gezien. Dankjewel. Yo.
0: Nu jij nog even een rondje lopen, Bart.
1: Ja, een rondje cricket.
0: Ik
1: ga me verblijden aan dat prachtige spel.
0: Ja, heerlijk.
1: Prachtige sport.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij dat er vanaf gaat brengen. Tot vanavond 7 uur dus.
1: Oké, okay, yo.
0: Doei, doei. Ja, Bart, die spreken we zo meteen weer. Moeilijke sport, cricket. Maar als je het eenmaal begrijpt, schijnt het echt heel erg leuk te zijn. Het is een beetje hetzelfde als, nou, in mijn geval mannen. Of misschien wel in jouw geval vrouwen. Ja, als je het eenmaal begrijpt, nou, dan is het best aardig. Net als Arne Jansen, meisjes met rode haren, heb ik voor je klaarstaan. Zometeen ook nog jouw kans op 5 kaartjes voor Dickie Woodstock. Naar de Pet Shop Boys. Go West op Radio Oost.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
3: Over 11:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Om leiding te geven aan Nederlandse brandweerteams die helpen bij het blussen van de extreme natuurbranden in Zuid-Europa, vertrekt Edwin Kok uit Borne deze week naar Spanje. Kok is de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing en vertrekt met een tweede team naar Catalonië.
5: Ik ben verantwoordelijk voor de inzet van het team daar. Dus ik zal zelf niet mee gaan blussen. Ik ga wel mee met het team. Maar ik zal ervoor zorgen dat zij hun dingen kunnen doen. En wat we ook de afgelopen weken gezien hebben is dat het team soms tot diep in de nacht daar bezig is. Nou, dan ben ik er juist voor dat als zij dan weer een paar uur geslapen hebben en klaar zijn om weer de volgende dag aan te kunnen, dat de spullen zo klaar staan. Zodat
3: ik hoop
5: ze
3: wel dat
5: kunnen
3: zijn verbinding dan wat beter is dan vanochtend.
4: Ja, het was net dit stukje dat even niet goed te horen was.
3: Oh, maar wat balen.
4: Ja, misschien kan hij nog door zo'n generator, toch? Dan krijg je die kraakjes, kan je Nou, ga ik eens even proberen. Delen van Spanje en Frankrijk die kampen al weken met de natuurbranden. Volgens Kok is het dan ook geen overbodige luxe dat de Nederlandse brandweer bijspringt. Boeren bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week kwamen tientallen boeren al bijeen in Hardenberg. Toen werd al duidelijk dat er vandaag protesten plaats zouden vinden. Deze veehouder, die volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien weg moet doen, doet ook mee aan een van die lokale protesten.
6: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
7: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
6: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
4: Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar ziet de boer die je zojuist hoorde niets meer in. De protesten moeten wel vreedzaam blijven, geeft hij aan. Steeds meer mensen hebben hun meterkast laten verzwaren, omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij krijgen of een warmtepomp. Maar dat leidt ook tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
8: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
4: Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. En in Kampen is een kater van een hoge gevel afgesprongen. De kater leek in eerste instantie niet zelf naar beneden te kunnen komen. Daarom kwam de brandweer met een hoogwerker te plaatsen om het dier te redden. Maar in plaats van in de hoogwerker te springen, besloot Oscar, zoals de kater heet, vanaf ongeveer 10 meter hoog naar beneden te springen. Nou ja, zoals je wel vaker ziet, kwam Oscar keurig op zijn pootjes terecht. De kater raakte niet gewond en is weer terug bij zijn baasje.
3: Nou, wat super lief verhaal. Ik ben blij dat het goed gaat met Oscar.
4: Inderdaad, dat zie je, wat ik net al zei, zie je vaker, hè, dat ze van zo'n hoge hoogte afspringen en dan toch keurig op hun pootjes belanden en hup, weer wegrennen.
3: Oh, is Oscar wel weer thuis ook echt?
4: Jazeker, het is weer herenigd met zijn baasje. Dus dat is allemaal goed gekomen.
3: Doodeng als je je kat van zoveel meter naar beneden ziet donderen. Dan denk je, nou, dan overleeft hij niet. Ja, 9 levens, hè. Oscar heeft er denk ik nu nog 8 misschien?
4: Toch 8 inderdaad. Het is goed gekomen gelukkig. Dus zij kan nog even verder.
3: Meer nieuws op oost.nl of in de Oost-app. Benjamin, dankjewel. Gaan wij nog even naar het weer. Wolk en zon wisselen elkaar vandaag af met soms ook een lichte bui. In de loop van de middag wordt het steeds droger. Voor het rond de 22 graden. Vanavond blijft het droog en vanaf morgen komt de Franse hitte onze kant op. En er wordt het donderdag zelfs 35 graden.

0: Don Henley en de Boys of Summer. We hebben de zomer in onze bol. En ik hoop dat jij hem heel lekker viert. Mocht je nou denken, José, er kan nog wel een leuke activiteit bij. Let dan even op. Even aanslingeren hoor, wacht even.
1: Ja. Het Dickie Woodstock Pop Festival.
0: We spelen namelijk Trekker Trek. Ja, bij een festival als Dickie Woodstock, wat deze week gaat plaatsvinden, heel erg leuk. In Steenwijk en omgeving moet er natuurlijk heel wat opgebouwd worden, hè? Denk daarbij alleen al aan de hooibalen die overal komen te liggen. Ja, de artiesten die daar optreden aankomend weekend, dat zijn leuke mensen. En dat zijn echt dat je denkt, nou, leuk, leuke artiesten. Helemaal geen blauwe N en M&M's en zo in schalen. Nee, gewoon echt gezellig leuke artiesten die helemaal niet te beroerd zijn om een handje mee te helpen. Jij kan 5 kaartjes winnen. Ik heb hier in totaal 10 liggen. 10 avondtickets voor 30 juli. En daar treden niet de minst op. Ja, deze artiest die zit op een trekker. Die helpt mee met al die hooibalen. En aan jou de vraag, wie hoor je? Heb je enig idee? App het dan naar 06-4567-1331. Bellen mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Nou, hou je vast. Je hoort dus een artiest op een trekker. En ik ben benieuwd of jij weet te raden welke artiest dit is. Ik denk dus dat je dit meteen weet. 06-4567-1331. Bel ik jou zo terug voor die tickets.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de nieuwe Oost.
1: Hey,

0: Leuk is die, hè? De nieuwe oogst toch weer samen van onze eigen Maartje. Blijkt ingewikkeld te zijn, die artiest op een trekker.
1: Het Dickie Woodstock Popfestival.
0: We geven kaartjes weg voor het Dickie Woodstock. Ja, dit is fantastisch, want je mag 5 kaartjes in ontvangst nemen. Daarom is de opgave ook wel ingewikkeld, hè. We gaan je niet zomaar met die 5 kaartjes naar huis sturen. Je moet er wel iets voor doen. Je moet raden welke artiest er op een trekker zit. Jannes is het niet. Nee, dat komt binnen, hè, José. Goedemorgen, is het Jannes? Nee, luister nog eens goed. Welke artiest zoek ik? Volgens mij goed te doen. Heb je antwoord naar 0645671331. Draai ik zometeen Madonna en Holiday.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Wie RTT heeft ze vallen holt.
3: Korter.
2: Een bult holt, wie RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Om leiding te geven aan Nederlandse brandweerteams die helpen bij het blussen van natuurbranden in Zuid-Europa, vertrekt Edwin Kok uit Borne deze week naar Spanje. Boeren zijn vandaag van plan te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Het is niet duidelijk hoe die protesten eruit gaan zien. En in Kampen is een kater van een hoge gevel afgesprongen. Oscar, zoals het dier heet, kwam keurig op zijn pootjes terecht en raakte niet gewond.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Gaan we nog heel even naar de weg. Het is 12 uur geweest en je staat vast op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Ja, je weet ondertussen dat die grenscontrole daar is. Hij is alleen op dit moment al vrij lang, de file die er staat. Bijna een kwartier, 2 kilometer lang is de file.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: Maar ja, ja, de live versie. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we die bespaard zijn gebleven.
1: José de Bruin.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Bijna 12:08. Heb je net meegedaan met het spelletje Trekker Trek? Laat dan even heel goed je telefoon in de gaten te houden. Want...
2: het Dickie Woodstock Popfestival.
0: Misschien ga jij er wel vandoor met 5 kaartjes. Ja, het is echt ongelooflijk. Het zijn de plattelandsfeesten. Dickie Woodstock Popfestival. 30, 31 juli en 1 augustus. Er staan niet normaal veel acts op het programma. Ja, dat is echt... je kan het zo gek niet bedenken. Van Babette en Katja. Je weet wel, van Linda, Roos en Jessica. Steam Sister. Steam Sister is een coverband, maar echt waar. Een van de beste coverbands die ik ken. Mooi Wark natuurlijk, staat er ook. Wat dacht je van The Ramones? Leuk, The Ramones Tribute is dat. Heel erg gezellig. Ja, Freddy Morera vind ik dan weer heel erg gezellig. Pope net zo. Vieze Jack. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Als je meer bent van het hardere werk, kan je ook naar The Metallica's. Het zijn niet de echte Metallica's, maar ook een coverband. Heel erg leuk. The Lawine Boys, Piraten Power Hour, Boer Benny, de Turbo Tukker. Wat dacht je van The Eagles Legacy? Eagles Tribute, heel erg leuk. Smelt Kroes staat ook op het podium, net als Harry en de Modder. Goed. Tik van de Meulen staat er ook, net als Fons Veurink. Oh, dat is leuk. Fons, weet je wel? Hij staat op vrijdagavond in het Feestcafé. Gaat hij waarschijnlijk ook weer doen. Het is een feestie. Vind ik heel leuk. Hij komt uit mijn eigen Zwolle en gaat als een gek. Als je nou denkt, ik heb kinderen, die moeten ook mee. Ja, en ze zijn een beetje onder de 4. Dan hoor jij dit elke dag en ze staat nu echt... op het programma Juf Roos. Ik zou het niet aanraden als je geen kinderen hebt. Als je wel kinderen hebt, nou ja, dan heb je geen keuze. Hè. Moet je er naartoe. Ik liet je net horen welke artiest er op een trekker zit. Luister nog even mee. Niet opnemen is ook niet winnen.
3: Hallo, met Virginia.
0: Hey, Virginia, met José van Radio Oost.
3: Goedemorgen.
0: Goedemiddag is het ondertussen.
3: Ja, het is alweer middag.
0: Het is alweer middag, gaat zo snel. Hoe is je maandag?
3: Ja, gaat goed.
0: Ja, ben je aan het werk of heb je vakantie?
3: Nee, allebei niet. Ik begin vanmiddag pas met werken. Dus ik ben nu de paarden nog even aan het trainen.
0: Wat heerlijk. Ik zag al op je profielfoto een zadel. Wat voor paarden train je?
3: Nou, ik train op dit moment springpaarden, maar mijn profielfoto is iets heel anders.
0: Oh, wat is dat dan? Wacht even kijken. Ik dacht dat ik een zadel zag. Is dat niet zo? Even kijken. Wat is dat dan? Oh, wauw. Het is helemaal geen zadel. Het leek op een zadel, maar het zijn gewoon 2 hele prachtige paarden die ik zie.
3: Ja, toch wel, hè?
0: Toch wel. Ja, daar heb je uiteindelijk wel een zadel voor nodig, maar nou goed. Virginia, jij hoorde net dit voorbij komen. Naar welke artiest ben ik op zoek?
3: Dat is Starship.
0: En dat is helemaal goed, Virginia. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Je wint 5 kaartjes voor Dickie Woodstock. Maar nou heb ik nog een vraag aan je. Want ik mag nog een keer 5 weggeven. Maar dan mag jij kiezen, dacht ik. Heb ik dat niet gedaan?
3: Mag ik kiezen?
0: Ja, ik geef jou 2 namen en dan mag jij kiezen. Dan worden mensen niet boos op mij, maar op jou. Lijkt me wel fijn.
3: Oké, okay. Ja, prima.
0: Oké, ga jij voor Harry Zelles uit Kampen of wil je Marie Morsink?
3: Doe maar Harry.
0: Harry, gefeliciteerd. Jij krijgt nog eens een keer 5 kaarten. Veel plezier, hè?
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Joejoe.

0: Hot. En dat op een maandag. Rick Astley en Together Forever. Zomer in Overijssel. We vieren de zomer met jou. Of je nou net als ik heel druk bezig bent met klussen. Of dat je thuis bent deze zomer. Of dat je allerlei leuks gaat doen in onze eigen provincie. We gaan met je mee. Onze eigen Bart Kieft is op stap. Die heeft een uurtje geleden beloofd dat hij een rondje cricket gaat spelen. Maar ik hoor een grote maaier, Bart.
1: Nou, en terwijl die grote maaier hier in Deventer zijn rondjes blijft draaien en telkens weer dat veld prepareert voor de cricket boys, mannen van de gestampte pot zijn dat natuurlijk hier in Deventer. Loop ik eventjes naar een van de leden van, wat is het, Team Holland?
2: Team Holland, goeiedag.
1: Ik zeg Holland, want iedereen praat hier half Engels.
2: Ja, dat is wel handig. We hebben natuurlijk Engeland hier op bezoek, Denemarken en Spanje, dus... En over het algemeen zijn er ook heel veel expats in een Nederlands team. Dus Engels is in principe de voertaal.
1: Het is echt een mixed zone wat dat betreft.
2: Ja, ja, ja, ja. Dit toernooi, dit is al jaren. Dus het is elke keer weer elkaar weer zien na een jaartje. Je kent elkaar, iedereen, alle landen natuurlijk. Dus het is echt wel hartstikke gezellig altijd. Ja.
1: Fel oranje bent u getooid. Zeg maar het shirtje, SGS staat erop, ook op het petje. Dat is de thuisbasis, de thuisclub.
2: Ja, ja, SGS Still Going Strong is de Nederlandse club. Eigenlijk de bedoeling boven de 35 jaar. Still going strong. Dus dan,
1: je komt ook uit Deventer?
2: Oorspronkelijk kom ik zelf inderdaad echt uit Deventer. Ja, ik kom uit Australië, maar ik ben in Deventer opgegroeid. Middelbare school hier ook allemaal gedaan.
1: Woont nu in Australië?
2: Nee, ik woon nu in, bij Utrecht. Dus ik ben gewoon ik ben geboren in Australië, maar ik woon al zo lang hier. Ik ben hier opgegroeid. Ik heb ook vroeger ook bij UD gespeeld. In de tijd dat de UD nog de cricket had. Voor de komst van Salland. En inmiddels speel ik nu bij Kampong in Utrecht. Maar ja, met zo'n toernooi thuis. Ik logeer ook bij mijn moeder.
1: Gezellig, leuk. Verderop wordt nog druk aan het veld gewerkt. Er wordt inmiddels ook wat gespeeld. Wat is nou het mooie van cricket spelen?
2: Gebruik ik de woeren van mijn vrouw.
3: Hier een half uurtje.
2: Ja.
1: Iemand merkt zich even in het gesprek.
2: Mijn vrouw zegt altijd... Het is een teamsport die je als individu speelt. Het is heel vreemd om uit te leggen. Misschien, je bent echt wel bezig met je eigen spel. Maar je doet het samen met het team. Maar vooral ook omdat je bent de hele dag... Dus je bent toch wat langer met de mensen bij elkaar. Dus je maakt echt, ik vind echt vriendschappen met je team. Zoals wij spelen, de Nederlandse jongens spelen allemaal op verschillende clubs. Ja. Maar je ziet ze toch weer, je weet wie ze zijn, hoe ze met je gezin. En dat is ook wel leuk. En ook met de tegenstanders, die zie je ook de hele dag. Dus dat is...
1: Het is één grote vriendenclub.
2: Het is één grote
1: reunie. Hoor.
2: Ja, ja. En omdat natuurlijk Nederland is niet zo'n hele grote sport. Nee. Dus ja, op een gegeven moment ken je wel iedereen.
1: Geweldig, hartstikke mooi. Op uw t-shirt, de Hollandse Leeuw, die gaat vandaag verdedigd worden de hele week.
2: De hele week, ja. Het is, Engeland is geloof ik favoriet.
4: Dat zou best, ja. Er zijn te veel Pakistanen. Het zijn geen Engelsen.
2: Nee, maar Engeland is een favoriet. Die zullen wel de beste team hebben. Maar we zullen ons best doen daartegen. En we kijken hoe het gaat vandaag ook tegen de Engelsen. Dus gelijk de klapper van het toernooi, denk ik.
1: Ja, veel succes gewenst. Maak er een mooie week van. En beleef dat heel intens met alle cricketvrienden.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Succes.
4: Dank je.
5: Zomer in

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis slim met Golden eSIM.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert hebben ze alle soorten Holt.
5: Wat moet korter?
4: Bij RTT hebben ze alle soorten Holt.
5: Nee, korter.
4: Bij RTT hebben ze volle Holt.
5: Korter.
4: Een bult Holt bij RTT.
5: Korter.
4: RTT Holt.
5: Korter.
4: Holt.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Ik ga weer heel erg mijn best doen om zometeen niet door Grita heen te praten met het laatste weer. Maar eerst naar het laatste nieuws en dat krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De familie van Thijs Gosseling uit Enschede is direct naar Italië gereisd naar het tragische ongeval van afgelopen zaterdag bij het Comomeer. Gosseling van 45 kwam om het leven toen hij zijn zoon van 16, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt, probeerde te redden. De vader van Thijs regelt onder andere de terugkeer van het lichaam naar Nederland. De zoon maakt het na omstandigheden goed. De Italiaanse justitie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Zodra dat is afgerond, kan het lichaam worden overgebracht naar Nederland. Geschokte reacties bij het statushoudersgezin uit Geesteren, nadat gisternacht hun auto in vlammen opging. Vermoedelijk gaat het om brandstichting, maar de aanleiding is niet bekend. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor het Syrische gezin.
4: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
3: Het gezin is al vaker doelwit geweest. Eerder dit jaar waren er vernielingen bij hun huis. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld, omdat ze na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. De weggebruikers reden pionnen omver en negeerden de aanwijzingen die door de politie en de handhaving aan hen werden gegeven. De politie noemt het gedrag van deze automobilisten onacceptabel. En lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op. Maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
5: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
3: 8000 FTE dus, oftewel een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren.
2: Oh, maar gelukkig zit het in de lift. Ja, sorry, ik kon het niet laten.
3: Is het zo'n dag?
2: Het is toch elke dag zo'n dag als je met mij werkt. Dankjewel, Benjamin. Jowen. Het laatste nieuws vind je ook op oost.nl of via de Oost-app. En daar vind je ook nog eens een uitgebreid weerbericht. Grita, hallo.
6: Goedemiddag, José.
2: Er staat een heel uitgebreid weerbericht altijd op onze website oost.nl. Mm-hmm. En als je dan naar TV Oost kijkt, dan staat er een heel kort woord. Dat is altijd weer een uitdaging, hè, om dat woord te bedenken.
6: In een paar karakters moet je daar toch wat mee doen.
2: Ja, ja. Dus vandaag is het woord buitje.
6: Ja. Ja. En eigenlijk moet het dan zijn, af en toe valt er eens een buitje. Maar ja, ik kon alleen maar buitje, past alleen nog maar.
2: Buitje, nou ja, dat zegt misschien ook wel genoeg, want wat voor dag hebben we vandaag?
6: Ja, veel wolkenvelden, veel stapelwolken. Vanochtend waren het uitgestrekte wolkenvelden met ook opklaringen. En die hebben zich omgevormd naar stapelwolken en zon. Veel stapelbewolking over het algemeen. En ja, er valt lokaal een buitje, of misschien even een plensbui die passeert. Geen onweer of iets dergelijks. Het zijn vaak kortdurende exemplaren. En dat kan tot ver in de middag duren. Ik denk dat in de late middag het in de kop van Overijssel helemaal droog wordt. En voor het begin van het avontuur ook in Twente zo'n beetje dat laatste lichte buitje verdwenen zal zijn. Wind uit het westen erbij. Een redelijk frisse bries. Mm-hmm. Matige wind. En frisse temperaturen. Op veel plekken 19 of 20 graden nu. En strakjes gaan we nog even naar 1 of 22 graden als maximumtemperatuur.
2: Dit lost de droogte natuurlijk totaal niet op, hè?
6: Nee, dit schiet nog niet op. Al zijn de neerslagsommen van toch wel weer aardig. Afgelopen nacht en vanochtend Raalte 9,6 mm. Hardenberg 8,9 en Almelo 1,4 mm. Ja, elke druppel is er één. Ja. Maar we kunnen nog veel meer neerslag gebruiken, inderdaad.
2: Komt die neerslag er dan?
6: Voorlopig nog niet. Morgen wordt juist een hele warme dag. Zie je ook weer veel verdamping. Hè? Dat is misschien toch een beetje het probleem of de uitdaging van de huidige zomers. Nu we meer zonuren hebben al heel wat jaren. Door de afgenomen vervuiling eigenlijk. Mm-hmm. Meer zonuren en hogere temperaturen leidt dat gemakkelijk tot die hoge temperaturen en tot het gebrek aan neerslag en tot te veel verdamping eigenlijk. Morgen wordt het op veel plekken zo'n 26 tot 28 graden.
2: Oh, dat is een stap.
6: Dat is warm. Ja, dat is een flinke stap die we maken. Weinig wind, veel zon, stapelwolken ook wat, maar vooral toch ook veel ruimte voor de zon. Ja, en woensdag en donderdag 28 tot 34 graden beide dagen even samengepakt. En dan mag je hopen op een warmte-onweer. Maar ik moet zeggen, er zit weinig tot niks in de kaarten. Dus die kans is klein. Maar en als die warmte-onweer wel ontstaat, dan is het een heel lokaal exemplaar. Maar wel een welkom exemplaar.
2: Nou, zeker. Grita, dankjewel en tot vanmiddag. Hè.
6: Tot vanmiddag. Ja.

Italiaanse sferen op je radio met Sara Pertje, Ti Amo. Ik vind het zo'n leuk liedje. Maar ergens dacht ik, hè? Monique Smit heeft dit toch ook een keer gedaan? Nou, dat blijkt maar samen met Tim Dausma. Eén zomeravond met jou hebben zij toen gemaakt.

0: eigenlijk best wel heel erg leuk. Eén zomeravond met jou, Tim Douwsma, die een beetje zijn Italiaanse accent opzet. Zometeen spelen we een spelletje. Win jij misschien wel dat zomerse RTV Oost prijzenpakket?
1: Haha, het is weer maandag, daar ben ik blij mee. Want dan zie ik weer een paar uurtjes met José.

U2. Maar zijn ze de studio ingedoken? Tenminste, dat is het verhaal. Als ze wel weer op tour gaan, moet je trouwens flink de portemonnee trekken. Kost een kaartje 300 euro.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De familie van Thijs Gosseling uit Enschede is direct naar Italië gereisd... na een tragische ongeval van afgelopen zaterdag bij het Comomeer. Bij een tabakscontrole in Deventer zijn illegale sigaretten en vapes in beslag genomen. Verkooppunten hebben boetes gekregen. En boeren zijn vandaag van plan te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het is niet duidelijk hoe die protesten eruit gaan zien.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren... voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd... In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen... hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling... tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden. Anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
17: Wat moet korter?
16: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
17: Nee, korter.
16: Bij RTT heb ze vallen holt.
17: Korter.
16: Een bult holt bij RTT.
17: Korter.
16: RTT holt.
17: Korter.
16: Holt.
11: Radio Oost. José de Bruin.

0: Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. Hey, hallo, goedemiddag, 6:06.
1: José de Bruin.
0: Fijn dat jij erbij bent. Gezellig om wat van je te horen via 06-4567-1331. Nog een klein uurtje ben ik bij je. We gaan zo meteen weer eens even kijken welk geluid de ijskoolwagen vandaag weer produceert. Ja, dat doen we in Melodijs. Ik heb dan een melodietje door zo'n speakertje van een ijskoolwagen gepompt. En jij moet even erachter zien te komen. Oeh, jij is een beetje valsig. Welk melodietje dat dan is? Titel en artiest mag je dan appen naar de studio. En wie weet bel ik jou dan terug. En ga je er vandoor met een RTV Oost zomerprijzenpakket XXL. Maar eerst even dit. Ja, misschien denk je, kijk je TV Oost, dan denk je, wat heeft die vrouw

En eigenlijk was ik heel blij dat ik geen biertje had gedronken. Ja, ik heb namelijk het idee dat als je een biertje drinkt en je leeftijd wordt wat hoger. Nou, in mijn geval, ik word 6 augustus 37. Ja, als je boven de 20 bent, ik heb het idee dat die katers alleen maar erger worden. En misschien heb jij dat ook wel eens gehoord. Wacht maar tot je ouder bent. Dan duurt een kater 3 dagen. Nou is er toch een partijtje wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ja, er zijn natuurlijk veel van die onderzoekjes waarvan ik denk, ja, moeten wij hier ons geld aan besteden? Maar in dit geval, dit is me toch een partij goed onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat het grote onzin is. Uit onderzoek blijkt dat katers op latere leeftijd fysiologisch gezien juist minder erg zijn. Ja, je kunt hoe ouder je wordt beter tegen de pijn en je drinkt vaak minder door. Waarom jij je dan misschien vandaag op deze maandag de 27e toch zo verschrikkelijk voelt, dat is eigenlijk heel simpel. Je bent geen 18 meer, je kan niet de hele dag meer met een zak chips op de bank liggen. Je moet gewoon de was doen, je moet 20.000 keer per dag horen mama of papa. Ja, je bent gewoon veel drukker. Het is niet je lichaam dat faalt, het is gewoon het keiharde volwassen leven.

Nog 499 jaar en dan is het 2525. En dat betekent dat het jaar 2525 dichter bij ons ligt dan bijvoorbeeld de ontdekking van Amerika door Columbus. Bijzonder als je daarover nadenkt. Hey, gebruik die hersenpan even, want ik heb een melodietje door de ijskoolwagen gehaald. En aan jou de vraag, welke nummer zoek ik? Welke artiest? Je mag het me laten weten via de Oost-app 06-4567-1331. Ja, ik moet eraan denken, omdat mijn kinderen altijd helemaal hysterisch worden als ze de ijskoolwagen horen. En er zit altijd zo'n heel irritant deuntje. Het is echt een irritant deuntje wat dan door de straat heen klinkt. Dus dacht, dat kunnen we beter. We kunnen beter de grote hits pakken, die dan door dat hele kleine speakertje proppen. Nou ja, dat klinkt het alsnog niet heel lekker, maar misschien wel ietsje beter. Heb jij enig idee welke hit ik zoek? Je mag het doorgeven via de Oost-app. Wie weet ben ik jou dan wel terug. En ga je er vandoor met een XXL zomerprijzenpakket.

0: bespelen voor een XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost. Wil je die verdienen? App dan even naar de studio. Wat ik zoek, heb jij enig idee? Je mag me laten weten via 06-4567-1331. Naar het juiste antwoord gaan. Eerst even naar onze eigen Bart Kieft. Bart, die volgens mij van alles aan het proberen is, maar een beetje tegen wat problemen aanloopt, toch Bart?
1: Nou, ik wil hier het hek passeren, het hek naar het Kozakkenveer. Op weg naar dat veer dat feesten met de duurste waarde verbindt. Maar hier staat het. Het Kozakkenveer is vanwege laag water tot na de orde tijdelijk uit de vaart. Voor InfoZie de website. Meneer, ja, u wordt hier ook mee geconfronteerd.
2: Ja, ik wou ook over, maar dat kon niet.
1: Vogelliefhebber of fotograaf?
2: Ja, ik ben voor hobbyfotograaf. Ik wou kijken hier naar de Schotse Hooglanders.
1: Even verderop lopen.
2: Denk ik. Ze zegt dat hij wat zit. Dus ik wou hem kijken of hij wat moois loopt.
1: Waar komt u vandaan?
2: Nijfvel.
1: Waarom dit gebied? Trekt u dat zo?
2: Het is mooi langs de IJssel. En ja, de natuur is hier mooi.
1: U komt uit Nijverdal, Sallandse Heuvelrug. Ja, alsjeblieft, dankjewel. Hoe mooi wil je het hebben?
2: Ja, dat klopt, maar dat ken ik heel goed. Dus ik dacht, mijn ouders zitten hier op de camping en van daaruit ben ik hierheen gegaan.
1: Ja. Staat u hier voor een hek, een poortje. Ja, dat poortje, dat gaat wel open, maar even
2: verder. De pontje gaat niet.
1: Het pontje komt niet.
2: Nee.
1: We kunnen hier een blik werpen tussen de struiken door. Vanochtend was ik in Deventer. Ja, je ziet het ook wel, hè?
2: Ja, het is zo laag.
1: De kribben die zijn enorm vrijgekomen door het lage water.
2: Ja, klopt. En dan kan het pontje er niet over.
1: Je weet wat voor veer het is, Kozakkenveer?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik wist dat je ook met de fiets zo eroverheen kon.
1: De naam, Kozakkenveer, weet u waar het vandaan komt?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Kan ik u verklappen? Ooit, 200 jaar geleden, werd Napoleon opgejaagd vanuit Rusland door de Russen en de Kozakken en de Bashkieren. En die bouwde hier een schipbrug op weg naar Amsterdam om Napoleon tot in Amsterdam te achtervolgen. Vandaar dat ze de naam Kozakkenveer op die manier uit het stof hebben gehaald en hier het pontje laten varen. Maar goed, dan moet het water iets hoger staan.
2: Ja, als die hoger was, hadden we droog weer gekund. Maar ja, het is te droog.
1: Die uitkijktoren achter u, al op geweest?
2: Ja.
1: En?
2: Ja, je kunt hier mooi overheen kijken, ook over de IJssel.
1: Mooie vaart?
2: Nee, dat heb ik nog niet gezien.
1: En Schotse Hooglanden?
2: Ook niet.
1: Het is dan wat. Geen pontje, geen Schotse Hooglanders, geen ooievaars. En nu bent u met de camera.
2: Ja, maar ja, je hebt ook vlinders en Lille Belm. Dus,
1: En verslaggevers.
2: Ook nog, verdwaalde verslaggevers.
1: Oké, okay. Ik ga toch nog even bij het water kijken. Bedankt. De groeten aan de Schotse Hooglanders, als u ze vindt. En dit hek valt dicht. En dan ga ik toch nog eventjes een kijkje hier bij de steiger. De steiger van het Kozakkenveer. Voor dagelijks fietsverkeer tussen Fortmond en Vezen staat er op een bord. Dagelijkse afvaart van 9:30 tot 17:30. Maar goed, dit bordje wat hier op dit moment hangt. En ik kan drukken op de bel. Er wordt vandaag niet gereageerd op dit soort verzoeken. Helaas, het water in de IJssel staat te laag.
3: Zomer in Overijssel!

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Voor de grootste keuze in slaap.

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Vier minuten over 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er zijn boerenprotesten aangekondigd voor vanavond tegen de stikstofplannen van het kabinet. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar er is veel actiebereidheid onder boeren om te protesteren. Onderdeel van de plannen is dat met name rond kwetsbare natuur de uitstoot fors omlaag moet. De protesten werden aangekondigd na een boerenoverleg vorige week in Hardenberg. De organisator van het overleg zegt te hopen dat het vreedzame protesten worden, maar kan dat niet garanderen.
4: Trekkergroepen zijn niet georganiseerd, dus daar kun je niks aan doen als er iets uit de hand loopt. Maar dat is niet de oproep. En ja, wat trekkergroepen individueel doen, dat kunnen wij ook niet. Onze groep kun je niet zeggen van gewoon.
3: Ook in andere provincies zijn er vandaag lokale protesten. We blijven nog even bij de stikstof, want niet alleen boeren, maar heel Nederland moet bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Dat zegt boswachter Nico Harkers van Staatsbosbeheer. Volgens hem tast stikstof de natuur ernstig aan en verdwijnen kwetsbare planten uit het landschap. Harkers pleit voor keuzes die niet alleen goed zijn voor de economie van nu, maar ook voor toekomstige generaties. Hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid bij de hele samenleving ligt. Ondertussen staat vanavond dus de eerste protestactie van de boeren tegen dat beleid gepland. En blijven ook lokale politici kritisch op de kabinetsplannen. En bij een tabakscontrole in Deventer zijn deze week honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Er waren signalen dat er in sommige tabakszaken en kiosken illegale sigaretten en vapes werden verkocht. Bij die winkels werd ook in verborgen ruimtes gekeken, zoals in meterkasten. Het illegale tabak dat werd gevonden kwam vermoedelijk uit het buitenland. Meerdere verkooppunten hebben een boete gekregen. Er is niemand aangehouden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dankjewel. Gaan we nog heel eventjes naar het weer. Ja, het is nog even doorkomen als je houdt van heel veel zonneschijn en tropische temperaturen. Want vandaag zitten we rond maximaal 21, 22 graden. Zon en wolken wisselen elkaar daarbij af. Het blijft vanmiddag wel droog als het goed is. Ik durf het nooit te beloven. Vanaf morgen komt dan de Franse hitte onze kant op. Wordt het in één klap echt flink warmer. We gaan morgen al richting de 28 en donderdag is het zelfs 35 graden.

0: punten. En 3, 2, 1. We spelen Melodijs, waarbij ik een melodietje door de ijskowagen haal. Ja, je weet wel, het klinkt altijd een beetje blikkerig, een beetje slecht. Mijn kinderen worden helemaal wild als ze dit deuntje horen. Badadada. Ik iets minder, want ik weet dat het mijn geld gaat kosten. Nou, omdat ik er helemaal knettergestoord van word, heb ik een nummer gepakt wat ik wel heel leuk vind. En dat heb ik door die speakertjes heen laten klinken. En aan jou was de vraag, welk nummer is dat dan? Nou, nog even luisteren. Volgens mij was hij heel goed te doen.
1: Henny Hotman.
0: Hey Henny, met José van Radio Oost.
1: Hey,
0: hallo, hoe is het?
1: Dat is leuk.
0: Nou, gelukkig maar Henny. Hoe is je maandag?
1: Ja, mijn maandag is heel goed.
0: Heel goed zelfs, dat maakt hem heel goed.
1: Oh, een beetje rustig aan, een beetje klungelen in de tuin, een klein beetje regen, goed voor de tuin.
0: Ja, dat is wel lekker hè, na al die droogte en zo.
1: Ja, wat wil je nog meer?
0: Nou, niet zo heel erg veel. Nou, misschien een XXL zomerpakket van Radio Oost.
1: Ja, dacht
0: ik wel
1: hè.
0: Dacht ik wel. Jij zegt hierover, ik vind dit een leuk nummer.
1: Ja, is ook zo.
0: Nou, vind ik ook. Het is een van mijn lievelingsnummers, Henny.
1: Rolling Stones valt een van mijn favorieten. Ik vind Dead Flowers nog leuker, maar die hoor ik bijna nooit op de radio.
0: Nee, die hoor je inderdaad bijna nooit. Welke van de Rolling Stones is het, Henny?
1: Dit was volgens mij I Can't Get No Satisfaction.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt van mij dat XXL zomerpakket. Ik weet eigenlijk niet of er wat bij zit voor in de tuin, maar ik kan wel even voor je kijken.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Nou, ik ook. Henny, blijf nog even aan de lijn. Dan noteer ik even je adres en mooie maandag, hè?
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Ja, ik zou hier dus wel voor gaan rennen naar die ijskowagen. The Rolling Stones en Satisfaction op Radio Oost.

De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: Oh, ik heb hier zoveel geld aan besteed. Hè. Ja, als ik denk aan 2003, dan denk ik vooral aan heel veel sms'jes die ik stuurde. En dan vooral voor één heel specifiek moment, waarvan ik hoopte dat mijn sms'je dan ongelooflijk het verschil zou maken. Nou, ik weet niet zo goed of dat heeft geholpen. Even luisteren.
1: De winnaar van Idols 2003 is geworden...
0: Ik zat vloeken op de bank. Ja, ik had heel erg veel gestemd voor Jim. Ik was zo fan van Jim. Maar ja, mocht niet baten. Uiteindelijk won Jamai Summer Jam 2003. Veel plezier met Jan Willem Zo. Naar Matthias Heim.

0: zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Er is een overleden persoon gevonden bij het Eesemeer in Steenwijk. Over de persoon en de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. De familie van Thijs Gosseling uit Enschede is direct naar Italië gereisd na het tragische ongeval van afgelopen zaterdag bij het Comomeer. En boeren zijn vandaag van plan te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Het is niet duidelijk hoe die protesten eruit gaan zien. Dat en meer lees je op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Eddie Grant and Gimme Hope, Joanna.
1: Jan Willem Cobus.
0: 2:07, zomer in Overijssel. En ja, die zomer die gaat maar door. Week 4 zijn we aangeland van deze serie, waarin we jullie ook meenemen door de provincie. Verslaggever Bart Kieft is vandaag op pad en die gaan we zometeen natuurlijk ook weer horen. Verder hebben we de pop-up plaats en al het nieuws van vandaag zetten we voor je op een rijtje, geladeerd door de lekkerste muziek. Even wegdromen nu met Fleetwood Mac.

0: Nobody Wants to be Lonely, hoorde je van Christina Aguilera en Ricky Martin.
1: Zomer. De pop-up plaat.
0: Ja, en het blijkt maar weer, ook ik kan het niet alleen, ik heb je hulp nodig. Heel veel reacties hoop ik weer binnen te krijgen op de pop-up plaat van vandaag. Want het enige wat je hoeft te doen is even mee te denken over het programma. Over welke muziek jij als eerste bedenkt als jij de naam hoort van een band of een artiest. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik van je vraag. Het kan zijn dat je zegt van, oh, maar als ik die naam hoor, dan denk ik aan dat optreden of aan dat nummer specifiek. Of ja, ik heb een leuke belevenis gehad in mijn leven en daar hoort dat plaatje bij. Of juist ook niet, minder leuk, maar hoort het plaatje wel bij. Kortom, alles mag en alles kan. En onder alle inzenders vloot ook nog een leuk zomerpakket. Wat ik aan jou vraag dus is, wat is jouw eerste gedachte vandaag bij Bluff? Oké. De band Bluff, denk je aan Zeeland? Denk je aan de teksten van Bluff? Of denk je aan een speciaal nummer? Ik wil het graag van jou weten. En dat kan op 06-4567-1331. Wat is jouw eerste gedachte bij Bluff?

0: Just in the Wild en Cheerio.
1: De pop-up plaat.
0: Ze stromen weer binnen, de reacties voor de pop-up plaat. En het enige wat je hoeft te doen is, wat denk jij als eerste als je de naam van de band Bluff hoort? Geweldig, zegt Marianne bijvoorbeeld en Gert, die zeggen dat. Even kijken, ook komt er binnen Holiday in Spain, zegt Jacqueline. Marcel heeft het over Zeeland. En even kijken, mosselen, daar denkt Marcella aan. Nou, welke muziek denk jij ook aan? Dat mag je doorgeven op 0645671331. En alles wat jou als eerste te binnen schiet bij de naam van de band Bluff is de vraag voor vandaag. En de komende anderhalf uur gaan we zeker nog twee of drie nummers van Bluff ook langs laten komen. Met jouw verhaal erbij. Kan herinnering zijn aan een gebeurtenis in je leven. Maar ook gewoon als je denkt van ja, nee, dat vind ik gewoon het mooiste nummer. Ook dat kun je doorgeven. En bellen mag ook 074-2456-665 of WhatsApp. En dat kun je ook bereiken via de app van Radio en TV Oost. Als je die nog niet hebt, dan wordt het echt wel tijd. Haal eventjes de nieuwsapp van Radio en TV Oost binnen. En rechtsbovenin staat App Ons. Ook op die manier kun je ons bereiken voor een plaatje van Bluff.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
7: Het is 1:30. Je luistert naar Radio Oost. En we kijken even naar de thermometers in de provincie. Want ja, het is nu nog ergens begin 20. Maar dat gaat de komende dagen weer veranderen en snel omhoog. Maar eerst nog in Kiewitzaar. Daar is het nu 20,5. Apenhuizen 21. En in Ezen ook 21. En het nieuws uit Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
8: Er is een overleden persoon gevonden in Steenwijk. Over de persoon en de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. Eerder vanmiddag kregen hulpdiensten een melding binnen van een noodsituatie bij het Ezenmeer. Voor het incident werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De politie doet onderzoek naar het overlijden van de persoon en kan verder nog geen informatie delen. De autobrand van gisternacht in Geesteren, waarbij de auto van een Syrische statushouder werd verwoest, is volgens de politie aangestoken. De politie heeft de bewaking in en rond het dorp opgeschroefd vanwege de brandstichting. De gemeente Tubbergen overlegt met de politie of er nog meer maatregelen nodig zijn. De man uit Syrië vertelde gisteren nog dat de auto erg belangrijk is voor het gezin, omdat ze er veel gebruik van maken. De schrik zat er zo in dat het gezin besloot om ergens anders de nacht door te brengen. De woning van het gezin is al eerder doelwit geweest van vernielingen. FIFA-voorzitter Infantino heeft uitgehaald naar degene die volgens hem haat hebben verspreid rond het WK. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat critici zo geconsumeerd werden door haat en kritiek dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Toch was het WK zeker niet vlekkeloos, zegt deze NOS-verslaggever.
9: Een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. De Iraanse selectie, die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
8: En dan was er nog het geweld van Argentijnse spelers tegen wereldkampioen Spanje. Daar zegt Infantino niets over. En PEC Zwolle heeft zich onlangs versterkt met vleugelaanvaller Ibrahim Sissoko. De buitenspeler van 22 jaar maakte gisteren tijdens zijn eerste oefenwedstrijd direct indruk op het publiek. Sissoko vertelt wanneer het komende seizoen voor hem is geslaagd.
10: Sowieso een goede teamprestatie. Ik hoop op het linker rijtje. Je mag me hoog inzetten natuurlijk. En voor mezelf, ja, 7 goals, 7 assists. Dan ben ik wel op zich wel tevreden.
11: Dat zijn mooie concrete cijfers al.
10: Ja, 10 goals, 7 assists. Sorry. Niet zo laag inzetten, hè.
11: Nou, dan komt het helemaal goed met de publiekslieveling hier.
10: Ik hoop het, maar we moeten ook nog laten zien, hè.
8: Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Sissoko al veel voetbalervaring opgedaan. Toch ziet hij PEC Zwolle als de juiste stap in zijn carrière. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
7: Ja, ik ga ook met jou dat soort afspraken maken. 10 berichten vandaag.
8: 10 berichtjes.
7: 10 berichten.
8: Dat wordt een lang bulletin.
7: Ja, dat is ook
8: weer. Ik weet niet of de luisteraar op zit te wachten.
7: Nee. Houd maar gewoon bij lekker compact en duidelijk.
8: Doen we.
7: Dankjewel, Benjamin. Ja, dat soort afspraken. Goh, brengt je op een idee, hè?
8: Ja, dat kan zo.
7: Geen files, behalve dan bij de Duitse grens A1. Dat is dagelijks, dat kennen we. En wat we wel hebben, dat is natuurlijk ook nog even een kleine vooruitblik op het weer. Want in de loop van de middag wordt het vanuit het westen de hele provincie verder droog. Op dit moment is dat alleen aan de westelijke kant zo. Een mix maximum temperatuur, die liggen zo rond de 22 graden uiteindelijk. Vanavond wordt het zeker droog, maar warmt het ook snel op. Morgen stapelwolken, veel zon en temperaturen richting de 27 tot 28 graden.

0: Zoveel te doen, Toontje Lager. Ja, wie ook heel veel te doen heeft, dat is Bart Kieft. Hij is onderweg voor Zomer in Overijssel. Zometeen horen we weer waar die zit. Met Lost Frequencies vragen we ons al een beetje af. Where are you now?
1: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.

0: Where Are You Now of Lost Frequencies.
1: Zomer in Overijssel.
0: En die vraag, Where Are You Now, stellen we natuurlijk aan onze Bart Kieft. De hele dag al op pad in de provincie. Ik heb hem op allerlei plekken al gehoord. En het vermoeden is dat hij richting Fortmond getrokken is, Bart.
2: Nou, voel de vrijheid van de natuur. Voel de vrijheid van zomer in Overijssel. In dat prachtige IJssel-landschap. Meneer, mevrouw, u komt hier aanlopen. U ziet eruit als getrainde wandelaars.
3: Zijn we ook. Nee.
2: Pokt en gemazeld.
3: Nou, valt wel mee. Valt wel mee.
2: We zijn bij Fortmond.
3: Ja.
2: En u bent op weg?
3: Nu naar Weijen. En we gaan door naar Kampen.
2: Kijk eens aan. Dat is een specifieke route.
3: Ja, het Hanzestedenpad. Ja.
2: Waarom loopt u dat?
3: We wilden eigenlijk voor het eerst eens een keer in Nederland wandelen. We maken meerdere wandelingen per jaar. Met elkaar dan. En dan lopen we vaak in het buitenland. Mooie lange afstandswandelingen. En nu hadden ze dus van, nou laten we dat eens in Nederland proberen. En onze honden, die brengen we altijd weg als we gaan wandelen. En die hebben hier een opvang in Baak, vlakbij Bronkhorst.
2: Okay, ook langs de IJssel. Gelderland.
3: Sorry, Gelderland. Nee, het is geen Overijssel, maar nee. Het is dan Gelderland. Maar we komen dus daar nu vandaan. En dan lopen we dus...
2: Moet even aan de kant.
3: Ja.
2: Dit is het deel van de IJssel dat over de weg heen gaat bij hoogwater, hè, waar u nu loopt.
3: Ja, zeker. Ja, dat hebben we al. We hebben op...
2: Kijk uit hoor, weer een auto.
3: Meerdere van dit soort plekken gezien. Ja. Maar het is echt... Ja, we verbazen ons echt iedere keer weer opnieuw. Blijf ook maar foto's maken, want ja, wij kenden dit helemaal. We komen uit Brabant. Ja. Heb je ook uiterwaarden, maar dan van de Maas en van de Waal. Ja. Maar dit is toch ook wel uniek stuk landschap. Heel mooi.
2: Ja, wat is het mooie aan wandelen? Welke voldoening krijgt u ervan?
3: Gewoon sowieso. We hebben natuurlijk. Oh ja, zij maakt altijd foto's van de omgeving. Ja,
2: uw vrouw die 10 meter achter ons loopt.
3: Later, want die maakt foto's van beesten en dieren en van het landschap. Maar het is gewoon heerlijk om even af te kalven, zeg maar. En rustig aan te gaan doen. En in het tempo van je hartslag te gaan. En gewoon rustig het landschap tot je te nemen. Ja,
2: wandelen is mediteren, zeggen ze ook wel. Hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Zonder dat je er eigenlijk heel veel energie in hoeft te stoppen. Behalve dat je gewoon je voeten voor je voeten moet zetten.
2: Ja, je wordt er ontzettend sterk van volgens mij, want je traint je lichaam.
3: Ja. Ze zeggen wel, als je gewoon maar blijft lopen, dan ga je het lang volhouden als je gezond mag blijven.
2: Dus... Alleen die jakkerende auto's, waar komen die vandaan? Van de camping, denk ik. Fortmond, het haasje, even verderop.
3: We moeten dat die dus van de camping afkomen, waar we overigens dan over erheen gaan. Ja. Maar dat is ook wel weer leuk, want je passeert het en dan ben je even onderdeel van die mensen, maar tegelijkertijd dan loop je gewoon weer lekker er doorheen en dan ben je weer in de stilte. Okay. Heerlijk.
2: Hier is het gewoon goed links houden. De regen valt een beetje op ons neer, maar tussen de wolken zien we de blauwe luchten alweer komen. Staatsbosbeheer, de boswachter komt hier voorbij. Ik wens u nog een goede trip.
3: Nou ja, oh, je ook een fijne dag.
2: En geniet ervan.
3: Gaan we doen.
2: IJssellandschap. Tot ziens. Dag mevrouw.
3: Doeg.
1: Zomer in Overijssel.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. De autobrand van gisternacht in Geesteren, waarbij de auto van een Syrische statushouder werd verwoest, is volgens de politie aangestoken. Er is een overleden persoon gevonden in Steenwijk. Over de oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. En Edwin Kok uit Borne vertrekt deze zomer naar Spanje om leiding te geven aan Nederlandse brandweerteams die helpen bij het blussen van de extreme natuurbranden in Zuid-Europa. Meer nieuws op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze
11: gedeeld. Ik heb een fiets.
10: Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Wham! And I'm Your Man.
1: Jan-Willem Cobus.
0: I'm Your Man voor de middag. Tot 6 uur ben ik bij je zometeen. Schuif Benjamin Borgman eraan voor het nieuws en de rest van de middag om een overzicht te geven van wat Overijssel vandaag allemaal weer te bieden heeft en te bieden had. En wat heb jij als luisteraar te bieden? Dat is mijn vraag voor de pop-up plaat. Want ik zoek namelijk plaatjes die van bluff zijn. Dus wat schiet bij jou als eerste te binnen als jij denkt aan de band Bluff? Heel wat reacties binnengekregen en jouw keuze hoor ik ook graag. Heb jij bijvoorbeeld een mooie herinnering aan een concert? Of heb je één plaatje wat echt helemaal bij jou past? Of misschien ook wel helemaal niet, zoals Herman Vredegoor, die zegt, waar ik aan denk bij Bluff, dat is waar is de zenderkeuzeknop? Ja, dat kan natuurlijk ook. Niet iedereen is fan. Jouw idee voor de eerste gedachte bij Bluff, die mag je doorgeven op 0645671331. En zometeen gaan we er een paar van draaien. Nou, in ieder geval twee. Nu Peter Gabriel. En hij beklimt de Salisbury Hill.

0: Alex Warren en de Fever Dream.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, we horen het net al. Er zijn ook mensen die Fever Dreams krijgen van Bluff. Herman, wel bedankt voor je reactie. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel fan zijn van Bluff. Zo stil van Bluff en na jaren nog steeds, zegt Wim uit Enschede met een dubbele gedachte daarbij. Dankjewel Wim voor je reactie. Bluff, een mooie dag, zegt Jeroen Snijders. En wat komt er nog meer binnen? Als ik aan Bluff denk, denk ik aan mosselen, zegt Marcella Oudekerk. Even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Nou, laten we eens ook een nummer draaien. Jacqueline vroeg er onder meer om. En Bluff, eerste reactie, geweldig. Veel mooie nummers, vakantiegevoel. Liefst uit Londen, hier aan de kust, Vlissingen. Altijd leuk voor een korte vakantie. En natuurlijk Holiday in Spain. Groetjes Gert en Marian uit Wierden. Gert en Marian, groeten terug. En hier is die. Bluff en de Counting Crows. Engels-Nederlands, Holiday in Spain.

Le Lac du Conne Maga, Michel Sardou. Die kennen we ook in een enorme houseversie. Is ook nog steeds super populair, deze muziek. Bluffmuziek. Heb jij nog iets wat jou te binnen schiet als eerste bij Bluff? Geef ze door op 0645671331.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Voor de grootste keuze

0: op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier ben ik mens, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
3: Ik moet even verwerken. Het is 1 minuut over 3:30 en het is op dit moment zo'n 20 graden in Klein Angelo. In Archem 21 en in Eesveen, daar staat de thermometer op 20 graden. Het nieuws in Overijssel, dat krijg je van Benjamin Borgman.
4: Om leiding te geven aan Nederlandse brandweerteams die helpen bij het blussen van de extreme natuurbranden in Zuid-Europa, vertrekt Edwin Kok uit Borne deze week naar Spanje. Kok is de landelijk coördinator natuurbrandbeheersing en vertrekt met een tweede team naar Catalonië.
5: De inzet van het team daar. Dus ik zal zelf niet mee gaan blussen. Ik ga wel mee met het team. Maar ik zal ervoor zorgen dat zij hun dingen kunnen doen. En ja, wat we ook de afgelopen weken gezien hebben is dat het team soms tot diep in de nacht daar bezig is. Nou, dan ben ik er juist voor dat als zij dan weer een paar uur geslapen hebben en klaar zijn om weer de volgende dag aan te kunnen, dat de spullen zo klaar staan zodat ze hun werk kunnen doen.
4: Delen van Spanje en Frankrijk kampen al weken met de branden. Volgens Kok is het dan ook geen overbodige luxe dat de Nederlandse brandweer bijspringt. De familie van Thijs Gosseling uit Enschede is direct naar Italië gereisd na het tragische ongeval van afgelopen zaterdag bij het Comomeer. Gosseling van 45 kwam om het leven toen zijn zoon van 16, die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, en probeerde te redden. De vader van Thijs regelt onder andere de terugkeer van het lichaam naar Nederland. De zoon maakt het na omstandigheden goed. Justitie in Italië doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Zodra dat is afgerond, kan het lichaam worden overgebracht naar Nederland. En in steden als Zwolle, Deventer en Hengelo duiken steeds vaker nepverhuurders op. Ze bieden op sociale media woningen aan en vragen om een aanbetaling voordat je mag bezichtigen. Daarna hoor je niets meer en ben je je geld kwijt. Mede door de woningnood trappen veel mensen hierin. Gelukkig is er een simpele manier om te checken of een advertentie echt is, vertelt deze universitair docent.
6: Ze pakken vaak de foto's en de tekst integraal van bestaande websites. Okay. Dat geeft je ook meteen een voordeel, want dat betekent dat je daarop kan gaan zoeken. Een van de dingen die je kan doen is als je Chrome gebruikt, is dat je op je rechter muisknop kan klikken op een foto en dat je kan kijken waar komt deze foto nog meer voor op het internet. En als bij een appartement eigenlijk blijkt dat het appartement 2 keer zo duur is en ergens anders staat, dan weet je dat je gescamd wordt.
4: De kans is groot dat veel toekomstige studenten op deze manier opgelicht gaan worden, omdat het nieuwe studentenseizoen er weer aan zit te komen. En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Kijken we nog even naar de wegen. Daar is ook wat aan de hand op dit moment. Behalve de dagelijkse file van de A1 Duitse grens, die valt redelijk mee. 3 kilometer, 6 minuten. De vertraging is ook een oprit dicht. Dat is op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Almelo West zijn bergingswerkzaamheden. Daarom is de oprit dicht en moet het verkeer omrijden. Ja.

0: kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam, maar Lo Badman kent ook een museumplein. Dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nou, dat weer komt er weer aan, hoor. Voor parkje en biertje en dergelijke. Oh ja, vrienden ook nog. Zeker weten. Het is tijd voor...
1: Zomer. De pop-up plaat.
0: Zoals gezegd, weer heel veel inzendingen voor de pop-up plaat voor vandaag. Ik heb er al heel wat genoemd. Jouw reactie. Even kijken of er nu net nog wat binnen is gekomen. Ja, kan het nog? Ja hoor, bij Bluff denk ik aan zoute landen. Dat zegt Wim onder meer. En iemand die ook een herinnering heeft aan Zeeland, die wat minder gelukkig is. Nou, dankjewel voor het inzenden. Wat we nog meer hebben binnengekregen is, even kijken. Mijn eerste gedachte bij Bluff is zon, zee en strand, zegt Wilma uit Nijverdal. Marcel zegt Zeeland op de camping in Middelburg is het eerste waar ik aan denk bij Bluff. En Els die denkt aan het weekend, ook al is het maandag. Ze zegt zaterdag. Groetjes Els, groeten terug Els.

0: Bluff was vandaag de pop-up plaat van de dag. En we draaiden ook nog zaterdag.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: De 5 voor 6 komt er zometeen weer aan. Het volgende uur hebben we het daar natuurlijk over. En wat is het onderwerp voor de 5 voor 6 vandaag? Waarop jij kunt reageren. En dat kan natuurlijk weer via 0645671331. En wat je ook kunt doen is eventjes bellen. 074-2456-665. En het onderwerp van vandaag, dat gaat over de jacht. En vrouwen die een jachtakte hebben. Nou, hoe dat allemaal precies zit, dat gaan we je zometeen vertellen. Reageren kan op 0645671331 dus. En je mag ook reageren via de telefoon 074-2456-665. Verder het laatste nieuws op een rijtje en de lekkerste muziek. Nu Icehouse en Hey Little Girl.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 35 uit Enschede is gistermiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Er is een overleden persoon aangetroffen in Steenwijk. Het is niet bekend hoe de persoon is overleden. En boeren zijn vandaag van plan te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Het is niet duidelijk hoe die protesten eruit gaan zien. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Level 42 and Something About You.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman vanmiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag op deze nog net redelijk zomerse dag. De 20 hebben we net gepasseerd. Maar daar gaat de komende dagen weer verandering in komen. Gaan we je zo meteen ook over bijpraten. En verder hebben we het over het nieuws van vandaag. Is onze verslaggever Bart Kieft weer op weg.
2: Ja, zomer in Overijssel vieren we natuurlijk de hele dag. Deventer in de omgeving tikken we vandaag aan. Elke dag natuurlijk een zomer in Overijsselse dag. We gaan het ook hebben over jagen. Als je denkt aan jagen, denk je misschien snel aan, nou toch, mannen. Tenminste, ik denk snel aan een man.
0: Maar wat is dat nou weer voor een rare gedachte?
2: Ja, nou, dat is wel zo. Ja, dat is wel misschien een beetje de huidige gedachte die je nog hebt. Maar dat beeld is achterhaald.
0: Nou, hoe dat zit, daar hoor je zo meteen meer over. En waar we het ook over hebben, is wat er allemaal nog aan zit te komen de komende tijd. We hebben het ook over de 5 voor 6.
2: Ja, inderdaad. Die gaat ook over het jagen. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de boerenprotesten. Want de stikstofplannen, daar zijn de boeren niet blij mee. Het werd al aangekondigd vandaag, de stikstofplannen protesten. En vanavond gaan ze inderdaad plaatsvinden. Maar hoe die er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En nogmaals, zoals gezegd, de 5 voor 6, die gaat dan weer over jagen. Een jagersakte voor vrouwen. Nou, daar gaan we het een soort uitgebreider over hebben. Maar je kunt nu alvast de jacht openen op de plaatjes voor de 5 voor 6. Over vrouwen, over jagen. Bedenk ze maar.

0: Simon en Garfunkel, Mrs. Robinson uit Amerika. Die heeft vast ook wel een jachtvergunning, heb ik zo vermoeden van.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, en waarom hebben we het daar nou weer over?
2: Ja, het gaat over jagen en wel vrouwelijke jagers. Want bij het woord jager, ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Jan-Willem. Denk je misschien ook wel aan een man, toch? Als je het woord jagen hoort? Of
0: nou,
2: zit er bij je anders?
0: Ik ken toevallig ook vrouwen die aan de jachten doen, om het zo maar te zeggen.
2: Kijk aan.
0: Dus dat zou zo. Dus het is niet zo heel vreemd.
2: Nee, het is niet zo heel vreemd. Nou, het beeld is ook achterhaald. Steeds meer vrouwen kiezen voor de jacht. Sterker nog, in de afgelopen 20 jaar is het aantal vrouwelijke jagers zelfs verdrievoudigd. Ook in onze provincie is de jachtopleiding populair.
0: En verslaggever Daan Brunsman die ging maar eens even dit weekend een kijkje nemen bij de training van een groep jagers in Overijssel.
3: Ja!
4: Hey, lekker!
5: Het is heel erg mooi om te doen, om samen te jagen. Dat komt natuurlijk voort uit historie. In families wordt al langer gejaagd. En dan komt er een dochter bij. En die krijgt misschien ook wel interesse. En die denkt, ik wil eigenlijk wel een keertje mee. En ja, zo is dat bij mij ook gegaan. Ik ging jagen mee als drijver. En op een gegeven moment dacht ik van, Ik ga zelf ook de jachttak te halen. Wat ik wel vaak hoor, vooral met het schieten en het scherp schieten op de kogelbaan, dan hoor je wel vaak dat mannen zeggen van, vrouwen zijn toch wel heel precies.
6: Dus vrouwen zijn eigenlijk beter dan mannen in de jacht?
5: Ja, nou ja, goed. Ja, denk het wel. Nee, dat durf ik niet zeggen.
6: Ja, je mag het zeggen, hoor.
5: Ik denk dat vrouwen een ander oog hebben op het jagen dan een man heeft.
7: Dit is een heel gezellig, leuk clubje wat we op het internet hebben leren kennen via Instagram. Toevallig hadden we dit weekend een nachtje wegstaan. En we zijn hier op schietbaan het Ruurloze Broek. En hadden we als activiteit bedacht om een rondje te gaan kleiden afschieten. Doorgaans plannen we leuke activiteiten. Maar af en toe wordt er ook wel eens een stuk wild gedeeld. Want daar ben je dan ook wel trots op als je dat hebt mogen schieten. Ik heb wel wat gewijtjes aan de muur. Dat is dan van een reebok. Maar toch wel het mooiste, dat is toch wel mijn eerste zwijn in Duitsland.
6: Dan stel je voor, je zit op een verjaardag en iemand vraagt, wat zijn je hobby's? Hoe leg je dat uit?
7: Ja, kijk, jagen is niet echt een hobby. Het is echt een passie. Dat deel je met lief en leed. En ja, je hebt wel eens van die verjaardagsvragen van, goh, waarom jaag jij? Nou ja, dan leg je gewoon uit dat het leuk is, bijzonder is en vooral ook heel lekker is. Dat is de voornaamste reden dat ik jaag.
6: En na de tijd de Jägermeister?
5: Na de tijd wordt er wel een Jägermeister gedronken. Dan zeggen we proost en dan drinken we er een.
0: Nou, dat is dus het verhaal van de jacht, waar dus 3 keer zoveel vrouwen de laatste jaren meedoen en een jachtakte hebben in onze provincie. En daar zoeken wij dan weer muziek bij.
2: Ja, vrouwen en jagen, wat jij erbij kan verzinnen. Stuur dat maar door naar 0645671331 en dan hoor je ze na 5:30.
0: Ja, wat suggesties bijvoorbeeld Whitney Houston, I'm Every Woman, of het jagerslied van Herman Vinkes. Ja, die hebben we pas geleden ook nog een keer gedraaid. Bedenk er maar wat bij, dus dat kun je doen via 0645671331. En misschien heet een van de jagers wel Linda?

0: Linda van de Frank Boeijen Groep.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, die 5 voor 6 draaien we dus tijdens deze 2 uur. Langzaam maar zeker komt er eentje voorbij. En dit is er een die nu is aangevraagd door Gerry. Aha en Hunting. High and low.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Het is bijna 4:30.
11: Ik ben
0: er bijna klaar voor om het erover te hebben. We kijken even op de thermometers in de provincie. Want daar is het nu weer tijd voor. Luister naar Radio Oost. En het is op dit moment zo'n 20 graden in Kloosterharen. In Arje 21. En Gelderingen, daar is het 20,5. Het nieuws in Overijssel, dat krijg je van Benjamin Borgman.
12: Een man van 35 uit Enschede is gistermiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in de Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Volgens een Duitse krant is de man gewurgd en heeft de politie een verdachte in beeld. Het zou gaan om een man die samen met de Enschedeën bij het hotel aankwam en met hem mee naar zijn kamer ging. De verdachte wordt nog gezocht. De overleden man checkte zaterdag in het hotel in en verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie heeft gistermiddag in Almelo bijna 40 boetes uitgedeeld, omdat ze na een ongeluk een wegafsluiting hadden genegeerd. De weggebruikers reden pionnen omver en negeerden de aanwijzingen die door de politie en de handhaving aan hen werden gegeven. De politie noemt het gedrag van deze automobilisten onacceptabel. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
13: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
12: Ja, 8000 FTE dus, oftewel een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. En in Kampen is een kater van een hoge gevel afgesprongen. De kater leek in eerste instantie niet zelf naar beneden te kunnen komen. Daarom kwam de brandweer met een hoogwerker te plaatsen om het dier te redden. Maar in plaats van in de hoogwerker te springen, besloot Oscar, zoals de kater heet, vanaf ongeveer 10 meter hoog naar beneden te springen. En zoals je wel vaker ziet, kwam Oscar keurig op zijn pootjes terecht. De kater raakte niet gewond en is weer terug bij zijn baasje.
0: Alleen welk leven was dit, hè?
12: Ja, dit was gewoon nog zijn 9e leven, dus hij heeft er nog 8.
0: Ja? Oh, is toch
12: 7? Nee, zijn eerste leven bedoel ik.
0: 7, toch?
12: Ze hebben 9 levens, toch?
0: Is toch 7?
12: 7?
0: Nou, hoeveel levens heeft een kat? Ik ben het kwijt.
12: Ik dacht 9.
0: Ja?
12: Ja.
0: Ja, deze kat is in ieder geval wel.
12: Dit is een bijzondere kat in ieder geval.
0: Vanaf 10 meter hoogte. Ja,
12: dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, zoek jij even op of de 7 of 9. Ja, dan doe ik ondertussen eventjes het weer. Want er is geen verkeersinformatie. De wegen zijn filevrij in de provincie. Wel even wat weer nog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen helemaal droog. Ik zie hier nog wat bewolking aan de oostkant van de provincie. Maximum temperatuur ligt op 22 graden. Vanavond is het droog. Het warmt wel snel op vanavond. En zeker morgen vroeg, dan zien we ook stapelwolken en veel zonneschijn. Maxima morgenmiddag rond de 27 tot 28 graden. Woensdag en donderdag gaan zeer warm tot tropisch verlopen. Het kan zelfs zo'n 34 graden worden. Dat is op woensdag. En donderdag tot 32 is de verwachting. Veel ruimte voor zon, weinig wind. Een lokaal onweer is niet uitgesloten. En vrijdag en zaterdag wordt het dan weer rond de 4 tot 27 graden, 24 tot 27 graden. En wolken en zon. Hoeveel levens zijn het?
12: Zowel 9 als 7, zeggen sommige verschillende plekken.
0: Je zit weer in ChatGPT.
12: Nee, hier staat volgens het oude volksverhaal heeft een kat 9 levens, ja? Hoewel sommige landen en culturen spreken over 7 levens.
0: Nou, en welk land en welke cultuur heeft dat over 7? Oh ja, dat hebben we. We gaan toch eventjes steken. Ik wil hier alles over weten. Hoe dat nou precies zit. Heb jij daar een goed antwoord op? Dat mag ook eventjes doorgeven op 0645671331. Zijn het er nou 7 of 9 in de levens van de kat? Meningen verschillen.
12: 9.
0: Ja, het is zeker allebei goed. Dat zal het wel zijn.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Ja, de nieuwe oogst van deze week. Toch weer samen van Maartje. Maartje vind ik ook wel een beetje een poesenaam. Vind je niet?
1: Ja, die heeft waarschijnlijk wel een kat of zo.
0: Maartje heeft misschien ook wel een kat. Dat zou ook nog zomaar kunnen. En waarom hebben we het hierover? Nou, wel hierom. Je had het net over die kat die uit de boom was gesprongen.
1: Ja, van een hoge gevel. 10 meter hoog is de kat naar beneden gesprongen. En zoals je wel vaker ziet natuurlijk netjes op zijn pootjes terechtgekomen. En ook weer herenigd met zijn baasje.
0: Ja, alleen hebben wij eventjes een discussie over of een kat nou 9 of 7 levens heeft.
1: Ik denk 9.
0: Ja, jij denkt 9, maar ik ben hondenliefhebber. Dus ik vind 7 al meer dan genoeg. Ja. Nee. Dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Maar we hebben het even opgezocht. En het is niet echt een heel eenduidig antwoord. Maar wel in de Nederlandse folklore wordt gezegd dat een kat 7 levens heeft. Terwijl in Engelstalige en andere culturen wordt gesproken van 9 levens.
1: Ja, klopt. Ik zie ook een Engels spreekwoord. For 3 he plays, for 3 he strays. En for the last 3 he stays. Oftewel, voor 3 dagen lang speelt hij. Voor 3 dagen lang dwaalt hij. Ja, en 3 levens lang blijft hij.
0: Ja, 3 levens. Oké. 3-3-3.
1: 9.
0: Ja, 9. Maar in Duitsland zegt bijvoorbeeld ook Heiner... is het 7 Leben.
1: 7 Leben? Ja. Oh, oké.
0: Misschien gaat het liedje Über 7 Brücken musst du gehen daar ook wel over.
1: Zo, kijk aan.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Goed, dat was eventjes de tussenstand van het aantal levens van een kat. Ik wilde het toch eventjes uitgezocht hebben. Zometeen gaan we uitzoeken waar Bad Kieft uithangt. In zijn nieuwe radioleven of zomer in Overijssel horen we zijn avonturen zometeen.

0: Zomerse klanken van Alizé en C'est moi Lolita.
1: Zomer in Overijssel.
0: C'est moi Bart Gieft, daar is het weer tijd voor. Begon vanmorgen in alle vroegte al in de jachthaven van Deventer. En zo maakt hij zijn rondje vandaag via verschillende plaatsen en komt uiteindelijk ook weer terug in Deventer. Bart.
2: Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Het lage water blijft fascineren. Vanochtend was hij hier al in de jachthaven. Maar het blijft komen en gaan met scheepjes met jachten. Dag meneer, wie bent u?
3: Ik ben Ben van Dongen uit Geertruidenberg.
2: Ja, dat is Brabant.
3: Brabant.
2: Wat doen die Brabanders hier met laagwater in de IJssel? Jachthaven Deventer.
3: Ja, we wouden eigenlijk Limburg in, maar ja, het is toch de IJssel geworden en de Randmeer geworden het.
2: Ja, en waarom?
3: Ja, een keer wat anders.
2: Een keer wat anders, zegt u. Terwijl u achter op het schip staat. Het schip luistert naar de naam?
3: Dylan.
2: En die naam heb ik al verder vaker horen voorkomen. Even verderop ligt er ook een scheepje. En daar is een Dylan aan boord.
3: Dat klopt, dat is mijn zoon.
2: Oh, het is een groot familiegebeuren.
3: Ja, wij varen al jaren, dus zodoende.
2: Ja. Het is laag water. U bent vanuit Brabant hier naartoe gekomen. Hoe ging die reis?
3: Eigenlijk weinig problemen gehad, hoor. Alleen het haventje van Zutphen, daar konden we niet in. Maar voor de rest hebben we eigenlijk nog geen problemen gehad.
2: Nee, maar je moet wel goed opletten, toch, als schipper?
3: Ja, natuurlijk. En toch zeker niet op de IJssel hier. Nou, het is smal natuurlijk met de beroepsvaart. Dan moet je wel eventjes uitkijken wat je doet natuurlijk. Ja.
2: Heeft u ze scherp op de radar of doet u het op het oog?
3: Ik luister maar je phone uit en voor de rest doe ik het op het oog, ja.
2: Ja, want een kripje pakken, ja, dat kan zomaar, hè? En dan heb je grote schade.
3: Dat klopt, maar het is niet voor het eerst dat ik hier vaar, dus ik weet wel waar ik mee bezig ben.
2: Nee, het is Deventer, de keizerlijke gastvrije Hansestad Deventer, zeggen ze dan. U ligt nu, niet op Steenworp, op afstand van het centrum. Ik zie wel de grote Lepewienstoren verderop. U bent al in de binnenstad geweest?
3: Nee, daar gaan we straks even naartoe.
2: Wat gaat hij doen?
3: Ja, dat weten we nog niet. We gaan eventjes met de fiets die kant op en dan gaan we even kijken wat we doen. Misschien wat drinken en eventjes kijken wat er allemaal te beleven is.
2: Ja, want Brabanders houden van gezelligheid natuurlijk.
3: Dat zeker.
2: Ik heb voor u in de aanbieding het Grote Kerkhof. Een prachtig terrassenplein onder de Grote Lepewienstkerk. Ik heb voor u de Brink. Dat is het plein bij de Waag. Met ook alleen maar terrassen. Dus daar vinden die Brabanders lekker, toch?
3: Daar zullen wij waarschijnlijk wel terechtkomen en een biertje drinken, ja. Denk ik.
2: Oké. Hoe is het verder in Raamsdonk sfeer?
3: Ik kom uit Geertruidenberg.
2: Oh, Geert, dat is bij elkaar, ligt bij elkaar, toch?
3: Eén gemeente, dus, ja. Eigenlijk allemaal hetzelfde, ja. Zeg maar. Ja, hartstikke goed, toch?
2: Ja, of bent u blij dat u Brabant bent ontvlucht in de zomer?
3: Nee, dat niet, maar ja, het is wel fijn dat je een keer wat vakantie hebt, hè. Dat is ook wel lekker. Ja.
2: Is het ander volk wat u tegenkomt? Andere mentaliteit, bijvoorbeeld hier in Gelderland, Overijssel, als je het vergelijkt met Brabant?
3: Nou, op het water niet. Iedereen zwaait gewoon aan elkaar. En nee, voor de rest, ik vind het geen vervelend volk in ieder geval, laat ik het zo zeggen.
2: Dat is mooi. U gaat straks lekker eten, drinken in het centrum van Deventer. Houd Dylan behouden vaart, zou ik willen zeggen. En dat geldt ook voor uw zoon en zijn vrouwen.
3: Kom goed. Hartstikke bedankt.
2: En de groeten in Geertruidenberg.
3: Dat ga ik doen.
2: En Raamsdonksfeer.
3: Ook nog.
2: Houdoe, zeg.
3: Houdoe.
2: Yo.
0: Ja, en groeten in Deventer. Bart Gieft, dankjewel. Morgen is hij weer op pad voor zomer in Overijssel. Radio Oost.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 35 uit Enschede is gistermiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. De autobrand van gisternacht in Geesteren, waarbij de auto van een Syrische statushouder werd verwoest, is volgens de politie aangestoken. En in Kampen is een kater van een hoge gevel afgesprongen. Het dier raakte niet gewond.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
15: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Ooh, la la la, Cool and the Gang.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman neem je mee richting de avond. Heel goedemiddag, Benjamin. We gaan zo meteen het nieuws op de rij zetten van vandaag. Het allerlaatste nieuws hoor je zo meteen als eerst. En we kijken ook even naar de boerenprotesten die er al dan niet aan zitten te komen. Het morrelt al wel een beetje. Ook daar wat meer informatie over stikstofverhalen en dergelijke. En wat gebeurt er verder vanavond allemaal in en rond onze provincie? Daar hebben we het over.
2: Nou, een heleboel. We gaan daar zo meteen inderdaad even naar kijken. Gaat onder meer ook over dat boerenprotest natuurlijk.
0: Zeker. En het gaat vandaag over jagers in de 5 voor 6. Welke muziek kun je daarbij bedenken? En dat heeft dan weer te maken dat er steeds meer vrouwen ook een jachtvergunning hebben en actief als jager zijn. Welke muziek past daarbij? Deze is onder meer al aangevraagd even.
3: Maar in het bos, daar zijn de jagers.
0: Jazeker. Ja, de 5 voor 6 dus over jagers en vrouwen die zo'n jachtakte hebben. En we gaan het hebben over het andere nieuws ook. En dat hoor je dan weer nu.
2: De politie heeft een overleden persoon gevonden in Steenwijk. En onze redacteur komt net binnenlopen. Die zegt dat er niet wordt uitgegaan van een misdrijf. Dus er wordt verder ook niet meer over gecommuniceerd. Er komt geen meer informatie naar binnen. Eerder vanmiddag kregen hulpdiensten een melding van een noodsituatie bij het Eesemeer. Daar vond het incident plaats. Voor het incident werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.
0: Boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen van het kabinet. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daar horen we over een paar minuten al wat meer over. En er is in ieder geval veel actiebereidheid onder de boeren om te protesteren. Dat bleek vorige week al toen tientallen bijeenkwamen in Hardenberg om acties voor te bereiden. De organisator van die bijeenkomst zegt te hopen dat het vreedzame protesten worden. Maar kan het niet garanderen. Naast Overijssel zijn er ook nog in andere provincies vandaag lokale protesten.
2: De autobrand van gisternacht in Geesteren, waarbij de auto van een Syrische statushouder werd verwoest, is volgens de politie aangestoken. De politie heeft de bewaking in en rond het dorp opgeschroefd vanwege de brandstichting. De gemeente Tubbergen overlegt met de politie of er nog meer maatregelen nodig zijn. Het is volgens verslaggever Daan Brunsman een grote klap voor het Syrische gezin.
4: Een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Hij werkt in Hengelo in de horeca. En op die manier kan hij dus gewoon niet op zijn werk komen. Allemaal super vervelend voor dit gezin.
2: De schrik zat er zo in dat het gezin besloot om ergens anders de nacht door te brengen. De woning van het gezin is al eerder doelwit geweest van vernielingen.
0: En om leiding te geven aan de Nederlandse brandweerteams die helpen bij het blussen van de extreme natuurbranden in Zuid-Europa, vertrekt Edwin Kok uit Borne deze week naar Spanje. Kok is de landelijk coördinator natuurbrandbeheersing en vertrekt met een tweede team naar Catalonië.
5: Ik ben verantwoordelijk voor de inzet van het team daar. Dus ik zal zelf niet mee gaan blussen. Ik ga wel mee met het team. Maar ik zal ervoor zorgen dat zij hun dingen kunnen doen. En ja, wat we ook de afgelopen weken gezien hebben is dat het team soms tot diep in de nacht daar bezig is. Nou, dan ben ik er juist voor dat als zij dan weer een paar uur geslapen hebben en klaar zijn om weer de volgende dag aan te kunnen, dat de spullen zo klaar staan, zodat zij hun werk kunnen doen.
0: Delen van Spanje en Frankrijk kampen al weken met de branden. Ja, inmiddels ook jaren, want elk jaar is het weer raak. En volgens Kok is het dan ook geen overbodige luxe dat die Nederlandse brandweer daarbij springt. Dat en meer kun je ook nalezen op de app en op oost.nl. The Little River Band nu en Home on Monday.

0: Home on a Monday natuurlijk, van de Little River Band. We gaan het nog eens hebben over de boeren die zich zorgen maken.
1: Absoluut. Over het stikstofbeleid van het kabinet. Die zorgen blijven groot. In Hardenberg kwamen boeren vorige week al bijeen om te bespreken wat de gevolgen van het beleid zijn voor hun bedrijven en om te praten over nieuwe protestacties. De organisator van die bijeenkomst zegt te hopen dat het vreedzame protesten worden, maar kan dat niet garanderen.
2: Trekkergroepen zijn niet georganiseerd, dus daar kun je niks aan doen als iets uit de hand loopt. Maar dat is niet de oproep. En ja, wat trekkergroepen individueel doen, dat kunnen wij ook niet. Onze groep kunnen we dat ook niet. Kun je niet zeggen van gewoon.
0: Nee, vanavond zijn er op meerdere plekken in de regio de eerste acties te zien. Onder meer in Hardenberg komen boeren bij elkaar langs de weg. Ook boer Art zal daarbij zijn. En verslaggever Danielle Rademaker is op dit moment bij zijn boerderij.
3: Het melkveebedrijf van Art Eshuis hier in Diffelen. Wat voor bedrijf is het precies?
4: We hebben hier een melkveehouderij met ongeveer 170 koeien en dan volledig zelfvoorzienend qua voer en mest.
3: En u gaat vanavond deelnemen aan de actie, maar eerst moet er nog een hoop gebeuren volgens mij.
4: Ja, het werk op de boerderij gaat altijd door en deze droogte geeft alleen maar extra werk, omdat er dan nog weer water naar het land moet om het gras te laten groeien. En de koeien, dat gaat altijd door.
3: Waarom doet u mee aan de actie?
4: Omdat wij met ons bedrijf in de 1000 meter zone liggen van Natura 2000 gebied Vecht beneden Regge. En in principe is het gewoon einde oefening.
3: Ja, dus uw hele bedrijf zou eigenlijk moeten stoppen als de plannen doorgaan?
4: Ja, aangezien de consequenties die het heeft voor bedrijven binnen die 1000 meter zone, binnen die bufferzone, dan is het eigenlijk gewoon klaar.
3: Wat vindt u daarvan?
4: Ja, is te belachelijk voor woorden, want je hebt al jaren...

0: En de natuur hieromheen, nou ja, zeg zelf, die is gewoon prachtig. En alles wordt teruggevoerd op stikstofmodellen. Op stikstof waar niet van gemeten is, zeg maar, waar die terecht te komt. En als het al gemeten is, is het duidelijk dat het binnen 500 meter alles het effect verwaarloosbaar is.
1: Wat staat er te gebeuren vanavond?
0: We gaan met een 125, 150 trekkers. Elk uur komen er nog trekkers bij. Gaan we naar verschillende plekken rondom Hardenberg, zeg maar. En daar maken we een zichtactie waar we ons punt gaan maken van dat dit zo echt niet kan.
1: Wat hoopt u te bereiken?
0: Aandacht en dat mensen gaan nadenken. Zowel natuurlijk in de politiek, maar ook gewoon burgers en alles en iedereen die rondom ons staat. Want uiteindelijk wordt er gezegd, maar boeren zijn maar 3% van de bevolking. Maar de hele sector staan 650.000 banen achter ons die allemaal van ons bestaan, zeg maar. En ja, dat is wel degelijk iets wat impact heeft op de hele samenleving en sowieso het platteland.

0: Het regent zonnestralen, hoor je van Agda en de Munnik.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: En we gaan die ook alweer over, die 5 voor 6 vandaag.
2: Dit allemaal te maken met jagen en vrouwen. Want het beeld dat alleen mannen jagen is helemaal achterhaald.
0: Zeker. De laatste jaren 3 keer zoveel vrouwen die een jachtakte hebben gekregen. Welke muziek past daarbij? Nou, we krijgen echt van alles binnen. Dank weer allemaal voor het inzenden. Zoals deze idee. Het muziek van Katja Epstein.
2: Aha.
0: Nou, daar gaat hij even.
2: Huppakee. Katja.
0: Ja, waar is Katja gebleven? Katja, ga je gang.
2: Kom er maar in.
0: Ja.
3: Es war einmal ein Jäger.
0: Jazeker.
3: Heili, heilo, ein Jäger.
0: Ein Jägerin is het in ieder geval.
3: Ja.
0: Oh, hij sprak toen de vrouw, ga je ook maar jagen. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou, meer plaatjes over vrouwen die jagen. Dit bijvoorbeeld. Herman kwam met deze van The Hunters, Russian Spy.

0: De 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Het is iets over 5:30. Ja, ik moest even checken of Grieta ook een jachtvergunning heeft. Want dat is natuurlijk het onderwerp van vandaag. Zeker. Van de 5:55. De antwoord is nee. We hebben het ook eventjes over de temperatuur in de provincie. Ik ga niet alle gras voor de voeten van Grieta wegmaaien. Maar wel eventjes een overzicht dat het op dit moment in Klussenhoek nog 20 graden is. Arjerveld 20,5 en Geenemuiden 20. Het nieuws in Overijssel. Krijg je vanavond van Benjamin Borgman.
5: De overleden persoon die vanmiddag werd gevonden in Steenwijk is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het is niet bekend hoe de persoon is overleden. Hulpdiensten kregen eerder vandaag een melding binnen van een noodsituatie bij het Eesemeer. Naast meerdere politievoertuigen en een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Bij de man van 35 uit Enschede, die gistermiddag dood werd aangetroffen in een hotelkamer in de Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, gaat de politie uit van een misdrijf. De man zou gewurgd zijn en volgens een regionale krant heeft de politie een verdachte in beeld. Het zou gaan om een man die samen met de Enschedeër bij het hotel aankwam en met hem mee naar zijn kamer ging. De verdachte wordt nog gezocht. De overleden man checkte zaterdag in het hotel in en verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. Steeds meer mensen hebben hun meterkast laten verzwaren, omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen of een warmtepomp. Maar dat leidt ook tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
6: Dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
5: Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. En Zuid-Europa kampt al weken met grote natuurbranden. Nederlandse brandweerteams helpen mee met blussen. En deze week vertrekt een tweede delegatie naar het gebied. De teams staan onder leiding van Edwin Kok uit Borne. Hij is de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing. Het is volgens hem belangrijk om ook natuurgebieden in Nederland beter in te richten om branden te voorkomen. De droogte zorgt in ons land namelijk ook voor risico's.
7: Hoe richt je je gebieden nu zo in dat zo'n brand of niet heel groot kan worden, of in ieder geval zo min mogelijk impact heeft? Dus dat betekent maatregelen in de natuur treffen, een gevarieerd landschap, dus verschillende soorten vegetatie, waarbij de ene vegetatie brandbaarder kan zijn dan de andere. En dan heb je ook mogelijkheden om zo'n brand wat beter te kunnen stoppen. Maar ja, je zal ook na moeten denken welke activiteiten, welke gebouwen, et cetera, wil je allemaal midden in de natuur hebben als deze omstandigheden zover gaan verslechteren.
5: Edwin is vaker voor natuurbranden in het buitenland geweest, maar noemt de situatie dit jaar buitengewoon. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Files staan er helemaal niet in. Zelfs de A1 overgang Duitse grens wordt niet genoemd in het rijtje bij de ANWB. Er staat een heel klein filetje, maar die is niet noemenswaardig. En dan meteen door naar het weer. Want ja, die natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Komt er hier nog een beetje regen, Grieta?
8: Ja, weinig. Ik bedoel, daar smachten ze er ook naar. In Frankrijk en Spanje zit ook eigenlijk geen neerslag in de verwachting. Er is een klein beetje, zijn een paar kleine buitjes bij Bordeaux gevallen. Maar dat doet nog natuurlijk niks met de vele branden daar. Wat dat betreft zijn we deze zomer best wel een beetje de dans ontsprongen. Het is natuurlijk een imposante zomer tot en met nu toe. Maar dat had nog veel heter kunnen uitpakken. We hebben gelukkig nog de Noordzee voor de deur, die daar toch een geregeld een west-noordwestenwind bij heeft gedrukt. En ook dagen waarin de temperaturen bescheiden zijn. Dus nu, vandaag, wat hadden we? 1, 22 graden op de meeste plekken. En er zijn wat buien gevallen. Lichte buien veelal. Een millimetertje of 5 tot 10 heb ik toch op een aantal plaatsen nog gezien. Dus dat zijn een beetje de natste plekken. Dat is voorlopig even nog wat er gebeuren gaat. En vanavond zien we de stapelwolken oplossen. Vannacht komt er dan bewolking vanuit het westen. En morgenochtend vroeg beginnen we waarschijnlijk met wolkenvelden. Maar die trekken heel snel weg, trekken open. En dan krijg je een heel fraai weerbeeld van nou, wat stapelwolken, maar vooral ook veel zon.
4: Veel zon en ja. Nog iets meer droogte en hitte.
8: Ja, nog iets meer droogte en hitte en verdamping. Morgen ook hoor. Het is rond het middaguur denk ik morgen al 23 graden. En we gaan naar 26 tot 28 graden morgen. Van kop tot in Twente, zeg maar. Nou, ook natuurlijk een echte hoogzomeravond. En donderdag, dat lijkt dan de heetste dag van de periode te worden. Weinig wind. Tropische warmte, 31 tot 34 graden. Voluit zonneschijn, wordt ook gevolgd door een warme nacht waarschijnlijk. Met minimumtemperaturen rond de 20 graden. En op donderdag een klein beetje eraf, 28 tot 32 graden. En ja, die temperatuur die wordt wel weer wat getemperd. Moeten we nog even uitzoeken of er dan vanaf zondag maandag weer een kleine piek in zit. Maar vooralsnog komen we goed weg.
4: Nou, oké. Dan,
8: zo noemen we dat tegenwoordig. Zoals... Vroeger zeiden we dan, we willen de warmte. Nu denken we, nou, het hoeft niet zo, denk ik. Voor
4: prima. Prima, ja. Prima geformuleerd.
8: Dank u.
4: Dank je wel, Rita.
8: Mooie avond.

0: Het kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman kent ook een Museumplein. Nou, dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place

0: Vaya con Dios en Ney Nanana. Ja, we gaan vertellen wat er vanavond en morgen allemaal in het verschiet is op allerlei gebied. Bijvoorbeeld hebben we het over dat er in verschillende delen van het land een groot boerenprotest op de planning staat voor vanavond. Zo ook in onze provincie, werd vorige week aangekondigd tijdens een bijeenkomst in Hardenberg. Veel boeren zijn boos over de nieuwe stikstofmaatregelen en ze hopen met vreedzame protestacties ervoor te zorgen dat de overheid de nieuwe stikstofplannen aanpast. Deze veehouder, die volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien weg moet doen, doet ook mee aan een van die lokale protesten.
1: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
2: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar ziet de boer die ze juist al niks meer in zitten. Op 14 augustus staat er in Den Bosch een landelijke demonstratiedag gepland.
3: En je kan er weer lekker voor gaan zitten. Een nieuwe aflevering van de Oosttribune op TV Oost. Vandaag wordt er gediscussieerd over wie nou een betere spits is voor FC Twente. Wout Weghorst of Sam Lammers?
4: Ik krijg heel sterk de indruk dat het gewoon Wout Weghorst is.
5: Oh, jij bent
4: nummer 1 spits.
5: En hij is tweede spits.
4: Tweede viool.
5: Ja. Nou, daar is hij te goed voor. Jij zegt het al terecht. Die jongen kan niet het hele jaar, of een heel jaar, is ook overdreven. Je hebt twee goede spitsen nodig. Maar goed, de rolverdeling voorheen was altijd anders. En als je Weghorst gehaald hebt en je zegt van, ja, moet je luisteren, jij bent mijn nummer 1. Ja, dan wordt het voor Lammers wel heel lastig om die te verbeteren. Maar als je, kijk, waar je van zit te genieten, jij geeft het al aan. Linkerbeen, dit laatste goal.
6: Mooi,
5: met die vaardige. Ja, jongens.
6: Hij kan het met rechts ook.
5: Ja, nou, daarom zeg ik, het is een complete spits als hij fit is. Ja, is die voetballer toch gewoon beter als Weghorst.
3: Ja, de Oosttribune dus vanavond, ieder uur op TV Oost.
0: En morgen is het Wereldhepatitisdag. Hepatitis is een leverontsteking veroorzaakt door een virus. Er zijn 5 verschillende virussen die die ontsteking kunnen veroorzaken. Worden aangeduid met A, B, C, D of E. Hepatitis kan ernstige vormen aannemen en komt ook in Nederland voor. Daarom schenken verschillende organisaties door het land aandacht aan deze dag.
3: Ja, er zijn nog meer werelddagen morgen. Wereldnatuurbeschermingsdag. Dat werd in 1972 ingeroepen door de Verenigde Naties om meer aandacht te vragen voor het beschermen van de natuur. Ook in onze provincie wordt morgen extra aan de natuur gedacht. Landschap Overijssel bijvoorbeeld roept mensen onder andere op hun omgeving groener te maken om zo de natuur een handje te helpen.
0: En vanavond wordt er in Amsterdam stilgestaan bij de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag. Daar reed de bestelbus in op een groep feestgangers tijdens de Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 29 anderen gewond. De herdenking is bij het homomonument op de Westermarkt en begint om 8 uur. De World Pride is momenteel in volle gang in Amsterdam. Burgemeester Halsema gaf eerder aan extra veiligheidsmaatregelen te nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn.
3: Ja, en er worden morgen flink wat kilometers afgelegd tijdens de Twentse fietsvierdaagse. Dit jaar is deze extra bijzonder. Het is de 75ste verjaardag van het evenement. En ook dit jaar is er weer een nieuwe route uitgestippeld die de deelnemers door de mooie Twentse natuur leidt. En ook begint morgen de Twentse rolstoelvierdaagse in Delden. Daar hoor je dan morgenochtend weer meer over bij Marcel en bij mij.
0: Ja, oh ja, ik ben er morgen vroeg al.
3: Ik ben er morgen weer.
0: Oh, je bent gewoon 24 uur door.
3: Blijf je even slapen.
0: Je hebt hier zo een matrasje liggen. Hartstikke goed, Benjamin. Goed bezig. Even kijken, want dit muziekje, dat komt uit een film.
3: Heel mooi, geschrevend.
0: John Williams is dit. Heeft veel beroemde muziek geschreven. En dit is van de film The Deer Hunter.
3: Heel toepasselijk.
0: Het gaat vandaag over het jagen. Vrouwen die jacht
3: oefeningen doen. Vrouwen die jagen.
0: Ja, daar gaat het over. Het zijn er steeds meer aan het worden. Welke muziek past daarbij? Deze. Hoewel die waarschijnlijk niet zo bedoeld is door Alicia Keys, is dit Girl on Fire. She's

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.
2: Ja, dat wordt wel een pittige voor FC Twente om dat weer recht te trekken.
3: Ze zouden eigenlijk die eerste gewoon moeten winnen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, maar ja, als as komt is hebben geweest, dat is toch alweer.
4: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: De 5 voor 6, heel wat aanvragen binnengekregen vandaag ook weer voor die 5 voor 6. Ik wilde nog eventjes een paar nog laten horen.
3: Oh ja, leuk.
2: Die we niet helemaal ongenoemd kunnen laten natuurlijk, want heel veel goede ideeën weer op een rijtje. Ja, ik wil toch even iets meer hier nog van laten horen, want deze werd aangevraagd van Katja Epstein.

0: Ja, bijzonder, hè?
1: Ja, dit is, zo hoor je ze niet vaak meer. Het lijkt
2: me helemaal, joh.
1: Op de diligence, daar heeft hij ook wel wat van weg. Wat ook aangevraagd is deze over het jagen.

De hydra's en in het bos, daar zijn de jagers. Nou, hartstikke goed bedacht wat er nog meer binnen was gekomen. Die hebben we al wel gedraaid. Dat was deze.

0: En net liet ook al een stukje horen uit The Deer Hunter, maar die is er ook in de versie van The Shadows. Ja, dat waren nog eens tijden. Wat je kunt doen met de gitaar.
1: Heerlijk, laten we gewoon doorgaan tot 6:30 met al die mooie liedjes.
0: Ja, heel goed idee. Gaan we over nadenken, want de laatste uit het rijtje van de 5 voor 6 gaan we nou draaien. En dat is er eentje van George Ezra, aangevraagd door Gert.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ja,

0: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze vallen holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De autobrand van gisternacht in Geesteren, waarbij de auto van een Syrische statushouder werd verwoest, is volgens de politie aangestoken. In het Overijsselse werkgebied van waterschap Vechtstromen geldt vanwege de droogte een verbod op het halen van water uit kanalen, beken en sloten. En boeren gaan vanavond protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen. Ook in andere delen van het land wordt geprotesteerd. Dat en meer lees je op oost.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Ja, een

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat in en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
15: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
18: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
17: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
20: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
16: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

host,

0: kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam, maar Lo Badman kent ook een museumplein. Nou, dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Zomer. Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. 2 broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De 2 zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
5: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
4: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tuckers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
5: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Het kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman kent ook een museumplein. En dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Zomer. Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
11: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
10: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Arolgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in die regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen breidt zich niet verder uit. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in dat gebied. Abdul B., die zaterdag een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn woning. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. In mei werd hij vrijgelaten, maar wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En sindsdien volgde agent hem extra. 10 dagen daarna werd het monitoren afgeschaald omdat er volgens de agenten geen aanwijzingen waren dat B. een aanslag plande. Bij de aanslag van zaterdag door B. kwam een Poolse vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Een ogenschijnlijk dakloze man komt de supermarkt binnen, loopt rechtstreeks naar de sinaasappelpers, laat de tientallen lege plastic flesjes die daar klaar liggen om gevuld te worden in zijn winkelwagentje, loopt door naar de statiegeldautomaat en voert ze één voor één in om met de opbrengst een flink voorraadje bier te kopen. Mij dunkt dat deze stadgenoot kandidaat is voor de Amsterdam Business Award 2026. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een dag World Pride die gelukkig zonder problemen verlopen is. Na de aanslag in Berlijn groeit de angst in de LHBTIQA+ gemeenschap. Zometeen een gesprek. Prins Bernhard Junior, bekend van vastgoed en raceauto's, doet afstand van al zijn zakelijke belangen. Waarom dat en wat staat er op de agenda voor morgen wanneer premier Benjamin Netanyahu van Israël de grote bondgenoot in het Witte Huis bezoekt? Dat en een legendarisch concert van het Britse popduo Wham in China dat een collega inspireerde tot een grote journalistieke carrière-stap. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 27 juli.
2: Opnieuw een spannende dag door de vele natuurbranden in Europa. Brandweerlieden proberen nog voordat er weer een nieuwe hittegolf aankomt te blussen wat er te blussen valt.
3: Hallo!
2: In Spanje zijn er op meerdere plekken grote branden.
4: Waar je ook kijkt, je ziet bergtoppen die afgebrand zijn, alles zwart.
2: En in Frankrijk komt de bosbrand bij Bordeaux steeds dichter bij de stad.
5: Are you worried?
6: I was not last week, but with the time coming, yes, because it's coming closer and closer.
2: En dus kregen steeds meer mensen de oproep.
7: Urgent, evacuation Saint-Jean-du-Lac.
2: Nu al zijn zeker 240 huizen in de as gelegd en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. In Engeland, in Engelen en Bokhoven in Brabant zit na het weekend de schrik er nog in. Meerdere huizen zijn daar beklad in een nogal uit de hand gelopen discussie rondom de mogelijke komst van een AZC. De huizen zijn bewust uitgezocht.
8: Omdat ik een poster heb hangen van samenleven. Blijkbaar is dat tegen het zere been van de actiegroep die tegen het AZC is.
2: En niet alleen op hun huizen zijn leuzen gekalkt, ook op auto's staan scheldwoorden en ziektes.
9: Hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: En dat vindt niet alleen deze burgemeester, ook de inwoners.
8: Inderdaad, het kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. En de taalgebruik die op sommige huizen.
10: Dus ik denk dat ze op school niet goed opgelet hebben. En dat verkeerde woorden opgenomen hebben.
8: Dat is echt buiten alle proporties.
10: We moeten van elkaar spullen afblijven.
2: De vernielingen zorgen voor
11: woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger.
2: En er moet daarom een streep getrokken worden, vinden ze in Engelen en Bokhoven.
10: Over bepaalde zaken kun je altijd discussiëren en praten. Maar praten, duidelijk praten, niet maar niet in elkaar spullen vernielen. En ik weet zeker dat het hele dorp, iedereen die gevraagd, is erop tegen.
2: Ook de gemeenteraad heeft de bekladdingen veroordeeld. En er was ook nieuws over de meterkast. Daar zijn steeds vaker problemen mee.
12: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast.
2: Want bij de meeste huizen zijn niet alleen zonnepanelen geplaatst.
13: Nee, hier zie je onze warmtepomp staan die we onlangs aangeschaft hebben. En hier is de laadpaal.
2: En bij steeds meer huishoudens komt er nu ook een thuisbatterij bij. Het advies van installateurs luidt daarom.
14: Het is slim om goed naar de groepenkast te kijken of die aan kan waar die voor gebruikt gaat worden.
2: En het was vanochtend vroeg al feest in Amstelveen. Daar ging een nieuw stuk snelweg van de A9 open, waar jaren aan is gewerkt. En dat was niet altijd een pretje als je er pal naast woont.
15: In het begin was het niet leuk, want het was erg lawaaiig. Maar alles went op een gegeven ogenblik.
2: En ze werden getrakteerd op een primeur. De omwonenden mochten in een open bus als eerste door de nieuwe tunnelbak in de A9 rijden.
15: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
3: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog. Hè?
5: Volgt het allemaal op de voet met die fotocamera?
3: Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Jan van der Putten heeft de leesbril opgezet en de kranten van morgen gelezen.
16: Microsoft heeft alvast een stuk grond gekocht in Middenmeer in Noord-Holland, in de buurt van een toekomstig elektriciteitsstation. Een schoolvoorbeeld van handdoekje leggen op het overbelaste stroomnet, volgens NRC.
2: Bouwers van datacenters zoals Microsoft en Google hebben zo een concurrentievoordeel op de woningbouw, scholen en kleine bedrijven.
16: Aan de overkant van de snelweg nam Microsoft onlangs 2 nieuwe hallen in gebruik. En daar komen er waarschijnlijk 6 bij. Wie straks over de A7 naar Middenmeer rijdt door een corridor van enorme Microsoft-loodsen.
2: Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een arbeidsbeperking. Bedrijven schreeuwen om personeel, maar nog geen 15% van de werkgevers heeft iemand met een beperking in dienst, lezen we in het AD.
16: 10 jaar geleden tekende Nederland een VN-verdrag om meer mensen met een handicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. In de praktijk zijn bedrijven bang voor ziekteverzuim en door werkdruk is er voor goede begeleiding geen tijd.
2: In Brabant wordt onderzoek gedaan naar het drinkbaar maken van brak grondwater. In deze tijden van droogte worden alternatieven gezocht voor zoetwaterwinning, staat in de Volkskrant.
16: Zeewater drinken, drinkbaar maken is duur. Afvalwater drinken, dat willen mensen niet. Dus kijkt Brabant naar het ontzilten van brakwater diep uit de grond.
2: De perspectieven zijn goed, zegt bedrijf Brabant Water. Vanaf 2030 kan er op die manier jaarlijks 5 miljard liter drinkwater worden geproduceerd.
16: Bijna de helft van de auto's in Nederland heeft inmiddels een automatische versnelling. En ook rijscholen schakelen over op een automaat. Maar erg snel gaat dat niet, schrijft Trouw.
2: Tegenwoordig zijn het vooral mensen van boven de 30 die in een automaat hun rijbewijs willen halen. Maar de grootste doelgroep, de jongeren, schakelt liever, vertelt een rijschoolhouder. Die hebben een klein budget en kopen een schakelwagen op benzine.
16: Het Nederlands Dagblad schrijft over de gevaren van zwemmen in open water. Aanleiding is de verdrinking van een Nederlander in het Como-meer in Italië.
2: Bij de zee heb je toezicht, bij meren en plassen vaak niet. Volgens de reddingsbrigade Nederland kunnen meren diep zijn met een warme bovenlaag, maar daaronder is het koud.
16: En als je erin ligt en het voelt niet goed, is het advies rustig blijven en probeer de aandacht van anderen te trekken.
2: Nederlandse stranden zijn bijzonder fotogeniek tijdens zonsondergang. Op een ranglijst van 40 fotogenieke Europese stranden staat Scheveningen op nummer 12 en Zandvoort op nummer 14, staat in de Telegraaf.
16: En fotografen maken hun mooiste plaatjes tijdens het Gouden Uur. In Scheveningen en Zandvoort duurt dat 50 minuten. Alleen bij de Duitse stranden, bij de Lübecker Bocht en Rostock, duurt het Gouden Uur nog 3 minuten langer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Justin houdt zich druk. Nee, na het drama op de Pride in Berlijn afgelopen weekend, waarbij 1 dode en 29 gewonden vielen, wordt nu ook voorzichtig naar de toekomst gekeken. Want met World Pride in Amsterdam, dat deze weken gevierd wordt, wordt nu ook extra veel gesproken over de veiligheid van queer personen op onze straten. Gerald Justin houdt zich druk bezig met die veiligheidsvraag vanuit de LHBTIQA+ gemeenschap. Hij is medeoprichter van Report It Always, beter bekend als Rita. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, afgelopen. Ja? Goedenavond. Ja, oké. Okay. Nee, gaat helemaal goed. Afgelopen zaterdag werd de Pride Walk gelopen, een protestmars door Amsterdam als begin van die World Pride. En op die avond komt dan dat nieuws vanuit Berlijn. Wat voor impact heeft dat dan op zo'n viering?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal heel verdrietig maakt. En iedereen, Berlijn heeft ook een grote Pride, dus daar hebben veel mensen hebben daar vrienden die daar rondlopen. Dus we zijn allemaal denk ik ook wel eventjes geschrokken van, oh, zijn mijn eigen vrienden, zijn zij oké? En ja, het is wel een domper op zeg maar het feest wat we hier in Amsterdam hebben gehad afgelopen zaterdag. Dus we schrikken daar natuurlijk heel erg van. En, ja, heel verdrietig.
0: Ja, want ja, wat heb je zo de afgelopen dagen voor reacties en emoties waargenomen in de community?
1: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt tussen boosheid. Ik denk dat ook heel veel mensen boos zijn dat dit gebeurt naar onze community toe en ook in deze tijd. Dat we denken van, hey, we zijn 2026, verwacht je dat we misschien toch dat dit niet meer kan gebeuren, maar het gebeurt toch. Dus ik denk veel boosheid ook. Mm. En ja, ook gewoon heel erg veel verdriet en ook wel zorgen. Ja, natuurlijk wel van, World Pride staat om de hoek. Wat betekent dat voor ons?
0: Ja, zometeen daarover, wat dat in de praktijk betekent en hoe groot die zorgen zijn, waar ze precies zitten. Maar ik vertelde in de inleiding al, je bent medeoprichter van Rita. Wat doen jullie precies?
1: Rita is een meldplatform. Wij verzamelen meldingen van discriminatie tegen LHBT-personen. Mm. En daarmee, de data die we daarmee verzamelen, daarmee willen we eigenlijk aantonen dat geweld of discriminatie tegen de community niet incidenteel is, maar structureel gebeurt. En dat gebeurt ook, jammer genoeg. Het is een heel triest succes wat wij hebben sinds 2 jaar. Mm. En de data, die leveren wij zeg maar aan bij gemeentes, bij beleidsmakers, om te laten zien van, hey, dit is wat er gebeurt, dit is waar het gebeurt. Laten we samen proberen om dat te voorkomen in de toekomst. Dus dat is onze grootste doelstelling, om die meldingen te verzamelen.
0: Ja, nou was het nieuws van vandaag dat er meer meldingen worden gemaakt. Wat merkten jullie precies de afgelopen tijd?
1: Ja, doordat er meer zichtbaarheid is in de in het nieuws of in de op straat. Afgelopen zaterdag was natuurlijk, waren er heel veel verschillende evenementen tegelijkertijd gaande in Amsterdam.
0: Ja.
1: En wij merken dan dat de meldingen omhoog schieten, omdat mensen dan, er gebeurt meer. Maar ik denk ook dat het komt omdat Rita nu, waar we ze heel erg dankbaar voor zijn, dat er heel veel over gesproken wordt, omdat het een belangrijk onderwerp is. Maar Rita is heel erg veel in het nieuws geweest de afgelopen paar weken. En ook als wij in het nieuws zijn, dan komen daar meldingen door. En er komen elke dag meldingen bij ons binnen, vanuit het hele land, niet alleen in Amsterdam. Maar als je ziet, oké, nu in Amsterdam is er een piek. Vorige week was Pride Haarlem, de week daarvoor was het in Amersfoort. Dan zijn er in die regio's, ja, dan is daar een piek, omdat we daar ook actief zijn en daar de boel activeren van, hey, als je iets overkomt, meld het dan. Want als je niet meldt, dan kunnen we er ook niets doen.
0: Ja, en je zegt, we zijn meer zichtbaar. Je bedoelt ook, de community is meer zichtbaar tijdens zo'n Pride Walk bijvoorbeeld. En dat roept ook reacties op die weer tot meldingen gaan leiden?
1: Ja, helaas wel. Ja, mensen vinden daar toch wat van. En mensen die het daar niet mee eens zijn, die vinden daar wat van. En ik heb dat eerder al gezegd deze week. Ik heb heel veel mensen gesproken hierover. En wat ik ook elke keer herhaal is dat als mensen niet begrijpen wat het is om queer te zijn,

0: zijn of om van onze community deel uit te maken, dan is dat helemaal niet erg. Maar je kan wel respect voor iemand opbrengen, denk ik, vind ik. Als je die persoon ook niet begrijpt. Maar dan, ja, dan kijk je de andere kant op. Of als je iets niet snapt of iets vervelend vindt, dan snap ik niet zo goed waarom je daar dan energie in zou steken. Dan laat je iemand met rust. En dat zou ik andersom ook doen. Als er iets is gebeurd wat ik niet leuk vind of wat ik niet begrijp, dan besteed ik daar geen aandacht aan. En dan laat ik iemand doen wat ze willen en dan laat ik ze in hun waarde.
1: Ja. Wat is de aard van de meeste van die meldingen?
0: De meeste van de meldingen die bij ons binnenkomen, dat gaat over uitgescholden worden op straat, uitgelachen, verkeerd behandeld worden, anders behandeld worden dan iemand anders die net voor jou aan de beurt is bijvoorbeeld. Of ja, en ook mensen die natuurlijk dan met een, nou, wat dat bedoel ik ook met die zichtbaarheid, met een pridevlag over hun schouders lopen en dan daarover aangesproken worden. En als er heftigere voorvallen zijn waar geweld bij komt kijken, dan werken we ook samen met de politie.
1: Ja.
0: Discriminatie.nl doet de back-office van Rita. Dus zij bellen alle meldingen na om te vragen of mensen geholpen willen worden en hoe we ze kunnen helpen. Dus ja, het komt bij ons, wij sturen het ook door als we het niet kunnen oplossen, zeg maar. Of als we niet als het heftiger is dan.
1: Ja.
0: Dan dat. Ja.
1: Er zijn, zei je in het begin, nu na Berlijn, zorgen. Er is angst, mensen emotioneel. Maar maken zich ook zorgen. Deze aanslag kwam, voor zover we nu weten, vrijwel zeker uit de islamistische hoek. Is dat een scenario waar jullie ook rekening mee houden tijdens de Pride?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij hopen natuurlijk dat het een veilige Pride wordt en dat we in vrijheid kunnen vieren. Ik vond het bericht wat de burgemeester heeft geplaatst eigenlijk, ik denk dat het, ja, dat was gisteren, vond ik eigenlijk heel veel vertrouwen uitstralen en heel veel rust uitstralen. Dat er wel meer maatregelen genomen worden, dat de gemeente het serieus neemt. Maar ja, de angst, ik denk, ik kan niet voor iedereen natuurlijk spreken. Ik denk dat de angst er bij sommige mensen zeker is, maar bij mij persoonlijk heb ik zoiets van, nee, ik wil graag geloven dat dit niet vaker gaat gebeuren.
1: Nee. Hebben jullie daar contact over? Bijvoorbeeld over een dreigingsbeeld, bijvoorbeeld met veiligheidsdiensten, politie?
0: Nee, wij hebben veel contact met discriminatie.nl. Zij spreken veel met de gemeentes en wij natuurlijk zelf ook. Maar wij zijn echt in dat opzicht best wel een soort van een tussenpersoon en de lijm tussen de gemeenschap en tussen de gemeente. Maar daar, wij hebben daar niets over gehoord. Nog geen hele heftige maatregelen die iedereen zou moeten weten. Want dat is volgens mij ook wat de burgemeester zei. Dat er zeker maatregelen genomen moeten worden, maar dat het niet in de weg moet zitten van het feest. En dat het eigenlijk onzichtbare maatregelen zouden moeten zijn. En hopelijk is dat het ook, ja.
1: Een van de maatregelen die jullie wel genomen hebben, begreep ik tenminste, is het inrichten van safer spaces tijdens de Pride, waar je eventueel meldingen kan doen, waar je naartoe kan als je iets naars hebt meegemaakt. Nederland, ja, het leek altijd een gidsland. Het land waar voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen. Een buitenstaander zou denken, hoe kan het dat in ons land nog nodig is?
0: Ja. Ja, dat is. Ik denk dat we nog steeds als Nederland een voorbeeldland zijn. Ik denk ook niet dat dit nu alleen in Nederland gebeurt. Het gebeurt denk ik overal. En ik vind dat wij, wat wij nu doen met onze safer spaces, dat zijn 44 plekken door Amsterdam heen. Dat zijn een aantal musea en een aantal 40 hotels zijn dat.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat we daar ook weer mee laten zien. Want wij hebben dit vanuit Rita bedacht, maar wel echt samen met de gemeente opgezet. Dat we ook nu weer inventief genoeg zijn en sterk genoeg zijn als community en als gemeente waar we mee samenwerken. Van hey, oké, het is nu eventjes, het lijkt een beetje terug te gaan, de acceptatie, maar laten we dan iets moois terug doen. En ik wat wij heel erg hopen is dat die safer spaces een deken van veiligheid over Amsterdam heen gooit. Waar mensen gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Dus ik denk dat we nog steeds een voorbeeld zijn. Ook als het minder goed gaat. En dat we juist met hele mooie oplossingen komen.
1: Ik wens je een mooie week en een heel mooi weekend. Dankjewel. Gerald Justin van Rita Reported Always.

0: Dat was Je verwacht het niet, I Got You Babe van Sonny & Cher. Vandaag werd bekend dat prins Bernard Junior het roer omgooit en afscheid neemt van zijn zakelijke belangen in onder andere circuit Zandvoort en het ons hier heel bekende Mediapark. De prins zelf geeft er verder geen interviews over, dus wenden we ons tot Kemal Rijker, schrijver van het boek Monarchie. Goedenavond, Kemal.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerder dit jaar werd al bekend dat het huwelijk van de prins een eind had bereikt. Nu deze stap. Is er iets aan de hand met prins Bernard Junior?
1: Nou, of er echt iets aan de hand is, dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat deze prins dit jaar bepaalde veranderingen doorvoert die zijn leven kunnen beïnvloeden. En natuurlijk het huwelijk wat ontbonden is na 25, 26 jaar zo'n beetje. En nu dus ook deze massale verkoop van al zijn belangen. En een totaal nieuwe zakelijke stap. Dus in die zin, ja, soms heb je in je leven zo'n jaar of zo'n moment dat er van alles verandert. Ik denk dat dat er aan de hand is.
0: Ja, zit hij in de midlife-crisis-leeftijd?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, oké. Hij neemt afscheid van zijn zakelijke belangen. Ik noemde net al wat voorbeelden, circuit Zandvoort, Mediapark. Maar waar bestonden die nog meer uit?
1: Wat nog meer. IT-bedrijf Levi 9, vastgoedportefeuilles, Pinnacle. Dus er zijn nog een aantal bedrijven, belangen waar die in zitten. Die stoot hij dus allemaal af eigenlijk. En de belangrijkste is natuurlijk Zandvoort.
0: Zandvoort, wat de prins ook duidelijk zelf op de kaart heeft gezet. En hij heeft Nederland weer op de kaart gezet door Formule 1 terug te halen naar het circuit. Mm-hmm. Dat was toch voor een groot deel zijn werk ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen daar, die van Formule 1 houden, daar ook echt heel erg blij mee zijn geweest. Mm-hmm. En daar heeft hij ook een goede sier mee gemaakt. Kijk, de prins is in problemen gekomen, onder andere door zijn vastgoedsportefeuilles in Amsterdam. Daar had hij meer dan 100 woningen. Een aantal woningen, er waren bepaalde vergunningen niet goed. Er waren te veel mensen in woningen, er waren allerlei toestanden. Mm-hmm. Er zijn ook aanmaningen geweest. Dreigen met boetes. Op een gegeven moment kreeg de prins Bernard Junior ook de bijnaam Pandjesprins. Dat is heel erg blijven plakken. Is nog steeds, iedereen noemt hem nog steeds zo. En toen kwam hij ineens met die Formule 1. En de Formule 1, ja, dat is toch wel iets waar, wat ik al zei, hè, mensen echt wel, een deel van het publiek echt heel erg blij mee is.
0: Ja. Dit verkopen van al die bedrijven, ik geloof dat hij het aan zijn zakenpartners verkoopt. Maar toch, die zullen ze niet gratis krijgen. Wellicht levert dat hem een aardige duit op. Weten we iets over het vermogen van deze prins?
1: Nou, de quote 500 heeft een schatting gedaan dat zijn vermogen 160 miljoen euro zou zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een mooi bedrag, Chris.
0: Ik heb het niet op de
1: dus,
0: bank.
1: Ik heb het ook niet op de bank. Dus daar kun je vast nog wat mee doen. Mm-hmm. En de aankondiging vandaag dat hij gaat investeren in de AI, ja, dat ligt ook wel haast wel voor de hand, zou ik bijna zo zeggen.
0: Ja, zometeen iets meer over het mogelijke perspectief daarvan. Maar mm-hmm. voor de duidelijkheid, dat vermogen heeft hij zelf verdiend, hè? Hij krijgt verder geen toelage omdat hij prins is. Hoe zitten die regels precies in elkaar?
1: Nou, het zit als volgt. De prins is lid van de koninklijke familie, maar hij is geen lid van het koninklijk huis. De leden van het koninklijk huis krijgen ieder jaar een toelage. Dus dat zijn de koning, koningin Maxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia. Die krijgen een persoonlijke toelage, een uitkering zo je wil. Mm. Daar moeten ze ook taken voor verrichten. Dat kun je ook wel zien. En dan heb je zeg maar de leden van de koninklijke familie. Daar behoort deze prins toe. Ja. En dat is een minor royal, zoals we dat noemen. Dus zij zijn de minor royals. Uh-huh. En die minor royals zijn bij Nederland afgesproken, die moeten hun eigen broek ophouden. Dus wat zij moeten doen is hun eigen geld verdienen. En dat is dus ook wat deze prins doet. En hij is daar in die zin, ja, je ziet dus dat er zijn controversies geweest, er is verontwaardiging geweest, maar hij heeft toch, als het klopt, die 160 miljoen, heeft hij toch bij elkaar verdiend.
0: Ja, dat zeker. Je zegt het al, er zijn wat dingen geweest. Je noemde zijn bijnaam al. Er waren verder wat kwestietjes rond het beoordelingsvermogen van deze prins. Wat dubieuze zakenpartners, een Nederlandse uitbater van een pornosite, een Servische zakenpartner met een flinke lucht eraan. Weten we eigenlijk hoe er binnen het Koninklijk Huis over de activiteiten van neef Bernard worden gedacht?
1: Nou, wat we waarschijnlijk weten is dat koningin Beatrix in de tijd echt niet blij was met deze toestanden. Er was namelijk ook een dispuut met de Belastingdienst. Want zijn eerste bedrijf waarbij die pakketjes liet rondbezorgen door studenten met overjaarkaarten. Ja. En daar waren bepaalde premies niet betaald.
0: Ritsen dus heette dat, naar de minister. Ja, dat was,
1: ja precies. En daar, was de koningin, daar was de koningin niet blij mee. Hmm. Dus dat is een, hoe zeg je dat? Dat is wel een beetje bekend. En ja, de koning zelf, de huidige koning, zou ook niet blij zijn geweest. Maar waarschijnlijkheid met de negatieve publiciteit die dat heeft veroorzaakt. Hè? De pandjesprins, het frame, wat we nog steeds gebruiken voor deze prins. Prins zelf heeft ook zelf in de media daar nooit echt, in teruggevochten. Ja. In die zin. Hij heeft nooit zijn verhaal uitgebreid gedaan. Nee. Dat had hij kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Waardoor dus het frame ook is blijven plakken. Ja. Dus zo zie je dus dat met de jaren zo gaat. Ik denk dat ze daar niet altijd even blij mee zijn, maar een goed voorbeeld, afgelopen Koningsdag. Koningsdag. Ja, ik was erbij in Friesland. Toen was deze prins er ook gewoon. En dan zie je dat alles gaat gewoon zoals het gaat.
0: Ja, goed, je zei het net al. Nu dus alles op de AI. Mm-hmm. Dat zegt ook wel wat over de prins, hè? Want hij neemt graag risico's.
1: Ja, hij neemt risico's. Ik denk dat AI nu helemaal booming en hot is. Ik denk dat de hele wereld in AI wil investeren. Deze prins dus ook. En de vraag is natuurlijk wat zo'n investering doet. Want kijk, iedereen zegt nu AI, dat sky is the limit. Maar we weten ook dat zo'n soort markt kan ook barsten. Ja. Op een gegeven moment hebben we ook met de IT-bubbel gezien, begin jaren 2000. Dus je ziet dus dat dat is een investering. Het kan. Alleen de vraag is natuurlijk, waar eindigt het? En dat is het risico wat deze prins neemt. En dat, dat is ook een beetje de rode draad. Wat hij doet, zakelijk risico's nemen. En het randje opzoeken. En daar ook niet al te bewust van zijn. Je ziet ook telkens, als je dan in media, al dan niet in onderzoeksverhalen, zie je ook terug dat de prins vaak verontwaardigd is over de ophef. Het niet begrijpt. En dat is ook wat er in die stukken staat, onder andere. Ja, en dan vraag je jezelf af, waarom? Hoe zit dat? Ja, dat heeft toch ook met misschien karakter of met de persoon of met de beoordeling te maken. Ja, dat is lastig. Heel lastig.
0: We gaan deze nieuwe zakenrichting van de prins met belangstelling volgen. Dankjewel, Kemal Rijken. Door meteen met het volgende onderwerp. Morgen ontvangt president Trump de Israëlische premier Netanyahu in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds de start van de oorlog met Iran. Maar het is al de achtste keer sinds Trump voor de tweede keer president werd. Ines Polak, oud-correspondent in Israël en vaste gast van het Oog. Goedenavond, Ines.
2: Goedenavond.
0: Ja, het eerste bezoek sinds de oorlog met Iran begonnen is, op een moment dat de relatie niet al te hartelijk is. Wat verwacht je? Wat voor bezoek wordt het?
2: De relatie is inderdaad een beetje gespannen. En Trump heeft ook de nodige dingen gezegd de afgelopen tijd over Netanyahu, die niet heel vriendelijk waren.
0: Crazy.
2: Ja, en nog zo'n paar dingen. Aan de andere kant denk ik dat ze het beide naar buiten toe echt heel vriendelijk willen houden. Trump heeft verleden week ook al uitgeroepen van, ik heb Netanyahu nu voor mijn oorlog met Iran niet nodig, maar als ik hem nodig zou hebben, dan zou hij daar binnen een minuut klaar voor zijn. Mm. Trump heeft er belang bij om Netanyahu in toom te houden. Dat hij geen obstakel kan zijn op allerlei gebieden in zijn onderhandelingen met Iran. Netanyahu heeft er belang bij, zeker met het oog op verkiezingen in oktober, dat hij nog steeds Trump kan voorstellen naar buiten toe als zijn grote vriend met wie hij een hele goede relatie heeft. Aan de andere kant hebben beide nu verlanglijstjes die eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben. Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Mm-hmm. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
0: Ja.
2: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Mm-hmm. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen. En die breiden zich uit naar allerlei andere gebieden waar ze ook andere belangen hebben. Namelijk, kijk naar Libanon. Iran eist van Trump dat Israël zich daar aan een staakt het vuren houdt, op zijn minst, zo niet zich terugtrekt. Israël is zeker niet van plan zich daar terug te trekken. En wil eigenlijk het liefst nog Hezbollah uitschakelen.
0: Ja.
2: Hetzelfde geldt voor Gaza. Trump wil graag iets met Gaza toch, dat er een soort van gewerkt wordt naar een oplossing.
0: Mm.
2: Netanyahu is zeker niet van plan om zich terug te trekken uit Gaza. En we hebben nu de afgelopen dagen ook weer dat de Westoever oplaait.
0: Ja. Yeah.
2: Was een interessant gegeven vandaag. Iets van 600 oud-militairen, hoge pieten, Israëli's, hebben een brief geschreven aan Trump of hij Netanyahu duidelijk kan maken dat hij die kolonisten niet hun gang moeten laten gaan en dat hij ze in toom houdt en dat ze waarschuwen Trump eigenlijk van daar kan het oplaaien en dat kan weer de hele regio in vlam zetten.
0: Hmm. Oké, dus even recapituleren. Twee mannen met twee totaal verschillende verlanglijstjes. Ja. Volstrekt tegengestelde belangen. Die toch voor de buitenwereld moeten laten zien. Kijk, we gaan goed met elkaar om. Dat belang lijkt me voor Netanyahu met die verkiezingenopkomst iets groter dan voor Trump. Want in Trump zijn achterban is ook groeiende kritiek op de manier waarop hij zich door Netanyahu in die oorlog met Iran heeft laten rommelen. Dus,
2: ja, maar ja. Ik denk dat Trump moet laten zien dat hij in Netanyahu nog altijd een partner heeft waar hij goed mee samen kan werken.
0: Hmm.
2: Dat hij de baas is en dat Netanyahu doet wat hem gezegd wordt. En op de achtergrond is het ook niet zo dat Israël helemaal buiten de huidige oorlog staat. Israël levert nog inlichtingen die heel belangrijk zijn voor de Verenigde Staten.
0: Mm-hmm.
2: De vliegvelden in Israël staan weer vol met die grote tankvliegtuigen van de Amerikanen. Er wordt absoluut ook militair samengewerkt zonder dat Israël direct betrokken is bij uitvoerende taken. Maar en waarschijnlijk wil Trump, ik kan niet in zijn hoofd kijken, heb ik nooit gekund en ik weet niet hoe die. Hij wil waarschijnlijk toch een uitbreiding van wat de Abraham-akkoord zijn.
0: Ja,
2: dat is, dat zijn de akkoorden die hij in zijn eerste termijn heeft gesloten. Normalisatieverdragen tussen Israël en de Emiraten, Bahrein, Marokko en Sudan.
0: Ja.
2: Het beeld wat Trump waarschijnlijk heeft, is dat hij ooit toch nog is die grote vredestichter zal zijn.
0: Mm-hmm.
2: Die ook vrede brengt tussen Israël en Saoedi-Arabië, Israël en Syrië, Israël en Libanon enzovoort. Dus hij heeft er belang bij om samen te werken met Netanyahu. Daar is dan weer een grote maar, zoals altijd maar.
0: Mm-hmm.
2: Hij weet ook niet zeker dat Netanyahu het na de verkiezingen nog zit. Het kan best zijn dat hij nieuwe partners tegenkomt.
0: En in die tussentijd, we kennen Trump als een transactionele president. Voor wat hoort wat.
2: Ja.
0: Wat zou Netanyahu in zijn achterzak kunnen hebben om Trump een beetje gunstig te stemmen?
2: Nou, gek genoeg waren de afgelopen dagen heeft Netanyahu hem een paar kruimels gegeven.
0: Okay.
2: Er was een soort, dat heet dan een pilot, waarbij voor het eerst Israël zich heeft teruggetrokken uit een heel klein deeltje van Libanon. En dat heeft overgedragen aan het Libanese leger als teken van goede wil. En het Libanese leger heeft dan tot taak om uiteindelijk Hezbollah te ontwapenen. Niemand denkt dat dat gaat gebeuren. Maar dat is een voorbeeld van wat Israël wel kan doen voor Trump. Hetzelfde is in Gaza gebeurd. Gisteren werd voor het eerst na een hele lange tijd toestemming gegeven aan, dat heet dan de internationale stabilisatiemacht. Die treedt op onder Trumps vredesboord. Wat hij in der tijd heeft opgericht. Die mochten voor het eerst naar binnen. Ook weer om een heel klein stukje land in Gaza, waar ze dan zogenaamd kunnen beginnen met hun project van wat uiteindelijk moet leiden naar een oplossing tussen Israël en Hamas. Dat zit er allemaal niet in.
0: Nee.
2: Maar Netanyahu heeft dus wel wat dingen waarbij die Trump een handje kan helpen om Trump te laten zeggen van kijk eens, ik ga door met mijn vredespogingen in het Midden-Oosten en dat lukt mij.
0: Ja, maar als Trump die relaties met de Arabische wereld en die Abraham-akkoorden nieuw leven wil inblazen, dan zal hij toch ook moeten zorgen dat bijvoorbeeld dat geweld op de Westoever stopt of minder wordt. Denk je dat hij Netanyahu daar rechtstreeks op aan gaat spreken?
2: Ja, absoluut. Ik denk absoluut. Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen, hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen, want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: Ja, dus voor Netanyahu is niet het gevaar dat hij gezien wordt als een vazal van Trump. Voor Netanyahu is het alleen maar belangrijk dat hij morgen kan laten zien, kijk, we zijn nog steeds goede maatjes.
2: We zijn nog steeds redelijk goede maatjes.
0: Oké, okay. En denk je dat dat gebeuren gaat?
2: Ik heb mijn glazen bol thuis gelaten, maar ik denk wel. Het is ook een opmerkelijke ontmoeting. Ze ontmoeten elkaar om 11 uur. Om 2 uur is al, en dat is het officiële doel van waarom Netanyahu naar Amerika is gereisd, de begrafenis van Lindsey Graham. In die tussentijd moet kennelijk Trump ook nog Zelensky ontmoeten. Dus het zal niet een lange ontmoeting zijn.
0: Nee. Lindsey Graham was natuurlijk de grootste bondgenoot van Netanyahu in Washington, zo'n beetje, de senator. Ja. Ja, oké. Okay. Goed, nou, spannend wat er morgen gebeurt. Dankjewel, Ines Pagan. Ja,

0: Ja, dat was Wham! Freedom. George Michael en Andrew Ridgeley. Voor het grote publiek, dus beter bekend als Wham!, hebben niet alleen met hun muziek een grote stempel gedrukt op onze culturele geschiedenis. Ze waren namelijk ook de eerste westerse pop-act die in het communistische China op het podium stond. In april 1985 waren ze daar 10 dagen en gaven 2 optredens, eentje in Beijing en eentje in Guangzhou. Vanaf morgen draait de documentaire Wham! 10 Days in China in de bioscoop, met daarin nooit eerder vertoonde beelden uit die tijd.
1: China had been closed for centuries. A groove. Wham's timing was exquisite. There was a hunger in China for connection with the West.
2: My eyes were on George Michael. It's so sexy.
0: En wie erg naar deze documentaire uitkijkt, is journalist en oud-China-correspondent Marieke de Vries.
3: Zeker.
0: In de studio. Goedenavond. Ja. Jij was daar van 2012 tot 2019. Maar dit was veel eerder. Wem heeft bij jou, heb ik begrepen, een zaadje geplant dat uitgroeide tot jouw werk als correspondent in China. Hoe is dat gekomen?
3: Nou ja, dat nummer wat je er net hoorde, Freedom. Ja, toen ze dat uitbrachten, zat daar een videoclip bij. En dit is de tijd van MTV, dus daar werd het vaak op gedraaid. Waarin allemaal opnames in vertoond werden van hun optredens in China. En het was voor mij mijn eerste kennismaking met dat land. Ik was groot fan van Wham. Ze waren mijn idolen.
0: Hoe oud was je?
3: 12 in 1985. Nou, de clip kwam geloof ik uit in 1986. Maar ja, die heb ik alleen maar gekeken en het nummer grijs gedraaid, omdat het zo fascinerend was wat ik zag. Hmm. En hoe die jongens daar ook eigenlijk als een soort buitenaardse wezens rondliepen met hun gefeunde haren en flamboyante kleding. En tussen allemaal Chinezen die toen nog, het was onder Deng Xiaoping, in een soort Mao-pakjes. Ja. Ja, het was grijs, het was groen, het was donkergrijs wat mensen droegen. En daar kwamen 2 van die mooi boys.
0: Ja.
3: Met hun mooie pakken en blouses die tot aan hun navel ongeveer open stonden.
0: En je zegt, het waren mijn idolen. Ja. Moet ik mijn meisjeskamer helemaal vol?
3: Helemaal vol, ja. Oh, tot op het plafond hing George Michael. Dat was hem vooral. Niet zozeer Andrew, maar die mogen dan ook bij, hè, op de posters.
0: Ja. Hoe kwamen ze daar eigenlijk? Hoe kwam een popduo uit Engeland in 1985 in China terecht?
3: Ja, hun manager, Simon Napier-Bell, die heeft het voorgesteld uit eigenlijk publiciteitsoogpunten. De jongens wilden graag hun LP van die tijd, waar Freedom ook op stond, heette Make It Big. Nou, dat wilden ze ook doen. Ze wilden Make It Big en ze wilden naar Amerika. Maar in die tijd, als je groot wilde worden in Amerika, moest je eindeloos toeren, concerten afdraaien. En dat wilde George Michael niet, om zijn stem te sparen. Dus Napier Bell, die manager van ze, kwam met een list. En zei, we gaan naar China, want dan halen we absolute publiciteit. Want dan zijn we de eerste buitenlandse westerse popact. En dan halen we de nieuws en de kranten en zo ook in de Verenigde Staten. En dat gebeurde ook. En die Napier Bell, die had er ook wel wat slinkse tactieken voor gebruikt. Want ook Queen was in de running om als eerste westerse popgroep in China op te treden. Maar die Napier Bell, die heeft toen 2 brochures gemaakt voor de Chinese autoriteiten. 1 over Wham, waarin George Michael als een soort deugdelijke man werd afgebeeld met keurige mooie pakken aan. Mm-hmm. En Freddie Mercury in de Queen brochure die hij had laten maken. Natuurlijk wat ruiger en wat meer flamboyant. Dus kozen de Chinese autoriteiten veilig voor Wham, want dat was dan een rustig zogenaamd popbandje uit Engeland.
0: Ja, hoe ging dat toen in China? Want het was dus allemaal door de staat gecontroleerd. Werden mensen voorbereid? Want ze hadden geen idee wat ze gingen zien natuurlijk.
3: Nee, en degene die een ticket...
0: Het land zat echt nog dicht, hè? Dat moet
3: het zat nog dicht, maar Deng Xiaoping wilde wel hervormen. Ja. Hè? Wilde het land openstellen vooral, want dat was wat de Chinezen hieruit wilden halen. Die wilden laten zien aan het buitenland, we zijn open voor business. Hmm. We staan open voor contact met het Westen. En we willen kijken of we investeerders kunnen aantrekken. Natuurlijk allemaal zwaar gecontroleerd nog door de Communistische Partij. Maar het was wel het doel van de Communistische Partij met zo'n Westerse band aan te trekken. Van, kijk, jullie krijgen een kijkje in ons land, kom naar ons toe. Ja, en hoe het ging, wie de tickets kregen, die de kaartjes konden kopen, 12.000 mensen in Beijing. Dat was veel personeel, maar ook familieleden van mensen die op ministeries werkten. Hmm. Dus de elite natuurlijk, de hogere klasse in het land. En die kregen, als je de ticket kreeg, kreeg je ook een cassettebandje. Met op de ene kant van het cassettebandje de liedjes van Wham, zoals Wham ze zongen. En op de andere kant van het cassettebandje de liedjes gezongen door een Chinese zanger. Zodat ze ook de teksten in het Mandarijn konden horen.
0: Oké. En wat voor impact heeft het gehad, denk je, in China?
3: Nou, toch wel aanzienlijk wat. Keizer Kuo was daar bijvoorbeeld bij. Dat was een van hij heeft later een metalband opgericht in het Chinees. Dus die zei, ik ben enorm beïnvloed door die westerse klanken. Daardoor durfde ik ook meer. Hmm. Maar ook bijvoorbeeld Rose Tang. Die heeft wel eens een interview gegeven aan de Washington Post. Dat is een van de grote leidsters van het protest op de
0: Tiananmen.
3: Ja, Tiananmen, plein van de Hemelse Vrede. En zij zei, die muziek van Wham, die draaiden wij in onze ondergrondse feesten in Chongqing. En dat was de muziek van de opstand van een revolutie.
0: Ja, want ik heb andere voorbeelden. Ik ben iets ouder. En mijn voorbeelden zitten dan meer in Oost-Europa. De Velvet Underground die in Praag op bezoek gingen bij Václav Havel. En dat heeft daar echt invloed gehad. Maar dat je zou, het gaat een beetje te ver om een rechte lijn naar Tiananmen te trekken waarschijnlijk. Maar dat soort invloed is er dus
3: dat
0: wel geweest.
3: Is het zeker geweest, ja. Het opende de ogen van mensen. Het was ook, George Michael heeft later gezegd, het is een van de meest ongemakkelijke concerten geweest, natuurlijk, die ooit gegeven heeft. Want de mensen die de zaal binnenkwamen, het was in het gymnasium, in het Workers Gymnasium van Beijing, die hadden de opdracht gekregen, ga zitten, niet bewegen, niet klappen, niet dansen. Nou, als iets draait bij Wham, waar het om draait met hun muziek, is dat er gedanst wordt. Het is opzwepende muziek en dat de mensen gingen klappen. Dus die jongens probeerden het publiek ook aan het klappen te krijgen, maar dat lukte maar niet. En George Michael heeft later in een interview gezegd van, later begreep ik pas dat hun ritme ook niet is. Ik moest ze eigenlijk leren klappen op westerse muziek. Ja. En daarna is dat door Chinese grote artiesten is dat overgenomen. Die westerse beat en dus ook de metal beat. En die waren daarbij aanwezig en die zeggen nog steeds dat dat van invloed is geweest op de moderne Chinese muziek, zoals we ze nu in de karaoke zingen bijvoorbeeld.
0: Ja. Jij was in China correspondent toen George Michael overleed. Was dat nog groot nieuws daar?
3: Ja, dat was zeker groot nieuws. En ook de leiders, zeg maar, de Communistische Partij heeft toen een communiqué uitdoen gaan hoe historisch en baanbrekend en veelbetekenend zij zijn geweest voor de opening up van China. Dus ook de autoriteiten daar erkennen dat.
0: Hmm. En die beelden die jij als meisje van 12 of 13 zag, heb je daar nog iets van teruggevonden toen je ooit in China terechtkwam als correspondent? Was er nog een relatie tussen die twee? Of?
3: Bar weinig. Ja, de Chinese muur stond er natuurlijk nog. Waar zij op aan het dansen een gekke dingen aan het doen waren. Gekke fratsen uithaalden in die videoclip. Maar verder is het een volkomen ander land geworden. Hè? Dus al die mensen in Mao-pakjes zijn nu hele moderne Chinezen. Ze lopen nu voor natuurlijk op vele gebieden, ook op ons. En je zag daar bijvoorbeeld ook nog de snelweg die er nu is van het vliegveld naar Beijing. Daar zag je eigenlijk een grote soort laan met bomen die het toen was. Aha. Er was eigenlijk nog niks en iedereen zat op de fiets. En je ziet ze met nieuwsgierigheid kijken naar George Michael en Andrew Ridgely, die op dezelfde manier naar de Chinezen keken. En zo werd van beide kanten eigenlijk een venster op elkaar geopend. Ja. En dat is natuurlijk toch die verbintenis. Er zijn maar weinig momenten dat culturen echt met elkaar kennis kunnen maken op alle gebieden. En die kans heeft natuurlijk Wham ons ook gegeven door deze stunt uit te halen, die eigenlijk alleen maar was om beroemd te worden in Amerika.
0: Ja. En nu is er een film, zoveel jaar later. Waarom pas nu eigenlijk?
3: Nou, die film die is al gedraaid tijdens die tournee. Ze hebben twee concerten dus gegeven, zoals je eerder al zei. En gedurende die 10 dagen is er gefilmd door een regisseur, door Lindsay Anderson, die bekend stond als een regisseur van zeg de nouvelle vague-achtige films in Engeland. En die zei ook later, ja, ik heb het eigenlijk alleen voor het geld gedaan. En die heeft er een hele saaie montage van gemaakt. Er is heel veel materiaal niet gebruikt en dat is nu gevonden. Dat is nooit eerder getoond aan de buitenwereld. En dat kunnen we nu gaan zien.
0: Heel goed.
3: Wanneer ik kan niet wachten.
0: Wanneer ga je?
3: Precies.
0: Ja.
3: Zo snel mogelijk.
0: Hartstikke bedankt, Marieke de Vries. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Hiel.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1. Podcast.
1: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
2: Merel.
3: Christian Vlokstra.
2: Yvette van Boven.
1: Op de Boezeda.
4: Stefan Stassen.
1: Wat lezen.
2: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
1: Luisteren.
5: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
1: Of kijken zij.
6: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
1: Wat raden ze aan deze zomer?
4: Mag ik mijn bril pakken?
2: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
0: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af na 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.